Thank you.

Yeah.

Ja.

Ah.

Yes, dear listeners of Radio Centraal. Nog steeds ben ik een beetje aan het opstellen. Het is namelijk zo dat ik... ook op dit moment zijn er van alle dingetjes bezig. Waaronder iets in Stormkop. Waarover later meer, maar zoek het al eens op of fiets er alvast naartoe.

Laten we allemaal diep uitademen. Ga in een goede houding staan. Zorg dat je bij het uitademen je inner voice laat spreken. Je inner voice is de klank die je maakt zonder de minste moeite te doen. Je grondtoon.

Hoe voel je op dit moment? Uit dit door een beweging te doen en deze te herhalen. Hoe voel je op dit moment? Uit dit nu door een geluid te maken en herhaal dit geluid. Hoe voel je op dit moment? Uit dit nu door een woord of emotie te roepen en deze emotie te herhalen. Focus, focus, focus. Zing even mee tot enkel de schrift te horen is. Focus.

Nu mag je even uitblazen. En je mag stretchen. Even op adem komen. Phew.

Energieboost. Met z'n allen klappen. 3 beginnen we te klappen. 1, 2, 3. En op 3 stoppen we met klappen. 1, 2, 3.

body scan. Laat ons onze lichaam scannen. Ga langzaamaan staan en concentreer je op elke spier. Van je voeten tot aan je hals. Adem diep in en ontspan elke spier één voor één. Dit helpt ons bewust te worden van onze fysieke energie en hoe we deze kunnen gebruiken.

0: Chiggy.
1: Oh.

Welkom in deze meditatie. Welkom in deze meditatie. Welkom in deze meditatie. Zometeen word je meegenomen naar een diepere laag van je bewustzijn. Een plek waar je helemaal tot rust komt. Waar je energie vrij kan stromen en waar je dichter bij jezelf komt. Laat alles los. Voel je ademhaling en laat je meenemen in deze ervaring.

0: Laten we allemaal diep uitademen. Ga in een goede houding staan. Zorg dat je bij het uitademen je inner voice laat spreken. Je inner voice is de klank die je maakt zonder de minste moeite te doen. Je grondtoon.
1: Flower.
0: Hoe voel je je op dit moment? Uit dit door een beweging te doen en deze te herhalen. Hoe voel je je op dit moment? Uit dit nu door een geluid te maken en herhaal dit geluid. Hoe voel je je op dit moment? Uit dit nu door een woord of emotie te roepen en deze emotie te herhalen. Focus. Zing even mee tot enkel gesis te horen is. Focus. Nu mag je even uitblazen en je mag stretchen, even op adem komen. Deel jouw energie. Laten we onze energie delen. Deel je gevoelens. Luister naar elkaar. Geef elkaar ruimte voor uitwendig. Energieboost. Met z'n allen schreeuwen. Op drie schreeuwen we het uit. 1, 2, 3. En op drie stoppen we. 1, 2, 3. Energieboost. Met z'n allen klappen. Drie beginnen we te klappen. 1, 2, 3.

Laat ons onze lichaam scannen. Ga langzaamaan staan en concentreer je op elke spier. Van je voeten tot aan je hals. Adem diep in en ontspan elke spier één voor één. Dit helpt ons ons bewust te worden van onze fysieke energie en hoe we deze kunnen gebruiken.

Voel de rust. Voel de kracht. Voel jezelf. Blijf nog even in deze energie en neem dit gevoel met je mee de rest van de dag.

Oh.

Ja, dat is het.

Mm-hmm.

0: kunnen elkaar horen, maar we weten niet wie wie is. Hallo?
1: Hallo, u bent ook hier live op Radio Centraal.
0: Dag Joke.
1: Hallo.
0: Ik herken uw stem.
1: Ah, ik herken jouw stem niet, denk ik. Maar fijn dat je er bent. En nu delen wij die ruimte samen ook met Sharifa. En dan ook samen met luisteraars van Radio Centraal. En hiervoor was ook Eva, die heeft ook even op de radio haar ruimte gedeeld. Dus het is samen ruimte delen, daar gaat het over een beetje. En je kan ook een instructie aanzetten over, om samen te mediteren, eventueel, als je daar zin in hebt. Heb je daar zin in? Of misschien wil je iets anders voorstellen voor te doen?
0: Korte meditatie, zo in, niet te lang is, dan is het oké.
1: Okay.
0: Dan ben je zo niet in een omgeving zitten die...
1: Ik zal ze aanzetten en dan zie je maar...
0: Ik wil naar de ramen daar lopen.
2: Ja, ik ook. Dat is goed. Maar je moet eens kijken naar hoe het water beweegt. Dat is grappig, hè?
1: Ja, het water.
0: Het is hier wel heel qua zicht.
2: Ik ben klaar voor de meditatie.
3: Welkom in deze meditatie. Zometeen word je meegenomen naar een diepere laag van je bewustzijn. Een plek waar je helemaal tot rust komt. Waar je energie vrij kan stromen en waar je dichter bij jezelf komt. Laat alles los. Voel je ademhaling en laat je meenemen in deze ervaring. Laten we allemaal diep uitademen. Ga in een goede houding staan. Zorg dat je bij het uitademen je inner voice laat spreken. Je inner voice is de klank die je maakt zonder de minste moeite te doen. Je grondtoon.

0: Hoe voel je je op dit moment? Uit dit door een beweging te doen en deze te herhalen. Hoe voel je je op dit moment? Uit dit nu door een geluid te maken en herhaal dit geluid.
1: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
0: Hoe voel je je op dit moment? Uit dit nu door een woord of emotie te roepen en deze emotie te herhalen.
1: Ik weet niet goed.
0: Focus. Zing even mee tot enkel gesis te horen is. Focus.

0: Nu mag je even uitblazen. En je mag stretchen. Even op adem komen. Pfiou. Pfiou.
1: Pfiou. Pfiou, pfiou, pfiou, pfiou, pfiou.
2: Pfiou, pfiou.
1: Pfiou, pfiou, pfiou.
2: Pfiou, pfiou, pfiou, pfiou, pfiou.
1: Piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu.
2: Piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu.
0: Deel jouw energie. Laten we onze energie delen. Deel je gevoelens. Luister naar elkaar. Geef elkaar ruimte voor uitwendig. Energieboost. Met z'n allen schreeuwen. Op drie schreeuwen we het uit. 1, 2, 3. En op drie stoppen we. 1, 2, 3. Energieboost. Met z'n allen klappen. Op drie beginnen we te klappen. 1, 2, 3. En op drie stoppen we met klappen. 1, 2, 3.
1: Ik heb de meditatie gestopt, S.
3: Oké. Okay.
1: Maar
3: dankjewel.
1: Je kan.
3: Dat was fijn.
1: Je kan altijd die share dinges aan iemand anders die iets wilt delen. Of als je zelf ook iets wilt delen. Wat je, want je was aan het delen dat het er mooi water is en zo. Wil je nog iets delen met het Antwerpse publiek eventueel, als je dat wilt? Je bent nog steeds live op Radio Centraal 106.7 FM.
3: Nee, dat is goed. Dankjewel.
1: Alsjeblieft, dankjewel voor het delen.
3: Graag gedaan.

0: En ja, ons programma Radio Trashcode, het programma Trashcode, is al over tijd. Maar de mensen van Bygone Days hebben ons gezegd dat we mochten verder doen. En dan doen we gewoon een klein beetje verder. Ja. Maar ook niet te lang. Het was leuk. Ja, we hebben wat zitten spelen met een aantal experimenten die net opgezet zijn. Fluister. Als je naar Fluister, Samenschool, zoiets, als je daarop zoekt, kan je zelf daar ook mee spelen om te connecteren. Groepscalls doen of zo, fluisteren naar elkaar. En ja, een beetje een collectieve energie organiseren. En u hoorde ook allemaal metronoom, zoals nu eentje op een tragere stand. En er waren ook meerdere metronooms tezamen. En dan hoorde u ook nog een aantal Flower Power opnames in de loop der jaren opgenomen. Ook Flower Power, The Movement. En nu revival terug in Flower Flower, de expo in Stormkop. Nog tot, ik dacht 8 uur, maar Sharifa zei 18 uur. Dus misschien moet je nog heel snel zijn. En er is ook heel lekker eten en er zijn van alle dingetjes dus te zien. Onderdeel van samen veerkrachtig 2026 goed omringd zijn. Oké. Dan tot binnen 2 weken.
1: Kijk, Peter erover is. Even zien hier. Ja, oké. Okay. Die zat ook in dat panel als, alleen als gast op tafel. En dan was ik over muziek bezig. Op een gegeven moment zei ik hem, ja, het was een muziekgenre, ja. Ik dacht dat Clouseau ook niet zo direct zijn ding was. En dan gaf hij me iets van een voorbeeld en dan noemde er een paar klassieke meesters op. Ik viel van mijn stoel van het lachen. Ik herinner me namelijk nog dat Els van Doesburg eens een keer heeft gezegd, als ze samen op vakantie vertrekken met een auto uit Frankrijk rijden, dat hem heel de tijd naar muziek zit te luisteren van The Strangers. Je weet wel, die rechtse Antwerpse, Vlaams-nationalistische pulp is dat, hè? Dat is geen muziek, dat is platte muziek, dat is platte kak, hè? Dan zitten we, nee, naar te luisteren en naar te meezingen. En dan vindt zelfs Els van Doesburg dat op de deur een beetje aan het aan, dus er zei, want ja. Maar dan komt hem op tv en dan ziet hem, ja, ik weet niet meer wie dat was dat hem opnoemde, ja, de muziek van Tchaikovsky, arrogante mens, echt een arrogante mens. En dan nog de vroegere voorzitter, als ik me niet vergis, van de Vlaamse volksbeweging, nog zo extreem rechts, Vlaams-nationalistische krapulletjes in het, krapulletjes. En die zitten daarna in de N-VA, en dan wordt hij als Van Doesburg vervangend burgemeester, want de eigenlijke burgemeester, Vlaams-nationalist, die liever wil sterven als Zuid-Nederlander dan als Belg, is wel even ondertussen eerste minister van België geworden. Poonschippen noem ik hier dat, poonschippen. Heb ik natuurlijk een verpakte lever, hè. En dan een ander programma dat ik had gezien. Er zat Jos Daalse van de PVD aan tafel. Nee, de liberaal. En over ging dat nou weer al? Oh, god, ik kan alles maar doen opschrijven, hè. Over ging dat gesprek nou weer? Het was weer hetzelfde. Ja. Die liberalen die beginnen aan het recht van, ja, maar wat willen we de kleine man en voor de werkende mens? Terwijl dat PvdA heel duidelijk zegt, omdat er veel miljarden moeten bespaard worden. En wat wil de regering doen? Wat wil de N-VA doen? Het geld halen, wat de zieken, de gepensioneerden, de werklozen. Daar moet het geld culturen en met de gewone werkende mens. En die zeggen, nee, met de superrijken kunnen dat gaan halen. Die hebben genoeg. En dan het land gaat dat niet voelen. En dan komt die liberaal ertussen. Nee. Want in het buitenland heel veel kapitaal vlucht. Als je die gaat belasten, dan zijn die weg met hun centen. Want dan moet het aanslaan, hè. Dan moet dat kapitaal aangeslagen worden. En dan wordt het staatsbezit. En dan kunnen ze gewoon vluchten. Zonder geld. Probleem opgelost. En dat is daar op het niveau. In Frankrijk is dat ook gebeurd, hè. Onder de rijkere meer belastingen vragen. Dus minder dan 1% is gaan lopen. Want dan zijn ze bang dat die weg gaan. Die maken het land. Het is dankzij die rijken dat het land rijk is en kan overleven. Want die investeren en die creëren jobs. Dat hangt er natuurlijk vanaf hoe dat je het bekijkt. Ik zou zeggen, wie maakt het land? De werkende mens natuurlijk. Want wat zijn die raken met hun geld dat ze geen winst kunnen maken? Als de werkende mens niet koopt en sorteert en opdoet geld uitgeeft en dat de werkende mens niet werkt, dan is er helemaal geen rijkdom. Maar ja, en altijd komen ze terug af van, tegen die PvdA van, oh de communist. Nee, waar komen op voor de kleine man, de werkende mens met zijn huisje en zijn tuintje. Nee, het zijn leugeners. En ze verdraaien gewoon, ja, de waarheid. Ik heb me nog gesprekken van vroeger, juist hetzelfde, dat er een van de PvdA dan tegenover een liberale zit. En die was ook, oh, maar wij willen de kleine man, ze plagen met de kleine man, die liberale. En als ik liberale zeg, dan zeg ik niet even anders dan niet, het is natuurlijk ook de NVA. Ah, maar. Wat een misere. Ja, ik heb daar wel mee gelachen, maar, het was eigenlijk om te horen, om te huilen. Maar dan neem ik mijn belletjes hier. Alleen zijn eigenlijk allemaal ijzeren ringetjes. Doe dat? Heb ik in Portugal gekocht. En dan ik nou wel gelukkig zijn, hè. Ja, gelukkig. Wat is dat gelukkig zijn, hè.

heb ik gedaan om ermee te stoppen. En heb ik jullie nu wel wijzer gemaakt? Ik denk het wel, hè. Ik heb wel dat gevoel dat ik niet genoeg... Dat ik niet genoeg doe, snapte? Maar dat is eigenlijk een goed gevoel. Want dan ligt de lat altijd hoger en hoger, verstaande. En je tevreden bent met wat je moet doen. En je verandert niks en je doet niks extra. Nou, dat is ook niet echt goed dan, hè, verstaande. Nee, ik wil altijd meer en verder gaan. En ik vind dat, pas op, en dan kon ik Radio Centraal een beetje bekritiseren. Maar ik vind dat er op Centraal veel te weinig, ja, onze ziel wordt blootgelegd. En met onze ziel bedoel ik dan onze politieke overtuiging. Want zouden wij niet op Centraal allemaal links of progressieve mensen moeten zijn? Ja, onafhankelijk. Onafhankelijk tot de mens, niet gebonden aan een partij of zo. Maar we hebben toch allemaal een mening. En die mening zou toch allemaal serieus naar links moeten overhellen. Niet waar? Ook voor de luisteraars. Als jullie een andere mening zijn toegedaan, gelieve dan direct de radio af te zetten en door een of ander gesubsidieerd commercieel radiostation te luisteren. En dan krijg je al reclameboodschappen in alles trot. Doe maar dan moet het al niet naar Centraal. Dus, snap je? Maar ik vind dat er op Centraal, ja. Allee, ja. Je kunt eigenlijk perfect als NVA'er een programma maken op Centraal. En je met een concept afkomt, de goede muziek. Je gaat niet gelijk ik, hoe zal ik het zeggen, een duidingsprogramma verstaan. Je brengt geen duidingsprogramma, maar puur louter amusement, muziek, hè? Niks mis mee. Als je dat doet, en je dat goed programma, je speelt goede muziek en dat onderbouwt. En ja, je brengt dat goed, interessant. Dan kun je perfect als liberale frontnationalist kun je een programma maken op Centraal. En dat zou niet mogen kunnen, vind ik, hè. Ik vind dat, hè. Ja. Maar ja. Ik zit aan het nadenken, hè. Pas op, in dat kopje niet boven. Pas op, dat is constant, hè. Constant. Is dat in de weer? En is dat bezig? En hoe kan ik dat nog een beetje wat, ja, wat fine-tunen, snap je? Nog wat beter dit en beter dat. En ik heb al ideeën. Ik heb het al neergeschreven, hè. Alles, ja, ik schrijf dat op dan, hè. Dat vind ik in de toekomst toch maar een programma. Iets meer, allee, het is al een informatieprogramma, hè. Je hebt natuurlijk de redactie en nog andere programma's, verschillende programma's, die informatie brengen, die nieuws brengen, die duiding brengen, waaronder dat van mij dus. Amai, dan moet ik dus eens een beetje drinken. Water van Parijs, dat is lekker. Gewoon mineraalwater. Precies een Engelsje dat op het top pist. Maar ik wil toch meer naar de toekomst toe. Meer, ja. Wat het is nodig, hè. We komen terug in dezelfde toestand, gelijk 100 jaar geleden. Hè? Overal in Europa. De licht, dat rukt maar op. Het is alleen hier in Vlaanderen ook. En in Duitsland ook al, in Duitsland ook. Als ze er een aardige schrik van, hè. Van het fascisme, dan komen ze gewoon terug op straat, hè. En je ziet dat ook onder de mensen, hè. Ze worden agressiever en arroganter. Niet alleen politiek, is gelijk die, hoe heet dat nou weer al? Peter de Rover, Els van Doesburg, ja. Niet alleen de DD, hoe dat de arrogantie vanaf afloopt, dat is gelijk een stroopwafel, waar dat de stroop niet van binnen in de wafel zit, maar langs de boten. En die net lang in de zon gelegen. En die stroop die drupt eraf langs alle kanten. En wel, wat die mannen van de NVA, ja, dat extreem rechts. Krapul, moet ik dat noemen, dat ik in alle zak zit en ik zit geld te stelen. Dat is ik een dief. Moet ik niet reclameren, hè? Wat jullie gaan tegen mij zeggen. Maar ik stel, dan ben ik een dief, punt. En dan zeggen ze, ja, dat is krapul. Ze moeten niet over discussiëren, dat is krapul. En de socialisten van Verrood, die doen er dat gewoon eens met mij, hoor. Ik heb dat een ontslot verstaan. Ja, maar ik wil meer, ja. En dat is voor jullie, dat ik dat overal duidelijk heb. Ik doe dat voor jullie. Maar ja, we volgende keer meer, oké? Dan zal ik misschien mijn plannen al een beetje meer vorm gegeven hebben.
En dan zal ik misschien ook al daadwerkelijk... Dat zijn die noten van die Belgische chocolade, dat zit in mijn keel. Hè? En dan die Parijse mineraalwater. Dat is wel cool, hè. En dan een slok pakken en dan een nacht in mijn keel. Ja, als je wat ouder bent, maar ja, volgende keer. Hè. Ik zal zien dat ik volgende keer al een beetje meer kan. Dat ik naar de toekomst toe een beetje nog informatief. Nog interessanter, ja. Kan ook geen kwaad om te verbeteren, hè. Kan geen kwaad, hè. Maar het is nog een work in progress. Hier in mijn kopje, hè. De volle tijd is 24 uur op 24. Om te denken, ontspannen en kan dat zo doen. En daar misschien meer zicht en dat en geen. Oh, amai, amai. Maar of is wat? Het is tijd om een stilletje zo af te ronden. En dat kon ik dan ook doen. Ah, ja. Dus... Ik zal zo wel zeggen, liefste luisteraars van de Radio Centraal, liefste fans van mijn programma. Ik hoop dat u er nog iets hebt op gehad. En dat was het dan weer al, hè. Zo deze keer, binnen 2 weken terug, zelfde tijd, zelfde plaats, op Radio Centraal. Dupont de voeten uit. En ja, ik ben meneer Dupont. Maar dat wist u al, denk ik. Ik heb een sterk vermoeden dat je dat al wel wist. Allee, tot de volgende keer. Amuseer wel, lief zijn ze elkaar. En genieten van het leven. Oh my, oh my.

0: 7, 5 uur, 106.7, u luistert naar Radio Centraal. Tot 6 uur kunt u luisteren naar The Lord, de Stage of Lord in Lady Hash, maar vandaag geen gewone aflevering van de Stage, dus geen striptrip of ook geen waarborg. Wel een saluut aan The Jane, de sweet Jane Warimpel, een ieders moeder.
1: Did you ever think when the

0: Een hele goede avond. Het is weer 6 uur op Radio Centraal 106.7 FM. Uw DAB-speler en online natuurlijk en op de app. Normaal gezien na Bygone Days, maar die waren er vandaag niet. Maar het is weer tijd voor Valhalla op Radio Centraal.
1: Tot zwaar. Goedenavond. Uit camera. On joue improvisation. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. On verra quoi.

0: Ze stelden zichzelf aan u voor, de rond Rudy Trouvé en Stef-Camille Carlens opgebouwde improvisatieformatie Aheet Camera. U hoorde Close to the Edge uit live in Arcy-Duc, verleden jaar bij Starman Records verschenen. Daarmee is de toon gezet voor wat u vanavond in deze Walhalla kan verwachten. Voor het materiaal dat u tot 20 uur zal horen, ging snollen op de website Bandcamp ten einde relatief recente experimentele muziek te vinden. Dat is me aardig gelukt en naar het einde van dit programma draai ik ook nog muziek van enkele oude bekenden die ik op mijn zoektocht ben tegengekomen. James Ilkenfritz en Anagram Ensemble leverden verleden jaar The Travel Agency Is On Fire af, met bijdrage van dichteres Anne Waldman en muzikant Thurston Moore, bekend van Sonic Youth, die fragmenten uit teksten van William Burroughs voordroegen. Het is de tweede grote studiocompositie van bassist en componist James Ilkenfritz, die in het teken staat van het werk van de experimentele 20e eeuwse schrijver. Dit album verscheen op 25 september 2026 bij het Amerikaanse label Infrequent Seams, als een in beperkte oplage uitgebrachte, met de hand samengestelde boxset van 4 cd's. Uit The Travel Agency Is On Fire draai ik Vampire Lips.
1: Came such a one trailing vines from a remote dreamy land, so I haunted the city suitcases all open on the desolate markets, mourning with women of dead flesh. A man sang of burning scrolls and quarter of vacant lots and rubbish. Windy city outskirts smell of vacant wish, and the starter ragged pants to the ankle, forgotten.

Opgebouwd in elektroakoestische collages. Verschillende instrumenten, waaronder trompet, kwartoensbugel, contrabasfluit, zingende zaag, daxofoon, zoek dat maar eens op, percussie van schroot, werden bewerkt met modulaire synthesizers en interactieve elektronica. Je hoorde de compositie Forecasting. In januari 2024 werkte eveneens trompetist en maar ook zanger Jacob Wick in de Pedro y el Lobo, Peter en Wolf natuurlijk, studio in Mexico City. Met gereputeerde muzikanten uit die regio aan de opvolger van zijn Standards album van 2022. Op die opvolger, Something in Your Eyes, gaat Wick verder in exploratie van de jazz- en popstandards die hij zich herinnert van zijn jeugd. De muziek is een mengeling van experimentele jazz en modern klassiek. Dit is wat Jacob Wick van de Billie Holiday klassieker You Go To My Head maakte.

Op het album Alleen E neemt Mikaela Tucherova, een in Kopenhagen gevestigde saxofoniste van Slovaakse afkomst, kleine details zoals het allerkleinste schaafgeluiden en zachtste luchtige neuriende klanken en vervormt deze tot uitgestrekte collageachtige webben die nauwelijks nog doen denken aan het instrument in zijn oorspronkelijke staat. Ik draaide voor u het korte Jude, You Are Like New Zealand. Het album Four Guitars Live werd door Bill Orchard Guitar Quartet uitgebracht op 22 maart 2024. Opgenomen tijdens het Guess Who Festival in de Jacobkerk, Utrecht, bevat het een reeks gitaarcomposities met ruimte voor persoonlijke improvisaties. De gitaren werden besteld door Bill Orchard, Wendy Eisenberg, Eva Mendoza en Shane Parrish. Dit is Out of the Corner of the Eye.

Gitarist, componist Nick Milevoj uit Philadelphia, Pennsylvania, leider van onder meer Desertion Trio en Grassy Sound, had tijdens opname in de studio het idee voor een meditatieve plaat in de richting van Daniel Lanois, Brian Eno en Robert Fripp. De composities op het album Moon Pulses werden in 6 stukken gegoten die de namen Moon Pulses 1 to 6 meekregen. Milevoj speelde alles op 1 enkele gitaar, met uitzondering van een enkel pedal steel stukje aan het einde van Moon Pulses 6, het nummer dat u net hoorde. Volgende stuk muziek dat ik heb klaarstaan komt uit Buenos Aires, Argentinië via de Verenigde Staten. Almen Laprida experimenteert met de tromba marina en dat is een tweesnarig instrument met wortels in middeleeuws Europa, waarvan de snaren met een strijkstok worden bespeeld. Ik citeer Bandcamp. Sinds haar verhuizing naar de VS heeft Laprida een kenmerkende methodische improvisatiestijl voor de tromba marina ontwikkeld, waarbij gebruik wordt gemaakt van versterking en subtiel elektronische bewerking om de texturale mogelijkheden van het instrument te vergroten. Pitch Dark en Trembling bouwt voort op die werkwijze. Het album, dat in juni 2023 live werd opgenomen aan Bard College, legt een cruciaal moment vast in een voortdurende verkenning van lage frequenties en trillingsverschijnselen. Einde citaat. Ik draai a sick event.

Yes, it does.

Het album Normal Sounds van de Amerikaanse componist Leah Cole is opgebouwd rond veldopnames van door mensen geproduceerde niet-muzikale geluiden. Het gezoem van een koelkast, piepjes in een supermarkt en klaxons bijvoorbeeld, muziek concreet als het ware. Aangevuld door cello en synthesizers en enkele opmerkelijke bijdragen van blazers K. Baird en Patrick Shiroishi, brengt Cole de schoonheid naar voren in de banale geluiden van de wereld. Je hoorde het nummer Plain. Luister naar Radio Centraal 106.7 op uw DAB-speler, de radio-app en online via de website. Bedankt daarvoor trouwens. Het programma Walhalla loopt nog tot 20 uur met experimentele muziek. Een clear story, oftewel een lichtbeuk, etymologisch gezien een helder of licht niveau of verdieping, is een bovenste gedeelte van een muur, meestal in een kerk dat door ramen wordt doorbroken. Het is ook de titel van een album van de Duitse gitarist Jules Reidy, die hij dit jaar opnam in New York en Melbourne en gedeeltelijk ontwikkelde tijdens het muziekresidentie bij Pioneer Works in New York. Het album bestaat uit twee delen. Het bijna 18 minuten durende Shadow Symmetric, een strijkkwartet dat in opdracht van het famade Jack Quartet is geschreven, als onderdeel van hun Jack Studio programma, en de in vijf delen opgedeelde compositie Clear Story Windows. En daarvan is dit het vijfde deel.

Je hoort Years of Dreams door de Franse in Brooklyn verblijvende elektronische componiste Leila Bordreuil. Het staat op het album 1991 Summer Huntington Carriage Fire. De klarinet werd bespeeld door Jesse Hepworth. De Franse fluitiste Delphine Jousset experimenteert met stem en elektronische geluiden als begeleiding en vervorming van de klanken die ze uit haar dwarsfluit haalt. Dat is op het meest extreme in het titelnummer Calamity van het op 23 september op Bandcamp verschenen album. Ik koos echter voor het slotnummer, haar bewerking van de Charles Mingus klassieker Goodbye Pork Pie Hut.

Oh, my God.

Je hoorde het meest extreme nummer uit deze uitzending. De Deense tromboniste Maria Bertel was dat en zij gebruikt versterking als vergrootglas op het album Monophonic, uitgebracht door het New Yorkse Relative Pitch Records. En daaruit hoorde u Cognitive Dissonance. Het gaat er heel wat

Rustiger aan toe op de track die ik ga draaien van het in Berlijn gevestigde duo Andrea Belfi en Jules Reidy, de gitarist die we er straks al gehoord hebben. Op hun in 2024 uitgebrachte album Dessu Open Alto Up, wat de talenknobbels onder u weten gewoonweg het woord boven in vier talen is, staan vier composities met elk één van die vier woorden als titel. De muziek werd opgenomen tijdens een residentie in de geluidsstudio van Kallis in Berlijn, een kunstinstelling gevestigd in de 19e-eeuwse machinefabriek. De percussie van Andrea Belfi's drums baant zich een weg door de door Jules Reidy verspreide nevel van gitaar en elektronica. Ik draai de compositie Oben.

Het Duitse duo Andrea Belfi en Jules Reidy met Oben. Zoals reeds aangekondigd in het begin van deze uitzending ben ik op Bandcamp tijdens het zoeken naar experimentele muziek ook enkele oude bekenden tegengekomen. Zo staat bijvoorbeeld het legendarische in 1969 uitgebrachte album Trout Mask Replica van Captain Beefheart en his Magic Band op de site. Ik kon het niet laten om van de gelegenheid gebruik te maken om uit dat meesterwerk nog eens iets te draaien. We luisteren naar When Big John Sets Up.

De door de multi-instrumentaliste Yoshimi O aangevoerde Japanse formatie OOIOO was dat met het nummer The Horizon. En dat staat op de in april van dit jaar uitgekomen split-EP The Horizon Spirals, The Horizon Viral van OOIOO. Dus met de drum- en bassduo Lightning Bolt uit Providence, Rhode Island. We zijn langzamerhand aan het einde gekomen van dit programma. Dat wil zeggen dat ik nog één nummer heb klaarstaan en dat hoort toe aan de Duitse groep Can. De krautrockformatie is dit jaar van hen is dit jaar live in Arles 1975 verschenen, het zevende album in de reeks live registraties van de groep. Het optreden, een lange improvisatie voor het album, netjes in 6 stukken opgedeeld, vond plaats in het Romeinse Theater Antiek in Arles. Ik draai Arles 75 1.

Ik kan het helaas niet helemaal draaien. Walhalla zit er weer op. In programma 245 breng ik het jaarlijkse Halloween-programma met traditiegetrouw muziek uit diverse soundtracks. Graag tot binnen 14 dagen en ik wens je nog veel plezier met Wartaal.

0: Oei. Ja, dus... kijken of het werkt, hè. Nee, dat werkt niet.
1: Nee.
0: Dus... schuif B. Ja, schuif B. Ah, nee. Dus we hadden helemaal... niet van doen.
1: Ah.
0: Ja.
1: Ik heb niks.
0: Jawel, jawel. Het werkt nu. Voilà. Ja.
1: Ah, ja.
0: Ja. Wacht. Ik moet u...
1: ja.
0: Ja, ja, we zitten in de nieuwe studio. En dat vergt een aanpassing, aangezien er wat minder plaats is. Nee, er is veel meer plaats, maar er is minder plaats voor de apparatuur die we zelf bij hebben. Voor mijn tablet bijvoorbeeld. Dat staat hier zo wankel op het mengtafeltje. Mengtafel. En we klinken veel beter.
1: Ja.
0: Klinken, ja, ja.
1: En waar is de mijne?
0: Ja, maar je moet...
1: Ah, ja, dat weet ik.
0: Ja, dus het probleem... Nee.
1: Waar is mijn schuif?
0: Voilà. Dit is uw schuif.
1: Ah, oké. Okay.
0: Ja, ja, ja. Maar het probleem is, we zitten nu naast elkaar in plaats van over elkaar, omdat in de grote studio is het zo groot dat als jij over mij zit, ik een verrekijker nodig heb. Ja. Vandaar dus een aanpassing en kan ik ineens ook zeggen, welgekomen. Ook de luisteraar en alle mensen die binnen en buiten komen. Ze zijn bezig in de kleine studio om de mengtafel te vervangen. Die was volledig op. En er komt een nieuwe, moderne mengtafel zoals deze.
1: Wacht, ik kan even de deur toe doen. En alle deuren staan hier open.
0: Ja, het trekt hier.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ah ja, en de ramen staan open?
0: Ja, en het is vandaag zondag. Tussen 12 en 2. En dan luistert u zoals elke zondag naar Radio Centraal. Op Radio Centraal. Vandaag hebben we het over de ochtend. En Dirk heeft ook de avond bij. We hadden zo eerst het idee, we gaan een programma maken over alle dagdelen. Zijn we ochtend, voormiddag, namiddag, middag, avond en ook nacht bijvoorbeeld. Maar ik was begonnen met ochtend, omdat de ochtend meestal het eerste is wat je hebt overdag. En bleef ik daarbij steken en had ik ineens al meer dan 4 uur muziek met alleen maar ochtend. En blijkbaar is er in die muziek vaak ook vogels te horen, zoals bij deze intro die wij normaal hebben. Dus dit is het eerste liedje. Dat is ook met vogeltjes.
1: Ja.
0: Voilà. Dat heet Beautiful Morning en dat staat op een Duitse compilatie. Maar het is wel instrumentaal. Vaak zijn het instrumentale nummers.
1: Je moet niet naar mij kijken.
0: Ja, meestal kijk ik naar u als ik babbel. Maar nu is dat lastig. Ik denk dat ik ook een stijve nek ga hebben straks.
1: Ja.
0: Voilà. Goedemorgen.

0: Ja, dus ondertussen ben je een plaat aan het klaarzetten, maar je kan dat niet, want de voorbeluistering staat nog niet op, denk ik.
1: Nee, ik zal dat...
0: Maar dat is geen probleem, we zetten dat straks wel klaar, want eerst gaan we nog iets zeggen over een tip.
1: Een tip?
0: Een tip, de tip van de dag, of van de week, de tv-tip van de dag. Ik heb toevallig gezien dat vanavond op Canvas een documentaire is over polystyrene. Ik vroeg het u daarnet, ken je polystyrene? En dat zei je niet onmiddellijk iets, maar nochtans is ze toch wel vrij bekend. Zij heeft gezongen in een groepje genaamd X-Ray Specs. Voilà, en dit zong zij dus. En vanavond op Canvas te zien.

0: Ja, mooi. Stevig, Filip.
1: Ja, dus vanavond een documentaire rond polystyrene. We kennen haar van X-Ray Specs, maar daarna heeft ze wat rustigere muziek gemaakt. En het gaat hem natuurlijk niet enkel over haar als zangeres, want zij was niet enkel zangeres, maar ze was ook gekleurd van uiterlijk. En ook dat speelt allemaal mee. Interessante documentaire, denk ik, vanavond op Canvas dus.
0: Postpunk eigenlijk.
1: Nee, dat was meer... Ja, dus punk, dat is uit de periode. Want zij is met punk begonnen toen zij de Sex Pistols aan het werk zag. Ja. Maar misschien kun je dat vanavond allemaal te weten komen in die documentaire. Canvas. Ja, we zijn hier nog maar één keer, de tweede keer dat wij hier programma maken vanuit de grote studio. En ik heb hier direct al een paar opmerkingen die ik straks aan Jan mag doorgeven. Ja, maar ik mag dat niet aan de luisteraar doorgeven. Welke is de juiste
0: schuif? Ja,
1: voilà, dus jij mag uw schuif openzetten.
0: Een bekende, natuurlijk. Een van mijn favorietjes, toch wel?
1: Ja.
0: Voilà. Dalida.
1: Dalida, en het gaat over...
0: Buenas noches, mi amor.
1: Je begint al met de avond. Ja. Oké.

0: Ik denk dat met de naald of zo.
1: Denk het wel, ja, maar bij mij is het goed.
0: Juist.
1: Ah ja, en ook dan nog. En alles komt hier alweer.
0: Ja, ja. Avec toi mon zit even.
1: Zet jij het op?
0: Ja. Nee. Nee, ik bedoel, mijn blaas is in de naald.
1: Ik moet de kop eraf halen.
0: Ja, de kop eraf halen.
1: Is dat de schuif?
0: De kop eraf. Ja, de schuif is dicht.
1: Voilà.
0: Goed blazen.
1: Ja, ik heb hier al.
0: Ja, en dan kun je terug uw avond opzetten.
1: Ja,
0: voilà. Toch altijd.

0: niet. Dat kan niet. Dus...
1: Ja, ja, dat is, kent... ja, het is altijd tof om met vinyl te spelen.
0: Ja. Volgens mij ligt het niet aan de vinyl, maar eerder aan de arm van de pick-up.
1: Ah ja, dan moet je dat gewicht, dan moet je dat gewichtje zo wat aanpassen, nee, zeker.
0: Dat kan niet ver genoeg gaan, denk ik.
1: Nee, kan het niet verder, het gewicht?
0: Ja, is het gedaan?
1: Nee, het is niet gedaan, maar ik dacht zelf even...
0: Dat is natuurlijk wel leuk, hè? Je blijft hangen in...
1: Ja, ja.
0: S'avonds.
1: Ja.
0: Kent het? Herkent het?
1: Voilà.
0: Dat is niet nog goed.
1: Hè. Nee, je kent niet.
0: Het is de eindgeneriek, Philip, van Mart Smeets van Tour de France vroeger.
1: Ah ja? Nee, ik heb nooit naar de Nederlandse versie daarvan gekeken.
0: Nee.
1: Ja, dus je moet je voorstellen, wij maken nu programma in de grote studio. En omdat wij altijd met twee zijn, hebben wij die korte afstand nodig. Dus staan we nu naast elkaar, met naar elkaar te kijken. En dan moeten we af en toe nog zorgen dat we recht in de micro spreken. Voilà. En daar komt weer een bericht binnen. Voilà. De ochtend bij mij. Ja. Enkel maar de ochtend. Ja.
0: Okay. Ah.
1: Voilà.
2: Daar stak op een morgen een jong masseurke, zijn kapke door een spleetje van het kloosterdeurke.

0: zee.
1: Ja, Dirk moet nog een beetje roderen, hè? Ja, want normaal ben je sneller bij het doorgeven van platen. Ja. En nu dat je het zelf moet opzetten, het duurt alles veel langer.
2: Maar ik heb geen voorbeluistering.
1: Ah, ja, maar, jawel. Ah ja, nee, dat is waar. Ja, wacht, dan moet ik
2: u... Ja, van die lukken. Hoorde je iets?
1: Maar ja... ja, het probleem is, als ik nu... ja, we hadden het eigenlijk moeten klaarzetten tijdens de muziek. En dan had het geen probleem geweest. Maar ja, dan gaan we dat gewoon zo doen. Het is inderdaad.
2: Ja. Twee. Voilà.
1: Dus bij mij was het Daar stak op een morgen van Connie Stewart.
2: Ja, waar. Ik ben nou niet zo staan.
1: Abba.

0: hier... Oei, oei. Tja, ik hoor mijn eigen micro niet meer.
1: Ik hoor dat niet meer.
0: Jan is hier. Jan, help ons.
2: Micro niet meer.
0: Nee.
1: Dan... Dat is uw micro.
0: Ja. We komen er toch door. Alhoewel, heel stil. Ja.
3: Ja. Ah, met mijn micro staat dat kloppen, denk ik.
0: Ja, u hoort...
1: Volgens mij komt uw micro er gewoon door.
0: Dat is mijn micro. Ah, wacht.
1: Nee. Ah, uw micro staat af.
4: Ja, voilà. Ja, dat is het probleem met al die...
3: Knopjes
4: en tablets. Nee, eigenlijk is het probleem de ruimte voor de tablet. Voilà. En nu blijven we overal af. Dankjewel, Jan. Voor deze technische interventie. En het zou kunnen zijn dat ik in dit bakje nog geen koptelefoon heb. Maar dat ga ik nu direct eens checken.
3: Aha, en dan kijk ik.
4: Nee. Voilà.
0: Geen probleem, we gaan dat oplossen. En we gaan eerst een plaatje opzetten. Een kinderkoor, aangezien dat Dirk houdt van kinderkoren. Zetten wij kinderkoor op met een spraakgebrek. Voilà.

0: is nogal iets, hè, zeg. Maar de nieuwste technologie, dat kan allemaal hier op Radio Centraal.
1: Hoor jij mij?
0: Ik hoor u zeer goed,
1: Ja.
0: Ja, dan mag je aan uw knop zitten.
1: Ja? Ja, dan word ik mezelf
0: weten. Voilà, oké. Ondertussen, we geraken gerodeerd. Zitten we nu in Japan met Good Morning World.
1: Amai, ja, ik wel even.
0: Ja.

0: Ja, gaan we dan nu echt starten?
1: Ik hoop het, maar ja. Goed.
0: Ja, ja,
1: Japan?
0: Japan. Kahimi Kari met Good Morning World op een compilatie, iets met sushi.
1: Sushi.
0: Sushi, ja.
1: Waar zit ik ergens?
0: Dus vandaag Radio Centraal hebben we het over de ochtend, de middag, de avond. Wat heb jij nu klaarstaan, Dirk?
1: Heel vroeg in de morgen, Filip.
0: Heel vroeg in de morgen.
1: Ja, ik ken hem aan de micro.
0: Ja.
1: Ja, ik hoor me precies niet zo goed. Goed, early in the morning. Ja.
0: En dat is...
1: Ah, de Orquesta Mendoza Curandero heet het album.

0: En wat is dit?
1: Ah, dit is Angelo Spencer, Philip, samen met Les Eaux Sommet. En Angelo Spencer is een Franse gitarist die ook nog in een bandje speelt. En dat heet Johnny Cash is Dead.
0: Het is zo soukous-achtig.
1: Ja, dat is wel leuk. Fijn gitaarwerk, vind ik. Ja, van Angelo Spencer en Love in the Morning. Hè?
0: Ja. Ja.
1: LP'tje nog van 2015.
0: Ja. Het is 12:30 en we zitten in de grote studio voor de tweede maal dan zogezegd. En volgende week is de kleine studio misschien volledig in orde en dan gaan we heel goed klinken.
1: Kijk eens naar rechts.
0: Ja, rechts.
1: Ja.
0: Ja, inderdaad. De oude mengtafel is nu afgebroken.
1: Ja.
0: Ik heb deze ochtend nog afscheid genomen van... de kleine studio.
1: Ah,
0: ja,
1: toch?
0: Ja,
1: binnenkort ben ik ook al mijn tanden kwijt.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja.
1: Allemaal eruit.
0: Oei.
1: Gelukkig mijn paneel, alles eruit.
0: Ja, maar dan wel spiksplinternieuwe in de plaats.
1: Ja, eerst nog heel veel kabeltjes in je mond.
0: Ja.
1: Kabeltjes, zoals hier.
0: Ja.
1: Is dat Lizzie Mercier-Leclos?
0: Inderdaad, Lizzie Mercier-Leclos met Morning High.
1: Leclou of Diclou?
0: Diclou.
1: Ah, ik zeg altijd Leclou.
0: Nee, het is Diclou.
1: Dat is Diclou.
0: Ja.

0: Maar je flikt.
1: Genoeg sitars, hè?
0: Ja. Ooit nog aankoop van de week, deze LP van Mukta.
1: Ja.
0: Indische sitar en world jazz. Hier Matin, sorry.
1: Ik zie het, ik heb hem al eens gezien. Je hebt hem al eens bijgehad, hè? Ja, Mukta. Indian sitar en world jazz.
0: Ja.
1: En dit is ook wat sitar van Deuter. Deuter, dat is een Duitser.
0: Een Deutscher.
1: En die heeft een liedje en dat heet Morning Glory. Met alle sitars en erop en eraan.
0: Instrumento?
1: Ja, het is al bijna gedaan. Het moet al eigenlijk...
0: Oh, ik ook.
1: Ja, dus we moeten al de volgende klaarzetten. Ja. Ik zal dat dan...
0: Nog veel morgen?
1: Voilà, ik zal... Voilà. Ondertussen heb ik Jane opgezet met Early in the Morning. Ja. Ja, voilà. Nog krautrock dus.

0: We zouden wat meer rock moeten spelen, hè? Ja, Jane Early in the Morning.
1: Ja, is de kwaliteit, hè, Philippe?
0: Ja, ja, maar wij, af en toe, af en toe hebben wij kwaliteit die wij brengen, hè? Dus zet maar op. Ik zie hier de naam Kronos Quartet, maar het klinkt niet als Kronos Quartet. Er zit zo'n beat in.
1: Ja, ja. Nou, luister maar, want het is echt wel, het duurt wel heel lang.
0: Ja.
1: Ik denk 9 minuten, maar dat tot kwart voor, hè?
0: Ja. Het is Clint Mansell.
1: Ja, Clint Mansell is de frontman van Pop Will Eat Itself.
0: Ah, maar is het van de film Requiem for a Dream?
1: Ja, klopt.
0: Dan heb ik die ook, maar mijn hoes ziet er anders uit.
1: Oké, okay. Ja. Requiem for a Dream. Clint Mansell.
0: Ja.

0: Ja, het is... Ik was aan het kijken wat het was. En dan zag ik van, maar ik heb dat ook. Requiem for a Dream.
1: Ja, ja.
0: Alleen, mijn hoes ziet er anders uit.
1: Ja.
0: Dus het vinyl ziet er anders uit dan de, dan de CD.
1: Dubbel LP, Clint Mansell. En het nummer, Flip, heeft alles wat het te bieden heeft op ons programma van vandaag. Hè. Dus morning, afternoon, evening en night. Vier in een
0: zomer. Het is gek dat ik dat dan zelf niet heb tegengekomen.
1: Ah, ja.
0: Bij het zoeken naar morning.
1: Ja, ik heb eens opgezocht wat ik allemaal heb van kwartets. En eigenlijk zouden we daar ook wel eens 2 uur mee kunnen vullen. Hè.
0: Met enkel kwartetten?
1: Ja, niet gebaseerd op de song, maar op het...
0: Maar dan bijvoorbeeld een groepje dat bestaat uit 4 muzikanten. Dat mag dan niet, hè?
1: Oh, nee. Dus typische echt... naam, Kronos Quartet of de
0: Balanesco
1: Quartet.
0: Ja. Maar dan kom je al vaak in de klassieke muziek, maar...
1: Nee. Ik heb het eens opgezocht en eigenlijk veel variatie.
0: Ja, maar ik denk nu bijvoorbeeld aan een Braziliaans kwartet, Quarteto MC. Dus, en dat zijn 4 vrouwen en die hun naam begint met de C. Maar Cybele en ik weet niet de juiste naam.
1: Cindy.
0: Bijvoorbeeld. En,
1: Christel.
0: Dat is kru. Dat is kri. Maar dat zou dus inderdaad kunnen, dat we eens een programma doen met kwartetten.
1: Ja.
0: Ondertussen is het 3:15 gepasseerd en hebben we de aankoop van de week. En wat ik nu net zag op uw plaat, Requiem for a Dream, van de film, dus de soundtrack van Clint Mansell met het Kronos Quartet, dat is op het Non-Such label.
1: Ja.
0: Een Non-Such is een label dat vooral gespecialiseerd is in klassieke muziek.
1: Mm-hmm.
0: En nu blijkt dat mijn aankoop van de week, en mijn aankoop van de week is een cd van Dylan Mattingly, The Wild Heart. En dat is ook op Non-Such, dat is een nieuwe uitgave, Dylan Mattingly. Ik kende de man niet, ik heb hem leren kennen door te luisteren naar een klassieke zender die bij mij af en toe opstaat. En dat is dus een componist. Nog een jonge componist, niet heel jong, maar toch 20 jaar jonger dan ik. Dus dan zijn ze toch nog redelijk jong. En die heeft dus muziek geschreven. En die heeft een ensemble, het Contemporaneus Ensemble. En dus die vielen dan zo op met een bepaalde compositie dat de man achter Non-Such zei van die mannen die moeten voor mij een plaat opnemen. En dat is dus deze geworden, The Wild at Heart. Ik ga dan het nummer spelen, Sunt Lacrimae Rerum, These Are the Tears of Things. En dat is het nummer dat de man van Non-Such had gehoord en zei van, op basis van dit nummer gaan we dus een plaat maken samen met muziek van Dylan Mattingly. Ik vind het wel... Goede muziek, anders had ik het niet gekocht. En het is iets anders. Het is zo meer de muziek die je bijvoorbeeld in Zetpiel zou kunnen horen.
1: Mm-hmm.
0: Voilà. Het is muziek voor 2 harpen en 2 piano's die ontstemd zijn. Dus de piano's zijn niet juist gestemd. En ik heb wel een zwak voor
1: ontstemde
0: piano's.

0: En dat gaat dan zo verder.
1: Ja, ja, leuk.
0: Maar heel, heel ver. Allee, ik bedoel, ja. dat duurt nog een kwartier.
1: Ja, ja.
0: En het is een leerling van John Adams. En ja, voor mensen die John Adams dan kennen, dat is een componist die ook met dit soort van post-minimalisme heet dat dan. Hè? Dus het minimalisme, maar dat dan na Steve Reich en Philip Glass en zo gekomen is. Post-minimalisme.
1: Is dat dan ook Wim Mertens?
0: Ja, die zou erbij kunnen horen.
1: Ah, ja.
0: Ja, ja, okay. Ja. Dylan Mattingly, The Wild at Heart op Nonsuch met het ensemble Contemporaneus. Ja. Ja.
1: Ik herinner mij een optreden dat we samen gezien hebben. We waren niet samen in, wat was het, Stadsfeestzaal, die 50 piano's. Die allemaal
0: inderdaad.
1: een fractie van een seconde.
0: Dat was van Georg Friedrich Haas. Ja, ja. En ik wacht nog steeds op een opname daarvan. Ah, ja. Ik bedoel, dat is iets dat al een aantal keer live gespeeld is, ja. Maar dat is nog niet op cd bijvoorbeeld verschenen, opname van
1: gemaakt. Is het geregistreerd?
0: Waarschijnlijk wel, maar natuurlijk, het is iets dat je moeilijk op een cd kunt zetten, want ja, het idee is juist, je zit omringd door 50 piano's, en het effect dat je dan hebt, kunnen heel moeilijk op een cd zetten.
1: Ja?
0: Ja. Oh ja, je hebt niet dat surround. Ja, maar ik bedoel, je hebt dan niet het surround effect dat je dan zou hebben mocht je het op je boxen thuis willen spelen.
1: Je had een voorliefde of een een voor ontstemde piano's had jij een voorliefde. Hè?
0: Ja, dat klopt.
1: Ik heb een voorliefde, Filip, voor bijvoorbeeld Gnawa en Dub. Vooral dub. En Gnawa op een nice fusion. Zoals mijn afschaf van de week is dat dus. Dat is een Gnawa, elektronische muziek. Dub uiteraard. En ook een beetje ambient.
0: Ja.
1: En jazz.
0: Oeh, alles.
1: Alles. Ik heb het louter gekocht omwille van hetgeen dat dus vermeld stond op de hoes. Een pracht van een hele mooie hoes, vind ik het ook.
0: Ja. Ja.
1: Ja, de Marokkaanse vlag.
0: Ziet er inderdaad wel Marokkaans uit. Ja. Ja.
1: En het zijn twee gezelschappen, een trio en een duo. En dat trio zijn twee Italianen en een Noord-Afrikaan, een Marokkaanse muzikant. En het duo, dat zijn volgens mij twee Britten. Ja. En die doen heel veel met beats op hip-hop.
0: Ja.
1: Maar als je het nummer gaat horen dat we gaan spelen, dan herken je het niet. Met Gnawa en Dub van de Fauda Trio. En de Swami Million. The Road to Eswari. Road to Eswara. Eswara, zo is het.

0: de aankoop van de week van Dirk.
1: Ja, die Fouda Trio. Psychedelisch nog een beetje, hè, Philip?
0: Ja, inderdaad.
1: Ik ben het eten.
0: Ja, smakelijk eten.
1: Dank u.
0: Voor ook degenen die thuis aan tafel zitten, smakelijk eten. De cover van de week. Vorige week, ik weet niet hoe het kwam, maar jij zei... ik ga dit meepakken.
1: Ja.
0: En toen zei ik van, maar ik heb een liedje over Steffi Graf. Dus ik ga dat dan meepakken als cover van de week.
1: Ja, ik heb ook iets bij. Hè?
0: Ja, dus mijn cover van de week is dus Ik mag Steffi. Dus ja, ik houd van Steffi. Hè?
1: Ja.
0: Ja. En dat is Steffi Graf.
1: Steffi Graf.
0: Ja.
1: Is je getrouwd met Boris Becker?
0: Ja.
1: Nee, niet met Boris Becker. Nee.

0: Was je een fan van Steffi Graf, Dirk?
1: Ja, ja, eigenlijk wel.
0: Ja?
1: Ja, absoluut, ja.
0: Ja, dat was denk ik de eerste... ze was superster, hè? Allee, ik bedoel, zo'n beep. Een beep gehaald.
1: Ja, vind je dat? Nee, ik vind dat niet.
0: De grote neus, dat wel.
1: Ah, ja, ja, ja. Als er een beep was, dan was het die Russische.
0: Ja, maar dat was hem na, hè?
1: Dat was het, ja, ietsjes later misschien.
0: Ja, ja.
1: Steffi Graf, ja?
0: Ja, ik heb het maar afgezet. Ik bedoel...
1: De
0: Bee Gees. De Bee Gees.
1: Hoe noem het origineel? How deep is your love?
0: How deep is your throat?
2: Oh, ja. Mooi.
0: Ja, ik mag Steffi. En jij had ook een cover bij.
1: Ik heb een cover
0: En ik dacht dat jij dus ging meenemen Ruby Tuesday.
1: Nee.
0: Je hebt het wel bij, maar in een andere
1: vorm.
0: Vorm. Ja. Moet ik zien dat ik de juiste schuif openzet. En dan kun jij uw cover van de week opzetten.
1: Ja, ik ken hem niet, Filip. En toch...
0: Je kent de cover niet?
1: Nee, ik ken de cover waarschijnlijk niet. Omdat ik ook geen fan ben van het origineel.
0: Ah, oké. Okay.
1: En het origineel is van David Bowie en Iggy Pop.
0: Ja?
1: Die hebben het ook. Het nummer heet, gewoon, Filip, Sister... Nog niks?
0: Sister... Jawel. Ja.
1: Midnight,
0: ja.
1: Oeh. Ja. Ja. Ja. Hier... in de vorm van de Bush Tetras.
0: Ja, ik denk inderdaad, dat is een nummer van David Bowie.
1: Iggy Pop?
0: En Iggy Pop heeft dat gezongen. Enfin, dat stond op de plaat van Iggy Pop.
1: Ja.
0: Uit de Berlijnperiode, denk ik, van David Bowie en Iggy Pop. Ja.

0: Sister Midnight, dus ja. Door de Bush Tetras.
1: Kennen ze Bush Tetras?
0: Ja, wel?
1: Kennen ze de Bush Tetras?
0: Ja, ja, ja, ja, de Bush Tetras. Ik ben aan het denken het hitje van de Bush.
1: Can Be Funky.
0: Ja, Can Be Funky. Ja, can dat was funky. Het hitje.
1: Ja. Er staan nog covers op, zijn vier?
0: Ja.
1: Ik dacht van wel, ja.
0: Dat eens kijken. Ja. Ja. Too Many Creeps.
1: Sorry, ja.
0: Ja.
1: Ah, een ding called Turkey.
0: Ah ja, inderdaad, Cold Turkey.
1: Een motorhit.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Oké, okay. De Bush zit er dus met Sister Midnight, cover van de week van Dirk.
1: Dat is postpunk, hè, Philippe.
0: Ja.
1: Dat is postpunk. Ja. Ja,
0: ja, ja, ja, toen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, Can Be Funky wel, maar dit is ja, wat minder, vind ik.
1: Ja?
0: Ja, ja, het lijkt nogal sterk op het origineel.
1: Ah ja?
0: Ja.
1: Voilà.
0: Ja. Ik kreeg net bericht dat er ook iets van de Beatles bij moest zijn over de ochtend.
1: Aha.
0: En dan hebben we dat, hè?
1: Heb jij dat?
0: Ja. Voilà.
1: Ken ik het?
0: Wacht, ja. Ik moet het hier nog gewoon horen ook, hè. Dus ja, ik heb dat.

0: tot morgen, maar het is dus good morning van de Beatles. En dit was een Nederlandstalige versie van de Giles en daarvoor de Easy Star All Stars, wat is het, even kijken, Dub Band, zo is het. Ja. Met dus een hoes die lijkt op die van Sgt. Pepper en die van de Giles trouwens ook.
1: Ja. Ja. En de Ruby Tuesday heb ik dus meegebracht voor een speciaal.
0: Ja, maar het is geen Ruby Tuesday van de Rolling Stones, maar het is een vloeibare Ruby Tuesday. Heb je meegebracht van op reis?
1: Ja, en nog, ik had het eigenlijk graag vorige week meegebracht, want dan hadden we dus de dagen van de week. Hè?
0: Ja, klopt. En ik had toen Ruby Tuesday bij.
1: Ja, en ik had het gekocht voordat we wisten of dat we dagen gingen uitzenden. Ah, dus eigenlijk is het een beetje telepathie, maar ik had het gekocht omwille van de naam van het blikje bier Ruby Tuesday. En ook omdat er iemand van ons kwartet fan is van de Beatles.
0: Het is een fruit ale. Ja. Ja, maar van de Beatles, maar het is de Rolling Stones.
1: Ja. Inderdaad.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké.
1: Goed.
0: Zet maar op.
1: Ik heb iets. Een new morning.
0: New morning.
1: New morning, ja.
0: Elke ochtend is een nieuwe ochtend.
1: Een nieuwe dag.
0: Ja.

0: Kun jij blokfluit spelen?
1: Nee, ik kan geen blokfluit spelen.
0: Kraftwerk wel.
1: Ja.
0: Kraftwerk met morgens spaziergang.
1: Is dit een blokfluit?
0: Ik denk het wel.
1: Melodica?
0: Ja. Op autobaan staat dat.
1: Ja. En hoe noemt het?
0: Morgens spaziergang.
1: Ja. Spider Murphy gang ken ik.
0: Ja.
1: Ja, oké.
0: Ja, ken ik ook. Maar ze hebben dus ook iets met de ochtend.
1: Ja. Ik kon iets met nachten doen, denk ik, Filip.
0: Ja.
1: Of misschien...
0: Doe maar.
1: Ja? Ja. Heb jij iets van
0: Nee, ik heb alleen maar de ochtend bij.
1: Ah, dan ga ik andere tijdstippen aan.
0: Ja, mag.
1: Oké. Okay. Ja. Zullen we er eens in vliegen?
0: Ja.

0: Goedemorgen. Dus bij mij veel morgend. Mm-hmm. Ja, ik heb daarnet ook de morgen van een jonge Willy Sommers. Ah. Hij was bijna zo oud als Isabelle A, denk ik, toen, ja. In die tijd, jaren 70. En daarvoor nog Dansen met Mier in de Morgen. Ja. Van wie is het origineel nu weer?
1: Udo?
0: Is het Udo?
1: Ik weet het niet.
0: Nee. Gerard Wendland. Ah, Gerard Wendland. Ja. Ja.
1: En daarvoor Simplistisch Verbond?
0: Van Koten en de Bie.
1: Ja, een zesde plaat trouwens.
0: Ja. Ja. En dit is een plaat die jij ook vaak bij hebt.
1: Lang geleden trouwens. Ja. Durf niet al te veel meer.
0: Luc Kaals.
1: Ja. Ja. Een geweldige
0: Kaalslag.
1: Ja. Ja. Is goed, hè?
0: Ja.

0: veel farben.
1: Ah,
0: ja.
1: Serieus?
0: Ja, ja, veel farben. Ah, maar in de jaren 90, denk
1: es
0: ik.
1: Geht of begin,
0: ja, es geht vooraan.
1: Wauw.
0: Ja, maar dus nadien hebben ze dit soort van muziek gemaakt. Ja. Zondagmorgen.
1: Ja.
0: Dat was dus vanmorgen, hè?
1: Ja, ja. Zondagmorgen.
0: Ja.

0: Wat hebben hier, hè?
1: Ja. Ja, ja, jij hebt nog wat avonden, of wat heb je?
0: Ja. In het Nederlands, Filip.
1: In het Nederlands.
0: Vanavond.
1: Vanavond.
0: Ja, en ik denk wel dat je weet wie het is.

0: Ja, wat doe je vanavond?
1: Ja, canvas kijken zeker.
0: Ah ja, vanavond canvas kijken, want het is dus Polystyrene. Ja. Een documentaire over het leven en werk van Polystyrene, vooral bekend bij ons van X-Ray Specs. Heeft daarna ook nog iets met jazz gedaan. En is ook vrij jong gestorven.
1: Oei!
0: Ja, leeft niet meer.
1: Dus geen zetpil.
0: Nee, vanavond geen zetpil. Dus vanavond gaan we samen kijken naar Canvas, naar die documentaire.
1: Ja, cool. Sandra Kim.
0: Ja, je hebt je best niet goed gedaan. Hè?
1: Ah,
0: je
1: waarom?
0: Je hebt
1: al niet.
0: Ja, maar je hebt wel avonden meegebracht, maar je hebt niet alle ochtenden meegebracht. Want deze hebt jij in je collectie.
1: Ja, klopt.
0: Van
1: Jalamikou.
0: Premier du matin.
1: Ja.
0: Ja, premier.
1: Dus is Israëlisch.
0: Gaan we dat dan spelen? Maar ik denk dat het de goeie zijn.
1: De goeie,
0: ja.
1: Zijn er veel goeie?
0: Het zijn er niet zo... Jawel, maar die komen niet in de media. Hè?
1: Nee,
0: de goeie komen nooit in de media, behalve hier. Jalamikou met Premier du Matin.

0: nog wat krautrock.
1: Ja, ik zag het.
0: Omdat ik denk dat jij dat goed vindt.
1: Ja, ja. Ik vind dat
0: ja, goed, ja. Het is Agitation Free. Mm-hmm. Met In the Silence of Morning Sunrise.
1: Een CD is?
0: Ja, dit is een compilatie eigenlijk.
1: Ah, oké. Okay, ja. Want ik heb daar een andere LP van. Dubbel LP.
0: Van deze reeks, ja. Ja,
1: dat, is met Deutsche...
0: Wacht even. Deutsche elektronische muziek.
1: Ja, ja.
0: En ik denk dat er ondertussen al een drietal deeltjes van zijn.
1: Kaan staat er bij mij op. Halleluja.
0: Ja, zou kunnen. Dat is je witte dan?
1: Nee. Nee. Ik moet eens kijken.
0: Kijk eens.
1: Waar ik heel veel van heb, Filip, is Wilson Pickett.
0: Wilson Pickett.
1: Ja, ja. The Midnight Hour.
0: Ah, ja.
1: Jij
0: ja.
1: Waarschijnlijk ook wel.
0: Ja, maar ik heb dat niet bij.
1: Nee. Komt op een staat op een compilatie LP van nummertjes met onder andere James Brown. Wacht, ik zal de hoes pakken. Onbekende hoes.
0: Een onbekende hoes. Ah ja. Het is van de James Brown family.
1: Ja.
0: En toch is het Wilson Pickett.
1: Nee, helemaal niet. Het zijn de insiders met een nummertje van Wilson Pickett.
0: Ah, zo. Ja.

0: Het middernachtuur van
1: de Insiders.
0: Van de Insiders en van Dirk.
2: Ja, het staat op een. De James Brown Family, volume 2. Ja. Er staan toch wel leuke dingen op. Bobby Bird staat er nog op, Hank Ballard staat erop. Enfin, nog een paar heel leuke dingetjes.
0: Ja, maar ik kan eens even zien. Ja. En het zijn dus eigenlijk allemaal mensen die.
2: Rondom
0: James Brown cirkelden. Cirkelden. Ja. En heb je ook volume 1?
2: Dat zou kunnen, dat weet ik. Ja.
0: Ik heb deze CD van u gekregen.
2: Ja.
0: Van Hazmat
2: Modini.
0: Bahamut. Ja. En daar staat een nummertje op dat jij dus blijkbaar niet meegenomen hebt.
2: Ik wist dat je dat ging. Ik had geen goesting om te zoeken. Hamzat Modin.
0: Het is dat vooral. Je had geen zin om te zoeken.
2: Nee, want het staat bij mij bij de afdeling Balkan.
0: Ja. Yesterday Morning van Hazmat Modin.
2: Er zijn er twee in klap. Yesterday and Morning.
0: Ja, inderdaad. Ja.

0: Het lijkt ergens op, hè?
1: Ja.
0: Ja, het doet zo wat denken aan Summertime, ja. die vibe.
1: Summertime.
0: Ja. Hazmat Modine heb ik ooit van u gekregen. Heb je dat dan toen dubbel gekocht
1: ja,
0: of zo?
1: Ja,
0: of,
1: ik heb dat dubbel gekocht.
0: Ja.
1: Want het gebeurt nog wel eens.
0: Bij mij ondertussen ook. Ja. Wat voor iets is het eigenlijk, Hazmat Modine? Ik dacht al die vraag nog eens stellen.
1: Ik heb het er opgezocht.
0: Het is wat bluesachtig, maar het is waarschijnlijk niet afkomstig uit Amerika, maar eerder uit het oosten, het Midden-Oosten of zo.
1: Ja, hij herkent het zelfs niet bij mij.
0: Nee, oké. Yesterday morning. Je hebt toch nog een ochtend gevonden?
1: Ja, ik heb nog iets gevonden. Ja, ik heb meer dan ik dacht.
0: Ja.

0: Die had je niet verwacht.
1: Nee.
0: En je kende het origineel ook niet.
1: Nee, het origineel.
0: Tim Rose, denk ik. Ja. Maar dit is een coverversie van Morning Dew.
1: Mm-hmm.
0: En ja, toch
1: ik
0: nog,
1: heb nog eentje gevonden. Ja,
0: iets uit Ankara gevonden, blijkbaar.
1: Ja, ik blijf maar ochtenden uitvinden.
0: Ja.
1: Deze is een Turkse, bijvoorbeeld.
0: Een Turkse ochtend.
1: Hayvanlar Alemi. Ja. Op glitterbeat zelfs.
0: Ah, ja.
1: De early one morning, de dub-versie.

0: De Honeymoon Killers met Petit Matin.
1: Jezus.
0: Goed, hè?
1: Ja, nou. Ik wist niet dat dat erop stond.
0: Ja?
1: Ik heb de LP al klaar.
0: Ja, ik heb gewoon Matin getikt en dan krijg je dus een hele reeks nummers die gaan over de Matin. Waaronder dit dus. Ja. En anders vergeet je dat gewoon. Hè.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, ja, ja. Zo, dat was Radio Centraal voor deze week. Ja. Wij gaan eruit met een avondnieuws. Avondnieuws, ja. Jawel. Nee, vanavond is het gewoon kijken naar Canvas voor polystyrene te zien. Mm-hmm. Ja, een documentaire daarover. X-ray specs en zo. Maar dit is iets om de overgang te versoepelen naar back to base. Tot volgende week.
1: Tadaa.

Een goedemorgen. Dit is Radio Centraal van op de 106.7 FM. Ook beluisterbaar via internet. Radiocentraal.be en DAB Plus dobbert nog steeds rond. Thuisreis tot 12 uur. En ik heb hier mijn logboek. Vandaag thuisreis naar Korea. Zuid-Korea. Langs Vietnam. Zo wat 3000 kilometer van elkaar verwijderd. Ik breng een selectie uit de nieuwe uitgave van Yin-Hee Kim. De Yin-Hee Kim Collection. Living Tones. Living Tones Compositions en Comungo Improvisations. Een box met 9 cd's. Onlangs verschenen. In thuisreis door mijn boekenkast. In het derde uur lees ik 6 gedichten voor uit de bloemlezing De Tijd is een Reiziger. Moderne en klassieke Koreaanse poëzie, selectie en herdichting. Germain Drogenbrood. Verschenen in 2013, die bundel. Doorheen de uitzending een selectie uit de soundtrack van de film Good Morning Vietnam uit 1987, regie Barry Levinson. Film gesitueerd in 1965 in Vietnam, tijdens de Vietnamoorlog, waar de USA aan deelnam. Het is de soundtrackversie met de presentaties van radio-dj Adrian Klonauer, vertolkt door Robin Williams. Meer muziek voor onderweg vandaag van Wim T. Schippers uit de compilatie-cd Schippers in Plafondvaart uit 1992 en uit de nieuwe cd van Mark Kirschenman, Return to Sender. Er is ook filmnieuws in het eerste uur en tentoonstellingsnieuws in het tweede uur. Ik zal in het eerste uur 3 films bespreken, 3 nieuwe films. Primetime, geregisseerd door Lance Oppenheim. The Social Reckoning, geregisseerd door Aaron Sorkin. En False Knot, geregisseerd door Alexandre Arcadi. De tentoonstellingsrubriek, ik ben naar Beaux-Arts geweest, het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. En 3 tentoonstellingen die daar momenteel lopen, daar zal ik iets over zeggen. William Kentridge, I Am Not Me, The Horse Is Not Mine. Jean Brusselmans, Schilder van Nature. En Edith de Kind en Cristobal Balenciaga, The Fabric Decides. Alle 3 tentoonstellingen nog te zien tot volgend jaar. Ik zal straks de data ook geven, maar nog een hele tijd te zien alleszins. Dat zijn de ingrediënten van deze thuisreis. Thuisreis naar Korea. Zuid-Korea. Langs Vietnam. Yin-Hee Kim. Ja, componiste, improvisator. Ze bespeelt de Comungo en de elektrische Comungo. Ze werd geboren in Zuid-Korea in 1957. Ze begon daar muziekstudies in 1973 in Zuid-Korea. Muziekstudies traditionele Koreaanse muziek. Ze migreerde naar de USA in 1980, waar ze verder studeerde, ook hedendaags klassiek en elektronische muziek, bij onder meer Lou Harrison, Terry Riley, David Rosenboom en Larry Polanski. Ze studeerde ook de Chinese Guqin, oude zevensnarige zither uit China, en de Indische Bansuri, de bamboefluit. Ze heeft dus heel veel gestudeerd en ook heel veel opgenomen. Een box met 9 cd's. We zijn aan cd 4 hierbij, heb ik hier bij de hand. Een fragment zal ik laten horen, want het zijn meter lange werken. Ik heb ook wel werk dat ik volledig zal laten horen. Maar wat dit betreft zal het een fragment zijn. Tilings uit 2013 door het Either Or Ensemble. Opgenomen in New York in The Kitchen. Op 30 mei 2013.
En Yin Hee Kim speelt ook mee op Coming Go Here.

En ik hoop dat u met deze boodschap mijn toespraak van gisteren voor niet uitgezonden wilt houden. Daar is deze dus voor in de plaats gekomen. Zo, nu gaan we gewoon nog halen. Ik kan dat gaan

Juliana, onze vorstin. Tekst J. Plafond, G. Jaspaars en J. Austerlitz. Ik citeer hier het hoesboekje van deze cd Schippers in Plafondvaart. Muziek J.P. van Mechelen, uitvoerende Jeff van Oekel. En ik neem aan ook een zekere Juliana. Want ik heb ook een vrouwenstem gehoord. Wim T. Schippers overleed in juni dit jaar. Hij werd 83 jaar, Nederlandse programmamaker van radio- en televisieprogramma's, schrijver, acteur, stemacteur, zanger, componist, presentator, regisseur en beeldend kunstenaar. Actief vanaf de jaren 50 tot aan zijn dood. En er komen nog enkele liederen. Uit deze compilatie-cd, die verscheen in 1992 en werd door Wim T. Schippers mede samengesteld.

De film. Primetime. Geregisseerd door Lance Oppenheim. Scenario Ayan Singh. Gebaseerd op het artikel. Tonight on Dateline, this man will die. Artikel van Luke Dietrich uit 2007. Gepubliceerd in het magazine Esquire. En verwijzend naar het televisieprogramma To Catch a Predator. Er staat bij het begin van de film ook gebaseerd op ware gebeurtenissen, maar de situaties en personages zijn veranderd. Het gaat om een To Catch a Predator, een echt bestaand televisieprogramma. Dat was een uitzending waarin mannen werden gelokt. Ik weet ook niet of er vrouwen bij waren, in de film alleen mannen alleszins. Om een afspraak te maken met een minderjarige, via internet, voor seks. En dan werd er dan opgewacht door het televisieprogrammateam en de politie. Dus ook een vorm van uitlokking. Ik weet niet hoe dat juridisch staat in de USA. Hier is dat, zijn er bepaalde bepalingen die uitlokking mogelijk maken of niet mogelijk maken, neem ik aan. Cinematografie David Bolen, muziek Ari Balousian. Zowel de beeldvoering en de muziek zijn heel belangrijk om er een soort van thriller van te maken. En ook een beetje een groezelige beeldcompositie en constructie. Exact, dat is technisch, kan ik daar niet meteen iets over zeggen, maar een bepaalde sfeer. Hoofdrol Robert Pattinson als Chris Hansen. Televisiejournalist voor NBC en presentator van To Catch a Predator. Echt bestaande man, Chris Hansen. Daar is het op gebaseerd. En de manier waarop hij het acteert, maar ook de manier waarop hij in beeld wordt gebracht. En met dan inderdaad, zoals ik zei, die klankconstructies daar rond. Geeft daar toch een ook ten eerste ook het opgefokte element dat eruit.

de, ja, het is niet hoe je Wout je bent, maar hoe Wout je kan overkomen, neem ik aan. Ja, al bij al, dus dat ging over zaken die verspreid werden over de USA. En zoals je mogelijk vermoedt, ook heel wat spanningsvelden in dat team en in de productie en rond. Al bij al heel treffend toch wel. Zeker ook de manier waarop het in beeld wordt gebracht, vind ik. En dan de klankconstructie, ja, dat zijn toch sterke punten al sinds. In deze film, Primetime, geregisseerd door Lance Oppenheim. Jin-Hee Kim. Het stuk dat nu klaarstaat is Garden of Venus uit 1999. Ik kan niet voor alle tracks de instrumentalisten op vermelden, maar ik zal dat voor dit geval wel doen. Jin-Hee Kim, Koreaanse Komungo. Min Xiaofen, Chinese Paipa. Michiko Akao, Japanse Yokobu. En Ketin Surian, ja, dat moest al overstruikelen, dat dacht ik wel. Ketut Suryatini, Balinese gender en stem. Opgenomen in de Asia Society in New York op 23 oktober 1999. Het stuk duurt 16 minuten. Ik zal ongeveer de helft laten horen, 8 minuten. Hier komen ze. En die box Jin-Hee Kim Collection verscheen bij Neumann Records in de USA. Dus mooie box met 9 cd's.

hoorde het, Wayne Fontana en de Mindbenders met een lied uit 1964, The Game of Love. De volgende film. The Social Reckoning. Regie en scenario Aaron Sorkin. Cinematografie Jeff Cronenwet. Vertolkingen Mickey Madison als Frances Haugen. Een data engineer bij Facebook. Wordt nadrukkelijk een aantal keer vermeld, het bedrijf Facebook. Even kijken. Jeremy Allen White als Jeff Horwitz, onderzoeksjournalist bij de Wall Street Journal. Het gaat over een reeks artikels die zullen verschijnen. Door een lek kun je zeggen, neem ik aan, bij Facebook. Frances Haugen is een echt bestaande klokkenluidster, is dat de term, neem ik aan, die je mag gebruiken. Zij maakt zich zorgen over Facebook, over de bepaalde ontwikkelingen. Namelijk radicalisering die gestimuleerd wordt door algoritmes en ja, dus allerlei zaken. En het integriteitsteam dat dan toch wil dat gaan inperken en weet ik veel. Dat zijn zo'n aantal termen. Verder even kijken, Jeremy Strong vertolkt Mark Zuckerberg, die voornamelijk opvalt door in de camera te staren en heel weinig te zeggen, af en toe een paar opmerkingen. Wij zijn een soort niet canvas waarop iemand iets schildert. Wij zijn een prikbord waarop iemand iets plaatst. Freedom of speech, totally. Het gaat eigenlijk over de periode 2021. En wat er tussen is gemonteerd een aantal keren, is de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Als een onderdeel van dat radicaliseringsgegeven dat dus een rol speelt. Dus al bij al blijkbaar een film, een moeilijke film. In 2010 werd The Social Network gemaakt. Aaron Sorkin was toen de scenarist op basis van een boek van, een onderzoeksjournalist. Regisseur was toen David Fincher. Maar toen leek het mij op een of andere manier. Deze film voelt aan als, ja, wat we hier gaan doen, dan moet het wel veilig blijven. Wat kunnen we doen, wat kunnen we zeggen, wat kunnen we niet zeggen? Zoals die Zuckerberg, het symbool van de acteur die Zuckerberg vertolkt, die daar in de camera staart en nauwelijks beweegt. Dus als het ware zit gevangen in dat frame, zul je bijna zeggen. Dat gevoel had ik wel. Dus ja, wat zijn de elementen? Dus natuurlijk ook het schaal waarop Facebook werkt, met een enorm aantal mensen dat daar informatie haalt van Facebook en weet ik veel. Dus de impact zeker, maar ja, er zijn nog andere manieren tot manipulatie die onbekend willen blijven, denk ik. Ik kan er ook wel alleen maar over speculeren. Maar dat zijn dus zaken die heel ver gaan en die een enorme ingreep kunnen hebben, ook op de personen die daar Facebook bevolken, zullen we maar zeggen. En ook de leiding trouwens. Er is blijkbaar behoefte aan iets waar men kan wijzen als zijnde verantwoordelijk voor radicalisering, maar ja. In een science fiction film kan het wel zijn dat iemand zijn hersenen worden gehackt en dat dan die persoon wordt geprogrammeerd tot een radicale robot. Maar dat zal voorlopig toch alleszins alleen maar in een science fiction film zijn, denk ik. Dus dat kunnen we zien. Hè. Dus de enorme manipulatiemiddelen en dan wat wordt gezien als verantwoordelijk voor wat er momenteel aan het gebeuren is. President Trump wordt niet vermeld. Die was natuurlijk wel toch in de buurt bij de bestorming van het Capitool, denk ik. Maar hij komt niet. Hij blijft buiten. Ik wou bijna zeggen buiten schot. Maar het is eigenlijk buiten perspectief, of zo kun je het zeggen. Toch om over na te denken. En inderdaad, het keurslijf waarin men over bepaalde thema's kan spreken of berichten of een film maken, kunnen we zeggen. Dat is toch een van de gegevens hier. The Social Reckoning, regie en scenario Aaron Sorkin. Yin-Hee Kim. Waar zijn we aanbeland? Even kijken. Ja. Ki
Mac 3 uit 1988. Het is een werk van bijna 20 minuten. Ik zal een kort fragment laten horen van 3 minuten.

Sugar and Spice door The Searchers. Ergens begin jaren 60 dit uit Good Morning Vietnam, de soundtrack. Daarvoor uit de compilatie Schippers in Plafondvaart. Ik ben Jan Vos, gezongen door Jan Vos. Volgende film, een Frans-Belgische film, Faux Not, geregisseerd door Alexandre Arcadi, die ook het scenario schreef, samen met Didier Caron. Op basis van het toneelstuk van Didier Caron uit 2017, Faux Not. Cinematografie Gilles Henry. Muziek, ja, ik heb een aantal componisten, maar Beethoven, absoluut belangrijk. Ludwig van Beethoven, de zevende symfonie. Gesitueerd in, even kijken nog, Benoît Poelvoorde als Alexandre Miller, dirigent. Kat Merat als Nathan Dinkel. Parijs 1990, het afscheidsconcert van de gerenommeerde dirigent Alexandre Miller, Benoît Poelvoorde, in het Theater National de l'Opéra Comique. En l'Opéra Comique, die kan tot misverstanden leiden, want daar gebeuren ook ernstige zaken. Zoals dit, alhoewel het begint, het dreigt of neigt een beetje misschien, toch een komische lading te krijgen. Benoît Poelvoorde, ook bekend als humorist, die gaat dan zijn afscheidsconcert dirigeren, Beethoven, de zevende, want hij is benoemd in de Berliner Philharmoniker om daar te gaan werken. En concert en dan er is een man die opduikt. Eigenlijk ook al voor die tussendoor, want hij gaat er naartoe als de grote fan Nathan Dinkel en introduceert zich, drinkt zich wat op, kunnen we zeggen, ja. Dan is ook getuige van hoe de dirigent Alexandre Miller na het concert, dat heel succesvol is, zijn orkest afsnauwt en daar flink tegenaan gaat, ook tegen de solisten. Dat is hij getuige van, maar hij spreekt dat tegen, want hij zegt, ik vind het geweldig. Zo, en dan ontstaat er een situatie met die twee, Alexandre Miller en Nathan Dinkel. Een situatie waarbij je dan toch afvraagt, het is niet bepaald komisch, het wordt behoorlijk hard tussen de twee, grimmig ook. Dat is een beetje de ontwikkeling die verder gaat. Het gaat dan ook om zaken die je dan toch weer niet helemaal kan zeggen, maar er is iets met wie is wie en zoiets in die richting. En hoe is het verleden, wat gebeurde er in het verleden, want het gaat dan over toch iets dat ze gemeenschappelijk hebben meegemaakt in het verleden. Dus dat is toch denk ik belangrijk. Ja, wat kan je er nou eigenlijk over zeggen en niet over zeggen? Laten we zeggen dat de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol speelt in het gebeuren. Dat kunnen we zeggen. En zoals ik al zei, opera komiek staat niet voor. Het is geen komedie, alleszins. Ja. Bon, interessant toch? Faux Not, geregisseerd door Alexandre Arcadi. Jin-hee Kim. Het werk, even kijken, vijfmaal voor Solo Flute uit 1985, opgenomen in 1985, Mills College, California. Pre-recorded tape en live performance voor alt en sopraanfluiten en piccolo, met uitvoering van Anne Laberge, die, ja toch, ik weet niet of ze nog in Amsterdam woont, ze heeft er al sinds een lange tijd gewoond. Maar dit is uit 1985. Het is een werk van 8 minuten. Ik kijk even op mijn speellijst. Ik zal ongeveer de helft laten horen. Zo kunnen we dat doen.

U hoorde net Closed Circuits, uit een onlangs verschenen nieuwe cd van Mark Kirschenman, Return to Sender, uitgave van Neuma Records ook. Mark Kirschenman op No Input Mixer en trompet. Mark Kirschenman uit Michigan, USA, is componist, trompetist, improvisator en docent. Hij geeft les aan de Universiteit van Michigan. En er komen nog enkele stukken uit dit album in uitzending vandaag. Zometeen, we gaan richting tentoonstellingen in Bozar, maar ik heb toch nog wel 20-tal minuten muziek van Yin-Hee Kim die eraan komt. Recent werk uit 2024, Ritual for Earth. Ik zal even lezen wat hier op de cd-hoes staat. Environmental Sounds, Wind Ensemble, Koreaans Drum Ensemble en 100 percussie-instrumenten gemaakt van bamboe, wood, skin, huid dus, seashell, zeeschelp, klei en metaal. Uitvoering studenten en faculty, dus docenten neem ik aan ook, van de Universiteit van Wisconsin, River Falls. Het is het 58e Commissioned Composers Portrait. Uitvoering 13 maart 2024. Het geheel duurt 22 minuten en 45 seconden. Ik zal even kijken op mijn speellijst. 12 minuten en 24 seconden heb ik hier aangeduid. En daarna komt er dan wel een werk dat ik volledig zal uitzenden, maar ook even aan 12 minuten. Maar dat zal ik dan wel nog aankondigen. Ritual for Earth uit 2024, Yin-Hee Kim.

Ja, dit was ongeveer de helft van Ritual for Earth uit 2024, compositie van Yin-Hee Kim. En ik heb de uitvoerenden wel vermeld in instrumentarium. Een werk dat ik volledig zal laten horen is Linking uit 1986, uitgevoerd door het Kronos Quartet. David Harrington, John Sherba, Hank Dutt en Johan Jean Renaud. Opname in de Universiteit van California, Los Angeles, op 31 oktober 1986.

Linking was dit. Uit 1986 een compositie van Yin-Hee Kim, uitgevoerd door het Kronos Quartet op 31 oktober 1986. Ja, Beaux-Arts. Paleis voor Schone Kunsten in Brussel, Ravensteinstraat 23. Ik ben daar naartoe geweest en heb daar drie tentoonstellingen bekeken. Twee grote en een kleinere. Alle drie nog te zien tot volgend jaar, begin volgend jaar. Ik zal straks de data geven. Maar hoe ga ik eraan beginnen? Dat is een beetje de vraag. Dat is een behoorlijke brok, kun je wel stellen. Ik begin bij William Kentridge. De tentoonstelling I Am Not Me, The Horse Is Not Mine. Het moet toch even wennen aan de klankkleur in deze studio. Dat is tweede uitzending vanuit de grotere studio, kunnen we stellen. En ik zoek naar juist evenwicht in de klanken. Ja, William Kentridge. Er is een persoonlijke herinnering aan verbonden, namelijk een ontmoeting met William Kentridge in Antwerpen in 1993. Antwerpen 1993, culturele hoofdstad van Europa. Op de Ark. De Ark, een constructie. Bob van Ree, de architect, heeft dat ontworpen. En het was een podium. En Radio Centraal heeft daar meerdere live uitzendingen gemaakt. En ik was telkens de verslaggever en interviewer. En ik heb daar William Kentridge geïnterviewd, want hij was daar met een voorstelling. Wojciech on the High Veld. Uitvoering Handspring Puppet Theater. En ja, Wojciech, het laatste werk van de Duitse toneelschrijver Georg Büchner. Uit 1837, overleden hetzelfde jaar, Georg Büchner op 23-jarige leeftijd. Dus William Kentridge gebruikt vaak ook traditionele historische bronnen, kunnen we zeggen, maar hij gaat er dan mee aan de slag op een heel eigenzinnige manier. Nu, de tentoonstelling, wat ik mij meteen herinner, is een video waarin hij tweemaal in beeld komt, een filmtruc, komt in zijn atelier, neem ik aan. Dat is dan toch een punt waar dat hij vaak vertrekt vanuit zijn atelier met tekeningen. Heel veel tekeningen maakt hij in Johannesburg, geboren daar in 1955, inmiddels 71. Dat hij begint met tekeningen en er was zo'n filmpje waarin hij tweemaal dus in beeld komt en dat hij papieren tegen zijn oor houdt en daar komt dan muziek uit. En ik ga dat een beetje imiteren hier. Ik heb ook een aantal aantekeningen bij. Dus ik ga ook zien wat die zeggen. Het zal dan spreektaal zijn, wat mij betreft. Maar ik heb dus aantekeningen gemaakt. William Kentridge, de laatste tijd meer met tentoonstellingen bezig, neem ik aan. Er was er onlangs één in Praag. In een nieuw museum, een recent museum daar. Kunsthalle Praga. The Battle Between Yes and No noemt dat. Dat liep daar van april tot september. Dus van de ene tentoonstelling naar de andere, kunnen we zeggen in dit geval, naar Beaux-Arts. En heeft dan ook een band met Brussel. Heeft meerdere voorstellingen zijn daar getoond. Het Kunstenfestival des Arts is een belangrijk gegeven. Ik zag ook, Faustus in Afrika bijvoorbeeld werd daar getoond. Ik zocht ook een beetje naar namen waarmee ik een link heb. En Faustus in Afrika, gebaseerd op een tekst van Johann Wolfgang von Goethe. En ook toegevoegde teksten van Lesego Rampolokeng. Dat is een dichter, schrijver, dichter-performer uit Johannesburg ook, Zuid-Afrika. En die heb ik ook ontmoet, maar ik probeerde te peilen in mijn herinnering waar dat was. Het was ook tijdens een live-uitzending van Radio Centraal, waar ik hem heb geïnterviewd. Maar dat was, ik probeer te lokaliseren, ik denk het Zuider-Pershuis. Een andere periode, later neem ik aan, was dat. Dus dat is het, de naam die ik tegenkwam. En voor Faustus in Afrika ook muziek van Warwick Sony was daarbij. Even kijken, heb ik het hier genoteerd. Dus Warwick Sony en nog iemand. Maar Warwick Sony is man die zijn project K
Kalahari Surfers. Daar heb ik nog met William over gesproken. Want ik was als muziek waar ik toen mee bezig was. Het was tijdens de apartheid dat die Kalahari Surfers brachten zaken uit in Zuid-Afrika. En ook in UK later, Recommended Records. Het was toch een project met wat turbulentie rond de apartheid ook. En William Kentris komt eigenlijk ook uit de hoek van de spanningsvelden rond apartheid, jaren 80. Het was ook een belangrijke basis voor hem. En hij zegt, in het theater kon je samenwerken met mensen van verschillende invalshoeken. Mensen met verschillende invalshoeken, zo kunnen we dat tegen elkaar ook formuleren. Dus dat is een beetje ook zijn uitgangspunt. En wat je verder op de tentoonstelling, want het is een grote tentoonstelling, 10 zalen, en met veel muziek. En er zijn ook een aantal zalen waar dan stoeltjes staan en daar kan je gaan zitten, om het even op je te laten inwerken, kunnen we zeggen. De grote verscheidenheid aan werken. Er zijn ook maquettes die een element van theater oproepen. Hij heeft in situ werken gemaakt, een grote Ubu-tekening. Een inspiratiebron voor William Kentridge is ook Ubu Roi van Alfred Jarry uit 1896. Ja. Dus dat is het een beetje de situatie. Wat heb ik hier nog genoteerd? Ja, zijn sterke band met Brussel. Ik ga nu even luisteren naar wat de bladzijden mij nog iets kunnen influisteren. Een citaat heb ik nog. Ik heb het zo apart gedaan. Een mooie constructie met fietswielen. Dat is dan een installatie, een sculptuur. Een beetje zelf voor muziek zorgen kan ook helpen. Ik heb toch eens, zoiets. Hij werkt vaak, hij vertrekt al sinds in zijn atelier in Johannesburg met tekeningen. Dat blijft een basis voor zijn manier van werken. En dan gaan daar verschillende kanten kan dat uitgaan. Dat kan een film worden, dat kan een toneelstuk worden. Ja, ik heb hier een citaat dat verband houdt dan weer met ook een ander project. Dat is een opera van Dimitri Shostakovich, mag ik het juist proberen uit te spreken. The Nose, gebaseerd op een verhaal van Nikolai Gogol, een opera uit 1930. En daar is ook William Kentridge mee aan de slag gegaan. Maar ik heb hier een citaat gevonden van William Kentridge dat verwijst naar Nikolai Gogol. Het absurde is in feite een nauwkeurige en productieve manier om de wereld te begrijpen. Waarom zouden we geïnteresseerd zijn in een overduidelijk onmogelijk verhaal? Omdat, zoals Gogol zegt, juist het onmogelijke voortdurend gebeurt. Ja, mooi citaat van William Kentridge, met dan die link naar The Nose, Dimitri Shostakovich. Ja. En wat heb ik nog? Ik zal mijn oor nog even te luisteren leggen bij deze bladzijde. Ja, dat hij ook opera's, dat hij enkele jaren dat hij met een opera komt. In Brussel bijvoorbeeld heeft hij er ook in 2005 die Zauberflöte, de toverfluit, opera van Mozart, in de Munt geregisseerd. Ja, opera is dus sinds een bepaalde tijd toch een belangrijk onderdeel ook van zijn werk. Zo, ja, maar wat ik zeg, dit en veel meer is eigenlijk de term. En ja, ook nog één ding dat ik zag, dat was een kapstok. Ik zocht ook naar een plaatje wat dit werk eigenlijk. Ja. En dan heb ik het even gevraagd aan een toezichter en die zei, ja, maar dat is een kapstok van Bozar. En de naam die ik dan zag, er hing één hemd aan en tegenover dat hem een naamplaatje, Anne Judon. Dat bleek dan een curator te zijn van... ik weet niet of dat werk daar nu staat in samenspraak met William Kentridge, of het een toevoeging is, maar het is een merkwaardige, een vreemde eend in de bijt daar in de tentoonstelling, maar ik vond het toch bijzonder. En ik ook zoeken naar dat plaatje, wat is de titel van dit werk? Maar heel boeiend en ook heel muzikaal en ook heel veel Afrikaanse muziek, moet ik nog wel even benadrukken. Ik heb nu vooral Shostakovich een paar keer herhaald, Kalahari Surfers, maar veel Afrikaanse muziek ook, hè, dus dat kan je daar ook horen. Nu ben ik er al één tentoonstelling, ga ik nog even een beetje naar een luchtje happen, voordat ik over de tweede begin.

tweede grote tentoonstelling momenteel te zien in Bozar is Jean Brusselmans, schilder van nature. Ook hierbij heb ik enkele pagina's en ik zal de suggestie van William Kentridge te luisteren naar die pagina's zal ik ook hier toepassen. Jean Brusselmans, geboren in het centrum van Brussel, 1884, overleed in Dilbeek in 1953, waar hij heel lange tijd heeft gewoond ook. Het begint in 1914, deze tentoonstelling, met 120 werken, schilderijen, tekeningen, printen, ja, dat zijn nog de derde zaak. Heel boeiend, de verschillende periodes. Ja, ik scherm niet graag met kunsttermen, maar fauvisme is toch de term, Brabants fauvisme, zo begint het. En dat is eigenlijk tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dat begint het 1914. Een aantal werken in die stijl, waarbij je dan overgaat naar de jaren 20, jaren 30. Heel veel werken uit de jaren 30. En ik was dan even aan het kijken naar die plaatjes. En wat ik zeg, ja, na de jaren 30 komen de jaren 40. Maar ik heb wel iets gezien van 1946. Dan zag ik een aantal werken van 1945. Ik zeg, ja, maar dat kan ook na de bevrijding zijn geweest. En dan toch is er één werk uit 1942. Nu, de oorlog was een zeer moeilijke periode, ook voor Jean Brusselmans en zijn echtgenote. Ze zijn allebei ziek geworden. En zijn echtgenote Marie overleed in 1943 op 53-jarige leeftijd. En dat ene werk dat hij dus gemaakt heeft, in die tentoonstelling te zien is, hij heeft er enkele gemaakt. Dat is een winterlandschap dat je dan ziet. En ook in teksten heb ik nog wat gevonden over zijn oorlogsperiode. Dat hij, ook de armoede, want hij heeft wel bepaalde erkenning gekregen. Trouwens, een eerste grote overzichtstentoonstelling in het Paleis voor Schone Kunsten, dat nu Bozar wordt genoemd, in 1931, maakte dan deel uit van een kunstkring, werd ook geridderd in de Leopoldsorde. Maar dat nam niet weg dat het op commercieel vlak ging het moeilijk. Hij kreeg wel bepaalde opdrachten dan, maar dat zal wel heel beperkt zijn geweest, want hij toch bleef financieel heel moeilijk. Hebben ze het heel moeilijk gehad. Dus titels zoals ridderschap en toch bepaalde oprechten na een tentoonstelling, dat bleef beperkt. Hè. De verkoop bleef beperkt. Hij kwam in aanvaring met de Duitse bezetter. Werd eerst lid van een kunstgroep, Kamer voor Plastische Kunsten, waar hij dus deel van uitmaakte. Maar hij heeft zich nadien daar wel uit teruggetrokken. En toen hij zich daaruit terugtrok, werd een werk van hem in beslag genomen dat in tentoonstelling werd gesteld in Galerie Apollo en werd bestempeld als entartet, ontaarde kunst. Anderzijds had hij wel tentoonstellingen gehad in Duitsland, dat zijn werk werd gezien als authentiek Vlaams of zoiets in die richting. Er kwam een conflict alleszins. En dan is dat zo, daar is dat op uitgedraaid, kunnen we zeggen. Dus ook wat ook te horen is muziek van Arnold Schoenberg. Dat is dan bij werk van Christophe Santi, een jonge kunstenaar uit Roeselaren, die plakaten, kunnen we zeggen, neem ik aan, die van Jean Brusselmans, die hij maakte voor een opera uit 1937, een uitvoering in het Paleis voor Schone Kunsten, van een opera van Schoenberg, die zijn verloren gegaan, dat werk dat hij daarvoor maakte. Dan heeft die Christophe Santi daar een eigen interpretatie of benadering van gemaakt. En dat is, ja, waar die zijn, daar is die muziek van Schoenberg zeer zacht te horen. Nog even kijken hier. Het werk van Jean Brusselmans wordt gecombineerd met het werk van andere kunstenaars. Ik heb hier een lijstje toch. Fernand Léger, Piet Mondriaan, Giorgio Morandi, Rick Wouters, waar hij persoonlijk een contact mee heeft gehad. Ze hebben ook samen een atelier gehad. Victor Zerfranks en Constant Permeke. Dat is het gegeven. Ja, dat zijn wel heel belangrijke gegevens, neem ik aan. Hè. Dus grote tentoonstelling. En ja, bon. Ja, dat is toch een snel verwerkingsproces, want ik heb eergisteren die drie tentoonstellingen gezien. Ja, even een slokje water voordat ik naar de derde tentoonstelling surf.
En zo gaat dat dan. Ik heb de bespreking afgerond en dan komen er nog allerlei ideeën op. Ik wil toch even nog stilstaan bij die ontbering die ik eigenlijk trouwens ook, die armoede die ik heb gezegd. Er zijn een aantal werken waarbij je zou ze bijna perspectiefloos kunnen noemen, zonder perspectief. En dat is ook trouwens materieel, lijkt het zo te zijn, met in de jaren 30 beperkte voedingsstoffen die daar dan te zien zijn. En dus ja, met wel het kleurenspel. En dan in 1946 plots een schilderij met meerdere voedingsstoffen. Dus dat was toch, ja, je kan het ook wel zo zien. Dus de levensomstandigheden van het gezin Brusselmans, dat komt ook tot uiting in dat aspect. Dat kunnen we toch even zeggen, hè? Dus... En zonder perspectief, of perspectiefloos, je wilt dat maar noemen, dat is een term uit de schilderkunst, maar ook iets uit dat dan met een biografie voor een deel kan gepaard gaan.

Ja, derde tentoonstelling. Is kleinere tentoonstelling, zei ik reeds. Edith de Kind en Cristobal Balenciaga. The Fabric Decides. Edith de Kind, een Belgische kunstenares, geboren in 1960. Haar werken gaan in dialoog met kledingstukken, ontworpen door Cristobal Balenciaga, een Spaanse modeontwerper uit Baskenland, die overleed in 1972, hij was, dacht ik, ja, 75. Hij vertrok in de jaren 30 naar Parijs, geloof ik. Even kijken hier, ik heb die het ook... ook hier moet ik naar een paar bladzijden luisteren om te zien wat ze zeggen. Ja, dus hij is elk wel weggegaan. Hij is naar Parijs getrokken al sinds vanwege de Spaanse burgeroorlog. Want hij had zijn modehuis was in San Sebastian, dus in Baskenland, waar hij dus geboren is. En is naar Parijs getrokken en heeft daar dan zijn huis gesticht. Met, wat op de tentoonstelling te zien is ook materiaal, kledingstukken, waarbij misschien ook de tand des tijds heeft ingewerkt op het materiaal, wat dan ook wel, ja, het materiaal evolueert, kun je misschien zeggen. Maar ik heb hier een bezoekersgids, waarbij je dan ook een beschrijving hebt van de werken, een schema waar ze hangen. En ook van Edith de Kind zie je dan werken beschreven. Even kijken, wat heb je hier bijvoorbeeld, dat is een voorbeeld. The Fabric Decides, afgietsel van boheems glas, gekleurd met goud en uranium op een hoedenmakersblok. Uit 2026, een nieuw werk. Edith de Kind heeft de specifiek werken ook gemaakt voor deze tentoonstelling, nieuwe werken, maar ook oudere tentoonstellingen, oudere werken. Ze heeft meerdere tentoonstellingen gehad, ook in het recentelijk museum Don't Danens, verdere galerieën in New York. En dat is een schema waarbij ze toch een druk, momenteel actief schema van tentoonstellingen heeft ook. In Duitsland was er ook een museum, ja, bon. Voilà. In elk geval, ook twee films zijn er te zien. Ja, bon, het is ook boeiend. Ja, wat kan ik zeggen? Ik kan alle details aanhalen. Maar wat betreft die Cristobal Balenciaga, komt het uit een archief. Archieven en erfgoed van het Maison Balenciaga. Zo, dat is het. Ik kan het erbij laten. Dat zijn eventueel nog wel informatie over op bij te zoeken als u nog meer wil weten daarover, maar het is boeiend ook wel het werk van Edith de Kind. Ja, bon. ja, en wat nu praktisch, drie tentoonstellingen, ik heb ook even geïnformeerd, ik heb kunnen gaan kijken met het oog op dit verslag, maar bijvoorbeeld die grote tentoonstellingen zijn ja, €20, William Kentridge en Jean Brusselmans, €20 al elk per stuk, maar je kan met die museum pas binnen, mits een toepassing, het bijleggen van €2. Ik kan nu gaan kijken. En, ja, maar u mag dan met die museumpas één tentoonstelling per dag doen. Maar ik zei, Willem Kentridge, 10 zalen, daar bent u al een hele tijd mee zoet. En Jean Brusselmans ook 120 werken en ook een heel denkproces dat daar uit voort kan vloeien, kunnen we stellen. Edith de Kind, €6. Edith de Kind en Cristobal Balenciaga, €6. Met de museumpas is dat gratis. Verder kan ik, ja, want iemand zei ook, ja, als je een ticket koopt voor één van de grote tentoonstellingen, Kentridge of Brusselmans, dan krijgt u de derde, de minder grote erbij. Maar ik weet niet hoe dat zit met de museumpas. Het bericht over het gegeven dat Bozar in Vlaamse subsidies zijn kwijtgespeeld in de besparingsronde die momenteel loopt, ja, dat is natuurlijk nieuws dat toch ook gemeld is. In die context is Bozar in de media gekomen, maar ik wil ook zeggen dat inderdaad de toegankelijkheid van het museum met die museumpasstructuur ja, minder, want als u gewoon €20 ziet staan, kan u denken, ja, bon, dat is behoorlijk. Maar een museumpas kost €64 of €65. En voor één tentoonstelling van €20 hebt u al een belangrijke, ja, is er al een belangrijke stap gezet, neem ik aan. Goh, dat wil ik nog even zeggen in de context van het gebeuren daar. Ik wil ook nog de data geven. William Kentridge's I Am Not Me, The Horse Is Not Mine, tot 7 maart 2027.
Jean Brusselmans, schilder van nature tot 31 januari 2027. Ook tot 31 januari 2027. Edith de Kind en Cristobal Balenciaga. The Fabric Decides. Zo, ja, bon. Wat gaan we nu doen? Nog wat? Ja, ik heb hier nog een flyer met een bericht. Een Antwerps bericht. De tentoonstelling in Merksem. Bij de Audioplant. Emile Lemineurstraat 27. Vernissage was op 7 oktober. Finissage op 21 oktober. Ja, dat is volgende woensdag. Solo Expo door Louise Mraskova. De flyer is handgeschreven. Zinderling zonder ons. Titel van de tentoonstelling. Als ik het goed lees. Ja, bon, dat is de Audioplant Ware Fungus. Collega hier op Radio Centraal. Ware taal. Zondagavond. Is dat. Wim T. Schippers. Komt eraan. Met, even kijken, Op zoek naar Jolanda. Tekst Jean Plafond, muziek J.P. van Mechelen, uitvoerende Jacques Plafond. Een alter ego van Wim T. Schippers. Dan komt Mark Kirschenman, zie ik hier, Circuit Breaker. Werk dat ik in twee keer zal laten horen, met tussendoor Nederlands Fabrikaat. Ook Wim T. Schippers, heel wat uitvoerenden. Ik kan heel het hoofdboekje ook eventueel voorlezen, maar ik zal het gewoon toch laten horen. Wat hebben we nog dan? Zie ik hier The Beach Boys, The Warmth of the Sun, Adrian Kronauer, I Got You, I Feel Good, James Brown. Dat is Good Morning Vietnam, de soundtrack van die film uit 1987. Dan zijn we terug bij Yin-Hee Kim, zie ik hier. Saturn's Rings uit 2001, een kort stuk dat ik helemaal zal laten horen. En dan gaan we richting mijn lezing van Koreaanse poëzie, vertaald en herdicht door Germain Drogenbrood. Maar ik heb nu toch een flinke brok muziek aangekondigd, na mijn lang verhaal. Ja. Wim T. Schippers.

0: vaak van die praat dat Nederland niet bestaat, als je de nationale omroep moet geloven.
1: Maar gelet op het gelul, is dat allemaal flauwekul. En ik ben er dan ook niet van ondersteboven.
0: Maar is het nog slechts van korte duur, en wordt ons nationale vuur niet meer aangewakkerd, zal het

Dit was Yin-Hee Kim met Saturn's Rings uit 2001. Met Yin-Hee Kim op elektrische Comungo. En het verscheen op haar CD, op haar Comungo CD, die werd uitgebracht door OO Discs in 2001. OO Discs, label uit New York, USA. En ik herinner mij dat ik daar meerdere stukken uit heb uitgezonden uit die CD. Destijds. Ik zal nog een stuk laten horen, ook een track volledig uit deze CD. We zijn aan CD 6 begonnen van deze box met 9 CD's. Cosmic Meditation uit 2020. Yin-Hee Kim, elektrische Comungo en verder Min Xiaofen Pipa of Pipa en Suzy Ibarra Percussie. Asian Sound Revolution Concert. In de Roulette in Brooklyn, New York op 3 maart 2020 duurt 4 minuten. En dan kom ik met die Koreaanse poëzie die ik zal voorlezen. Vertaald en herdicht door Germain Drogenbrood uit de bundel De Tijd is een Reiziger. 6 gedichten met tussendoor ook wat muziek. Maar dat is wat eraan komt. Na deze muziek begin ik ermee.

Ik heb de bundel in mijn hand genomen. De tijd is een reiziger. Moderne en klassieke Koreaanse poëzie. Selectie en herdichting Germain Drogenbrood. Uitgave van Point, dat is zijn uitgeverij, in 2013. Achteraan staan er wat biografische aantekeningen bij de auteurs. En ja, ik heb al gezien, ik heb 6 gedichten geselecteerd, maar die vallen allemaal onder de noemer moderne Koreaanse poëzie. De eerste 2 gedichten zijn van Cho Byung-kwa. En daar staat achteraan, leefde van 1921 tot 2003, geboren in Nansili, studeerde natuurwetenschappen in Japan en was een van de productiefste moderne Koreaanse dichters en had ook als schilder een degelijke reputatie. Hij was jarenlang rector van de Kyung-hee Universiteit in Seoul, Zuid-Korea. Twee gedichten komen eraan van Cho Byung-kwa. Het ontwaken van de insecten. Niet bij machten om nog langer weerstand te bieden, spuwt eindelijk de winter de lente uit. Op de grond, op de bomen, aan de hemel barsten de kleuren los. Een eruptie van bloesems.

kust. Ja, moeten we even toch een juiste positie kiezen. Achter de microfoon en met dat beschermhoesje voor de microfoon. En een dichtbundel, dat is soms een beetje een worsteling. Kust. Zee. Winterse zee.

Ik zal de gedichten per twee voorlezen, met tussendoor muziek van Wim T. Schippers. Er komt nu aan een kort stuk. In en om de kamers van Morgagni.

De volgende twee gedichten zijn van Sho Shi Hoon. Ik kijk achteraan bij de biografische aantekeningen. Ook een moderne Koreaanse dichter. Sho Shi Hoon leefde van 1920 tot 1968. Geboren in Yongyang, was dichter, criticus en enige tijd directeur van de Korean Poets Association.

Lentedag. Tussen de karmijnrode bloembladeren van de camellia's lachen de witte tanden van de blauwe zee. Het gelooi van de golven beukt tegen mijn raam. Een gele vlinder fladdert boven een glazen vaas en vliegt weer weg. Een bloemblad gelijk. Als ik mijn ogen sluit, zie ik je. Maar als ik ze open, ben je verdwenen. Misschien kan ik mijn ogen niet vertrouwen, maar mijn oren kunnen je horen. Zelfs tijdens jouw afwezigheid hoor ik jouw adem toch.

Life is So Surprising door Jacques Plafond en Ensemble. Nog twee gedichten komen eraan, twee verschillende auteurs. En daarna komt er een stukje muziek van Mark Kirschenman, Touch Sensitive, dat ik in twee keer zal brengen, met tussendoor Adrian Kronauer, DJ Adrian Kronauer en de muziekgroep Them. Zo heb ik de muziek al aangekondigd en nu de poëzie nog. Eerste dichter Kim Jong-han. Achteraan bij de aantekeningen, leefde van 1916 tot 1944, jong gestorven dus, was promotor van de pure poëziebeweging en schreef meerdere gedichten die door Koreaanse volksliederen waren geïnspireerd. Gedicht van Kim Jong-han, gedicht van de oude tuin. De nacht heeft het dorp opgeslokt. Het gekwaak van kikkers heeft de nacht opgeslokt. 1, 2, 3. Het licht van de lampen verstoort het gekwaak. Eindelijk verschijnt de maan, die dronkaard, die opduikt en uitspuwt in zilverkleurig landschap. Even kijken. Ja. Volgende dichter, Kim Kwang Sop. Leefde van 1905 tot 1977, heeft een groot aantal poëziebundels geschreven. Hij won in 1958 de culturele stadsprijs van Seoul. Dit gedicht van Kim Kwang Sop. Zomerse ochtend na de regen. De dag na de regen, als de heldere hemel, de portier van de zomerse ochtend, zich in de vijver spiegelt, wordt het diepe groen, het blad waarop goudvissen hun liederen schrijven.

U hoorde net Mark Kirschenman met Return to Sender, titellied kun je ook wel zeggen, neem ik aan, uit zijn, of titeltrack uit zijn nieuwe album Return to Sender. En ik kijk naar de meters hier, want ja, inderdaad, ik ga blijkbaar iets te hoog in het rood. En dat is niet enkel een, ja, een term, dat is een term toch waar ik mee rekening moet houden, maar ik heb muziek met zeer veel contrasten vaak in uitzending en dat is een beetje toch ook een excuus, neem ik aan, dat ik hanteer. Maar ik probeer toch, ja, wat, ja, weet, nee. Ja, wat ga ik doen? Even kijken, ik ga het zo doen. Ja. Ik heb de aankondiging van Thuisreis volgende week bij de hand. Zal ik nu doen, het verhaal volgende week, Thuisreis. Met Thuisreis naar Cinema Cartoons, Kaastraat 4 en 6 in Antwerpen, in 1978 of 1979. Voor de vertoning van de film The Man Who Fell to Earth. Het is een film uit 1976, geregisseerd door Nicholas Roeg, hoofdrol David Bowie. Cinema Cartoons opende op 2 september 1978. In hun beginjaren werd The Man Who Fell to Earth een aantal weken vertoond. Ik kon hun programmatie volgen in de krant. Maar ik weet niet meer of dat nu was in eind 1978 of in 1979. Ik ben er toen niet geraakt. Dat is de situatie. Later heb ik hem wel gezien, die film. Het was mogelijk in cartoons, jaren 80, of in het filmhuis op, aan de Stadswaag, alleszins. Dus ja, in deze Thuisreis volgende week een ruim deel van de soundtrack van de film. De muzikale ontdekking was de Japanse componist en percussionist Stomu Yamashita. Van hem ook werk uit zijn album The Man from the East uit 1973. Alle muziek in de uitzending is van voor 1978. Van David Bowie geen muziek op de soundtrack van de film of in de film. Wel uit volgende albums in uitzending volgende week. Van albums van David Bowie, Low uit 1977, Pin-ups uit 1973, David Bowie uit 1967. En uit de onlangs uitgebrachte David Bowie, de Shell Tell Me recordings, opgenomen in 1965. Van The Planets, gecomponeerd in de periode 1914 tot 1917 door Gustav Holst, staat een deel op de soundtrack van The Man Who Fell to Earth, uitvoering door de Bournemouth Symphony Orchestra, met als dirigent George Hurst. Verschenen in 1974. Ik vul dat aan met een deel van een andere uitvoering. Een uitvoering uit 1961 door de Wiener Philharmoniker onder leiding van Herbert von Karajan. Verder aandacht voor twee andere inspiratiebronnen uit de periode, eind jaren 70. Doorheen de uitzending een ruime selectie van uit de eerste langspeelplaat van het Simplistisch Verbond, Heer Koot en Heer Bie, verschenen in 1975. In Thuisreis door mijn boekenkast, in het derde uur, lees ik een proza-tekst voor van Paul van Ostaaien uit 1926. Er is ook filmnieuws in het eerste uur en tentoonstellingsnieuws in het tweede uur van deze Thuisreis naar Cinema Cartoons, Kaasstraat 4 en 6 in Antwerpen, in 1978 of 1979, voor de vertoning van de film The Man Who Fell to Earth uit 1976. We naderen de klok van 12 en ik heb nog klaarstaan van Wim T. Schippers hier vandaag. Ik ben Gerrit, dat komt eraan, even kijken. En dan nog Adrian Kronauer, dan zijn we, neem ik aan, rond met de zendtijd van de uitzending vandaag. Ja, de juiste schuif en de juiste verhouding, dat moet ik toch wel een beetje zoeken. En wat gaat er gebeuren? Het moet die zijn, ja.

0: Goedemiddag en welkom bij Moiré, hier op Radio Centraal van 12 tot 2. We begonnen met Gerbera van Mono uit Snowdrop. De 13e plaat van de Japanse post-rock band. Het nummer begon met pulserende strijkers en bouwde vervolgens, geholpen door een koor, langzaam op naar die typische monomuur van geluid. Dat album heeft overigens een bijzonder uitgangspunt. Snowdrop ontstond na een periode van zwaar verlies. Producer Steve Albini overleed in 2024, terwijl gitarist Taka Goto ook zijn vader en schoonvader verloor. In plaats van een uitsluitend donker album te maken, besloot Mono het verdriet te vertalen naar iets dat ook over hoop en dankbaarheid gaat. De 8 nummers dragen allemaal de naam van een bloem of plant en maken gebruik van de symboliek van die bloemen. Van Japan gaan we naar een veel meer atmosferische wereld met Closing Ceremony. Een samenwerking tussen de Britse muzikant John Atwood, bekend als Yellow Six, de Amerikaanse dichter en muzikant Shane Beck en de Deense Kevin Earnhardt Hansen. Hun album Lost Melody verscheen eind juli en bevindt zich ergens tussen ambient, drones, post-rock, shoegaze en minimal music. De gitaarlandschappen van Atwood en Earnhardt Hansen vormen de basis voor de gesproken teksten en poëzie van Beck. Het zijn nummers over herinneringen, verlies, spijt en spirituele zoektochten. De titel Lost Melody past daar mooi bij. Alsof je ergens in de mist een melodie meent te herkennen, maar ze alweer kwijt bent voor je haar helemaal kunt vastpakken. Het album heeft daardoor iets filmisch en melancholisch, maar ook iets berustends. Niet alles hoeft opgelost te worden. Sommige dingen mogen gewoon even rondspoken. We gaan eerst naar Along for the Ride. Een van de nummers waarin dat gevoel misschien wel het duidelijkst naar voren komt.
1: My thoughts were gravitating to the center of my mind. Such misinformed calculations gone totally astray. And I find it astounding, even still the games people play. There are no comparisons with the self-absorbed. And try as we might to change, if and only, we had ever tried. But hey, man,

eerst samen de studio in. Het resultaat was een diepgelaagd drone-album waarin pulserende synthesizers en melancholische gitaarlagen langzaam in elkaar overlopen. Er was geen strak uitgeschreven compositieplan. De muzikanten begonnen te improviseren, waarna de opnames later verder werden bewerkt en opgebouwd. Dat geeft de plaat een merkwaardig organisch karakter. Alsof de muziek niet zomaar geschreven is, maar langzaam uit de muur van de studio is vrijgekomen. U hoorde Alvin Loving. Een nummer dat werkte met de lange gitaarlijnen en lagen en pulserende elektronica, waarbij kleine veranderingen in textuur belangrijker waren dan een duidelijk ritme of melodische bestemming. En dan stappen we nu over naar Julia Holter, een heel andere vorm van experiment. Haar zevende studioalbum Materia verscheen in augustus bij Domino en is opgevat als een begeleidend album bij Something in the Room She Moves uit 2024. Holter, afkomstig uit Los Angeles en klassiek geschoold als componiste, combineert al jaren traditionele songwriting met avant-garde, elektronica, klassieke muziek en ambient. Materia gaat nog een stap verder in die richting. Het album werkt als een parallel universum waarin ze bestaande muzikale ideeën opnieuw uit elkaar haalt en bekijkt wat er nog overblijft. Centraal staat een compositie die oorspronkelijk heel minimalistisch was. Op My Twin wordt die melodische kern gedurende bijna 10 minuten steeds verder uitgewerkt met klavecimbal, tape-effecten en koorzang. Het nummer groeit uiteindelijk uit tot een bijna overweldigende geluidsmassa. Uit diezelfde melodische riff ontstond vervolgens Fantasy, een veel korter en scherper nummer. Die twee krijgen we nu na elkaar.

steeds iets denkt te herkennen, maar de Satomi Mage. En naar het gezamenlijke project Joa. Temple of the Winds van Juliana Borwick en Mary Latimore. Temple of the Winds van Juliana Borwick en Mary Latimore uit Tragic Magic. Stem en harp bewogen daar bijna als twee verschillende vormen van dezelfde ademhaling door elkaar. Nu naar Ewan Alexander Miller McMeekin. Een Schotse componist en muzikant die zich beweegt tussen ambient, moderne klassieke muziek, elektroakoestiek en experimentele pop. Framed Insects is zijn tweede soloalbum en verscheen in 2026. De titel is al veelzeggend. Framed Insects roept het beeld op van iets levends dat wordt vastgezet en bewaard. Ook muzikaal werkt Miller McMeekin graag met dat soort spanning. Melodieën lijken zich te vormen en vervolgens weer uit elkaar te vallen. Akoestische instrumenten krijgen gezelschap van elektronica en kleine ritmische verstoringen. Zijn muziek is gelaagd, maar niet dichtgeslipt. Er blijft voortdurend ruimte tussen de verschillende elementen. Dat maakt de plaat tegelijk intiem en een beetje ongrijpbaar. Alsof je naar een landschap kijkt waarin je steeds iets denkt te herkennen, maar waarvan de contouren blijven verschuiven. For Satomi verwijst naar de Japanse ambient volkartiste Satomi Mage en naar het gezamenlijke project Joal. Dat verklaart ook iets van de zachte, contemplatieve sfeer van het nummer. De muziek heeft geen behoefte aan een grote climax. Ze ontvouwt zich eerder langzaam, alsof ze al begonnen was voor je erbij kwam. Daarna volgt Ghost Lights, het slotnummer van Framed Insects. Daarin wordt de muziek nog ijler en abstracter. Klanken lijken op te lichten en vervolgens weer weg te zakken, waardoor de titel bijna letterlijk hoorbaar wordt. Twee nummers uit een album dat mooi laat zien hoe hedendaagse ambient en moderne compositie steeds meer in elkaar kunnen overlopen.

Heftig van Anne Buurne uit Samenstof, Samenstof uit 2006. Een nummer waarin de Deense groep haar bijzondere mengeling van kamermuziek, post-rock en elektronische texturen mooi liet horen. We springen nu 20 jaar vooruit naar Agnes Obel en haar nieuwe album The Meaning of Flowers. Haar eerste studioalbum in 6 jaar. Het verscheen in september bij Deutsche Grammophon. Obel staat bekend om haar melodieuze kamerpop en haar neoclassieke arrangementen, maar vooral ook om de bijna volledige creatieve autonomie waarmee ze werkt. Vanuit haar studio in Berlijn schrijft, arrangeert, produceert en mixt ze haar muziek grotendeels zelf. The Meaning of Flowers ontstond na de geboorte van haar eerste kind en is daardoor sterk verbonden met ideeën over nieuw leven, natuur en transformatie. Obel verdiepte zich voor het album onder meer in het werk van de Italiaanse filosoof Emanuele Coccia. Vooral zijn ideeën over planten en metamorfose. Ook Hannah Arendt's begrip natality, geboorte als een radicaal nieuw begin, speelt een rol. Dat klinkt misschien zwaar filosofisch voor een popplaat, maar bij Obel vertaalt zoiets zich vooral naar sfeer en klank. Haar piano blijft het uitgangspunt, maar wordt omringd door strijkers, celesta, harmonium, fluit, saxofoon, synthesizers en barokke samenzang. Lee Melly is een van de meer experimentele stukken van het album. De diepe zang en gelaagde instrumentatie geven het nummer iets bijna buitenaards, terwijl de melodie toch heel dicht bij Obel's bekende, fragiele stijl blijft. Daarna volgt Faustian Deal, waarin de strijkers een veel dramatischer rol krijgen. De titel verwijst uiteraard naar het klassieke Faustmotief. De overeenkomst met de duivel, maar bij Obel wordt dat geen theatrale rockopera. Het blijft klein.

Is van Beatty Wolf en Brian Eno. Langzaam etherisch nummer uit Luminal, het album dat ze samen maakten vanuit hun gedeelde belangstelling voor kunst, gevoel en klimaat. Wolf en Eno ontmoeten elkaar tijdens een gesprek over art en climate en begonnen later te experimenteren in Eno's studio in Londen. Wolf brengt de stem en de poëtische teksten, Eno de productie, gitaren en synthesizers. Het resultaat omschrijven ze zelf als dream music. Muziek die eerder een gevoelsruimte opent dan een verhaal vertelt. En vanuit die dromerige wereld gaan we naar Chelsea Wolf, die met The Dark bijna letterlijk de andere kant optrekt. Chelsea Wolf beweegt al jaren tussen gothic rock, doomfolk, darkwave en post-metal. Haar 9e studioalbum verscheen in augustus bij Loma Vista en vormt een nieuwe fase in haar werk. Waar duisternis in haar vroegere muziek vaak iets was waartegen gevochten of aan ontsnapt moest worden, probeert ze op The Dark juist in die duisternis te gaan staan. De basis van veel nummers is opvallend eenvoudig. Akoestische gitaar, piano en haar stem. Vervolgens worden die schetsen opengetrokken met zware gitaren, synthesizers en drums. Wolf werkte opnieuw samen met Ben Chisholm en producer Jennifer Di Silvio. En kreeg ook bijdrage van onder andere Robin Fink van Nine Inch Nails, Troy van Leeuwen van Queens of the Stone Age en Stella Mosgaba van Warpaint. Het album is daardoor tegelijk kwetsbaar en zwaar. De stem van Wolf staat heel nadrukkelijk centraal, terwijl de instrumentatie eromheen als een donkere wolk kan groeien. Death is Not the End is geen cover van Bob Dylan, maar een intieme meditatie over dood en het hiernamaals, die uiteindelijk openbreekt in zware doemgitaren. Daarna krijgen we Humors, een nummer over het terugwinnen van je eigen kracht nadat iemand die te lang voor zichzelf heeft opgeëist.

Shadows of Leaves on Red Brick van Cinderwell. Het ruim 6 minuten lange slotstuk van A Blooming Body. Een nummer dat vanuit een zware volkstemming langzaam uitgroeide tot een bijna hypnotiserende climax. Cinderwell is het project van de Amerikaanse Amelia Baker. Op haar eerdere werk was de invloed van de Ierse volk sterk aanwezig, maar voor A Blooming Body keerde ze terug naar een breder Amerikaans en filmisch geluid. En dan richten we onze blik nu op Emma Ruth Randall en haar nieuwe album These Killing Times. Randall kennen we uit onder meer Red Sparrows, Marriages en The Nocturnes, maar ook haar solowerk heeft zich altijd ergens tussen dark folk, shoegaze, post-rock en doom bewogen. Op These Killing Times keert ze opnieuw terug naar een volledige bandbezetting, na de uitzonderlijk sobere aanpak van Engine of Hell uit 2021. De nieuwe plaat is tegelijk persoonlijk en nadrukkelijk maatschappelijk. Randall schrijft over klimaatrampen, economische ongelijkheid, oorlog, religieus nationalisme en de macht van geld. Maar het album gaat niet alleen over wat er misloopt. Er zit ook een duidelijke zoektocht naar solidariteit en gemeenschap in. Dat levert muziek op die opnieuw veel zwaarder kan klinken dan haar meest recente werk. De gitaren krijgen ruimte, de ritmes kunnen echt duwen en de stem van Randall beweegt voortdurend tussen kwetsbaarheid en woede. Catherine Wheel is daar een goed voorbeeld van. Het nummer gebruikt het middeleeuwse radbraken als beeld voor een destructief systeem en voor religieus fanatisme. De muziek draagt dat idee mee, gespannen, donker en steeds verder opbouwend. Daarna krijgen we Enough, dat aanvankelijk veel soberder klinkt. Het nummer richt zich op kapitalisme en de steeds grotere concentratie van macht en rijkdom. Maar ook hier blijft de tekst niet het enige verhaal. Muzikaal groeit het nummer langzaam naar een veel zwaardere passage met gitaren die bijna tegen de grenzen van het nummer lijken aan te lopen.

Ghost in the Mirror van Buchner uit zijn soloplaat Buchner. En Dan Buchner kennen we natuurlijk van Wolf Parade, Handsome First, Divine Fits en Operators. Op zijn solowerk komen al die werelden samen in hoekige gitaren, donkere synthesizers, zware beats en een duidelijke postpunk glans. En daarmee komen we bij de laatste plaat van vandaag. Ultimate Love Forever van Lex Walton. De Amerikaanse muzikante, dichteres, actrice en filmmaker uit Brooklyn brengt hier haar compromisloze DIY punk en powerpop samen in een album dat nauwelijks 20 minuten duurt. 7 nummers, geen overtollige centimeters. Waltons muziek beweegt tussen noise pop, slacker rock en nerveuze powerpop. De songs zijn kort en direct, maar onder de rauwe oppervlakte zit veel zwarte humor en een sterk gevoel van existentiële onrust. Haar werk is bovendien diep verbonden met haar ervaringen als transgendervrouw en met haar blik op het hedendaagse Amerika. Voor deze plaat werkte ze samen met Dan Buchner, die we net nog hoorden, en de opnames werden gemixt door Ben Greenberg van Uniform. Dat levert een sound op die tegelijk heel DIY en opvallend treffzeker klinkt, alsof iemand de versterker opendraait, omdat er eigenlijk geen tijd meer is voor een genuanceerde uitleg. USA is Fag Nation, is daar een mooi voorbeeld van. Confronterend, agressief en duidelijk niet gemaakt om het iedereen naar de zin te maken. En daarna krijgen we I Wish I Was a M80. Een korte explosie die haar titel eigenlijk al volledig heeft uitgelegd. En daarmee zit deze uitzending erop. Dit was Samoiré, hier op Radio Centraal. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er opnieuw, van 12 tot 2. Met nieuwe muziek, oude verbanden en hopelijk opnieuw een paar platen die zich niet zonder slag of stoot laten uitleggen.

look just like me.

Thank you.

de muziek. Doe eens op Radio Centraal 106.7. De Savage Daughter, dat was Windred Bergens Dottier. Een beetje de herfst sfeer. Om een of andere reden ben ik hier een beetje overvallen door paddenstoelen de listen taart. Ja, ik zal ze dan maar gewoon door spelen, zeker de Strawberry Alarm Clock. Rainy Day Mushroom Pillow Strawberry Alarm.

Dat was Love met Mushroom Clouds. Al zijn daar niet zo'n vrolijke paddenstoelen. Dat zijn de paddenstoelwolken. Ja, als die grote boom ontploft. Dat wilde niet meemaken. Ken, die hebben daar ook een heel nummer over gemaakt. Mushroom en ik draai hier een live versie uit 1972. Can met Mushroom.

Ja, nou die paddenstoelwolk, van Ken, was dat dan Dirty Tree met Ends of the Earth. Welk einde dat ze ermee, of welke eindes dat ze daarmee bedoelen, daar kunnen we natuurlijk blijven over speculeren. Want het was instrumentaal, maar het staat wel op een album Ocean Songs. Dus ik veronderstel dat het niet het einde van onze planeet is, maar daar waar dat de aarde het water raakt. Niet waar, het was uit 1998. Maar ja, met al die boomdragingen... in 1970 waren er ook al boomdragingen, want de Amerikaanse Atomic Energy Commission die wou nucleaire wapens gaan testen op Alaska, in Amchitka. Maar er waren... een paar hippies die wat volk bijeen hadden gekregen, want die dachten dat ze er moesten tegen gaan protesteren, en die organiseerden dan een groot concert en dat had plaats morgen 56 jaar geleden, de 16e oktober 1970. Dan was er meneer Arvin Stone en die had Joni Mitchell, James Taylor en Phil Ochs bij elkaar geroepen in Vancouver om een concert te brengen om daar tegenin te gaan, en hun droom was een boot kopen en daarmee gaan protesteren. En die droom dat noemde Greenpeace. En Greenpeace is dan ook een jaar later opgericht. Maar deze was nog dus eigenlijk de eerste aanzet. Ook John Baez heeft er al meegewerkt, maar die kon niet optreden. Maar die wel... mee de mensen met elkaar gebracht. We gaan gewoon van, want er is dan ook een dubbel album.

gaan zingen?

Ja, en daar eindigt dan ons overzichtje van het concert dat gegeven werd. Concert, de 1970 concert dat launched Greenpeace am Sitka. Dus morgen 56 jaar geleden het concert dat leidde tot de oprichting van Greenpeace. En u hoorde achterin volgens just Phil Oaks met The Bells, dan met Changes, dan James Taylor met Riding on a Railroad en dan Joni Mitchell met Big Yellow Taxi, Boney Maroney, Carey, Mr. Tambourine Man, Woodstock en dan The Circle Game samen met James Taylor nogmaals. Dus ja, het concert dat de oprichting van Greenpeace mogelijk maakte, zullen we maar zeggen. Dan gaan we, ah ja, dat was begonnen met die zwammen, hè, de mushrooms. Hier zijn de mushrooms met Taste of the Mushrooms. The Mushrooms. Ik krijg hier een foutmelding.

0: Leaf Hound, Growers of Mushroom, was dat. Ja, dat was voor de mensen die een beetje ontgoocheld zijn, omdat ik het meer over paddenstoel, wolken en boemen gehad dan over de paddenstoeltjes zelf. Hè. Maar het paddenstoelenseizoen is nog maar juist begonnen, dus dat is nog altijd mogelijk. Tenzij dat Rafaël nog wel wilt zwemmen, want je kan hier juist binnen en die heeft al die paddenstoelen gemist.
1: Ik kom hier niet om te zwemmen.
0: Wacht, Rafaël, ja, mijn micro staat niet op.
1: Ik kom hier niet om te zwemmen.
0: Ah.
1: Ik kom wel wat observeren wat je allemaal aan het doen bent.
0: Ah.
1: En dat er niet te veel gezwam tussen zit. Maar,
0: maar een beetje in doorgehouden, maar ja. Een beetje, ja. Ja, en je moet vooral de studio niet afzetten dat je deur gaat. Net en ook van alles.
1: Zeggen vliegenzwammen, die zijn nog niet aan bod gekomen.
0: En die stonden op het foto ook, voor de aankondiging, dus dat kunnen we wel. Kunnen jij vliegen? Weet jij iets van vliegenzwammen?
1: Ik heb het nog nooit gegeten, ik zou het ook afraden.
0: Het werd niet aanbevolen.
1: Nee, zelfs als je het kookt, ik zou het niet aanraden.
0: Dat gaat heel raar doen.
1: Ja.
0: Ere, en ik heb dan nog geen paddenstoel gegeten.
1: Ja, want dat wordt soms gekookt, hè, maar want dat is dan een drug, en al is je nog een en zo, maar ja, ik vind het toch maar dubieus.
0: Dat is eigenlijk geen vliegenzwam, maar een zwevenzwam dan. Een zwevenzwam. Ja, de zwevenzwammers.
1: Ja,
0: daar kunnen we misschien een werkgroep, de zwevenzwammers. De zeven zwevenzwammers met Rafa. Hè?
1: Ik moet dan altijd denken aan dat fragment in De Beer, Loers, die film, waar dat er zo'n klein beertje van die vliegenzwammen heeft daar dan volop begint te hallucineren.
0: Ik heb ze ook eens een film moeten draaien. Met allemaal zatte olifanten die hielden bossen omgooiden als ze omver vielen. En alpen die uit de bomen vielen. En vogels die gewoon uit de lucht vielen. Omdat die dan nodig vonden van allemaal giftige. Allemaal rottend fruit enzovoort te gaan eten.
1: Dat is nog een andere film dan.
0: Dat is nog een andere
1: film. Want De Beer is wel een mooie natuurfilm. Ik ken die wel aanraden voor mensen.
0: Ja. Ik weet het. Het is een rare wereld. Hier is The Moon Dig met Rare Earth. Hier zing dat al die rest hier afstaan. Ja, Rare Earth, The Moon Dig.

spik splinter nieuw van Lo Meulen over zijn walnotenboom. A tree is for eternity. Voilà, dan weten we dat ook weer al. Dan heb ik hier nog een splinternieuw nummer van Kras. Go take a walk. Tegen de seksuele intimidatie die 9 op de 10 meisjes ooit wel eens mee moet maken. Dat is een, op 9 oktober is er in Gent een editie geweest van Her Walk door het verzamelde Plan International. En de soundtrack daarvoor werd geleverd door Kras. Go take a walk.

Second Song, dat was de titelsong van het nieuwe album van Neil Young, vorige maand uitgekomen. Second Song. En we draaien er nog eentje van, The Foggy Edge of Time, Neil Young.

Come and Done, dat was Rising Appalachia, ook splinternieuw. Nog één keertje, ook van Rising Appalachia, samen met I.O. O'Donovan, Pilgrim.

0: Dat was de Doris tot in de draai.
1: Mix niks.

Goedemiddag, beste luisteraars. De grote Mr. Micnic Show is begonnen. Vandaag moet ik iets bekennen. Ik heb niet te veel voorbereid. Geen opzoekwerk gedaan. Eigenlijk was het een heel drukke week, maar de radio gaat voor op alles. Dus toch maar tijd gemaakt om hier te komen. Maar het is eigenlijk deze week het programma allemaal begonnen met de plaat die je zojuist hoorde. Van de groep Bored Junk. Ik was de plaat kwijtgeraakt een hele tijd geleden. Ergens verkeerd gestoken in de platencollectie. En heel veel DJ's gaan dat zeker herkennen. En dan begin je te zoeken en je vindt die maar niet terug. En dan ben je zo wat te stressen van, oei, ben je toch niet kwijtgeraakt. En dan komen weer heel wat andere platen tegen dat je niet gedraaid hebt. En zo op deze basis heb ik mijn programma voor vandaag samengesteld. Het zal allemaal een beetje punk, garage rock, hard zijn, stevige alternatieve muziek. En ik laat de plaat nog even doordraaien van Bored. U hoort de heerst She Witch en New Junk. Een heel aparte plaat. Opgenomen in Oostenrijk, uitgebracht in Baskeland.

Bored with Junk, de grote Mr. Music Show vandaag. Wat meer muziek dan anders, maar toch wel ook wat blabla. De volgende groep, Bad Breeding, heb ik nog gezien in het bos. En toen ik de groep zag, op het podium zag komen, kreeg ze een flashback naar de subculturen uit de jaren 80. Het was een mengelmoes. Er stond een mot op het podium, een skinhead, een punker en nog een grease rocker. Bad Breeding.

Waiting for my horrible warning. Uit het vijfde album van Piscines, een Amerikaanse hardcore punkband, of toch juist geïnspireerd door hardcore punk, uit Pennsylvania, gestart in 2004, nog altijd actief. En dit was uit hun vijfde album dus, Why Love Now. Ik speel er nog een nummertje van, The Bar is Low.

We houden het bij stevige muziek vandaag hier in de grote Mr. Mixnik Show. Electric Frankenstein. Ergens begonnen, begin 90. Mix van stoner, heavy metal, garage, rock en allemaal zoveel. Dat horen we graag. Niet te veel blijven hangen in die genre, want we gaan verder met de Grace Parks in the Red.

Natuurlijk hou je ook wel van bands met rare bandnamen, zolang het maar hoe hun muziek ook klinkt. De Anal Babes, Neighbor's Dog. Dit is de grote Mr. Mixing Show op Radio Centraal. En ik zeg het, ik had deze week weinig tijd om voor te bereiden. Ik was op zoek naar een plaatje dat ik al heel lang kwijt was geraakt in de grote platencollectie. Verdwaald in de platencollectie. Een horrorverhaal voor vele DJ's. Dus ben ik beginnen zoeken. En dan kwam ik heel veel platen tegen dat ik al lang niet meer had gedraaid of ik niet meer van wist dat ze bestonden.

De folkboek van de Condolfux. Zomaar een plaatje dat ten eerste uit mijn platencollectie kwam bovenpoppen. Dat ik natuurlijk niet echt vergeten was. Maar altijd toch leuk om ze nog eens terug iets boven te halen. Sommige mensen weten dat ik ook al heel lang bezig ben in het jeugdwerk. En ik weet dat we eens een heel grote conferentie hadden over participatie van jongeren en inspraak van jongeren. En er was geen hele discussies en er weer heel wat programma's uitgewerkt van hoe gaan we jongeren bereiken, hoe gaan we jongeren gesprekken aan met jongeren en zo. En we mochten ook wel eens alternatieve voorstellen indienen die dat niet veel geld kosten. En ik zei van, dat was een verhaal met heel veel jeugdwerkers uit heel Vlaanderen, uit kleine boerendorpjes, uit middelgrote steden en zo. Zeg je dat je echt wilt weten wat er leeft bij de jeugd? Ga dan eens op een fuif van de Giro of de Scouts of van het jeugdhuis. Is ze met een pipi spelen? Gaat er aan het wc zitten en babbelt met iedereen dat binnenkomt? Dan hoor je de ziekste verhalen en dan zie je de meeste dingen wel gebeuren. Ik heb dat een paar keer gedaan in de Paradox, maar dat was dan niet als jeugdwerker, maar om bij te springen daar. Maar in ieder geval zo madame pipi of meneer pipi spelen op een toilet tijdens een jeugdvijf. Daar merk je heel wat de jeugd mee is. Mrs. Pipi.

natuurlijk terug de Condor Flux, maar Mrs. Pitty komt er zo dadelijk aan. Ze moest nog even naar het toilet voor te komen beginnen.

to crawl inside. Down or surrounded by uppers, de twee nummers die ik draaide van Mrs. Peace. En Mrs. Peace, dat zijn Jess Cowrie en Chelsea Wolf. Met toch een aparte sound. Dat we het dan juist hadden over Mrs. Pipi in het toilet. Was het een mooie aanvulling. De Turbo AC's, een band uit New York, New Jersey. New York, niet uit New Jersey. Vergeef me, New Yorkers.

van de Turbo AC's naar de V8 Wankers. Ik zeg het, het is springen van de ene plaat naar de andere plaat. De plaat dat ik allemaal terug ben tegengekomen, dacht van, tja, dat is lang geleden. Ik was een plaatje kwijt, beginnen zoeken, Mr. Mix Nix, maar draait wel alles naar elkaar. De V8 Wankers.

de V8-klankers. Patience, my ass. En ze bieden nog Trouble Rides a Fast Horse. We gaan eindigen dan nog met iets compleet anders, maar we draaien door tot 5 uur.

Trouble. Right. Trouble rides a fast horse. De grote Missing Mix niet. Ja, we zitten er bijna op voor vandaag. Volgende week gaan we het wat beter voorbereiden terug. Gaan we terug wat meer Duitse postpunk new wave worden. Van Apart tot Die Anstalt. En nog veel meer natuurlijk. Blijf zeker ook nog luisteren vandaag naar Radio Centraal, want er komen hier nog heel veel leuke programma's aan.

Dankjewel.

0: Jawel, welkom hier op het amusementsbedrijf.
1: Op deze donderdag 15 oktober.
0: Jepa. En we zijn begonnen met Rain Noir, cover van Tears for Fears, Shout. Zoals u wel herkend zult hebben. Dat is meteen ook een beetje het thema van deze aflevering weer.
1: Covertjes.
0: Ja, oké.
1: Ik had een heel leuk covertje gevonden door Portishead. En dat ga ik nu opzetten.
0: Ah, ja. Ja, dat was de aanleiding eigenlijk.
1: Ja.
0: Oké.

0: SOS, door Portishead, origineel van ABBA natuurlijk. ABBA speelde ooit op het Eurovisie Songfestival. En dan gaan we nu aankondigen dat er een Eurovisie Songfestival op komst is.
1: Georganiseerd door de radio.
0: Ja, van 46-jarig bestaan zeker, want vorig jaar was 45. Ja, meer daarover later.
1: Ah, maar dat is al een hintje. En wanneer is het juist?
0: Dat is 31 oktober.
1: Ja, dus noteer dat in uw agenda.
0: Voilà.
1: Dat je dat vrijhoudt. Eurovisie Songfestival.
0: Ja.
1: En ik denk dat we eigenlijk ook wel eens, dat je zegt, de cover van ABBA, ik denk dat we nog wel eens een uurtje, een andere keer eens kunnen doen met allemaal ABBA-covers. Ja. Ik denk dat er wel veel groepen zijn die de liedjes beter maken dan ABBA. Allee, naar mijn gevoel dan. Ik ben niet echt een ABBA-fan. Maar oké, dit terzijde. Dan heb ik een andere cover klaarstaan. De band die heet Once. En het is een specials cover, het nummerke Ghost Town. Het is een interessante website. Ik kom toevallig op deur covers te zoeken. Electro Zombies. Dat is allemaal met electro-nummers, new wave, synthpop. En dus een hoop covers erop. We zullen deze eens checken. Once.

0: Excuseert, dat is hier even een foutje. Van waar kwam dat geluid? Hier gaan we weer. Hier gaan we weer. Ik ga even afzetten. Deze.
1: We gaan Siouxsie en de Banshees doen.
0: Ja, Siouxsie en de Banshees met een covertje, natuurlijk.
1: Zij cover het.
0: Alleen maar covers deze week.
1: Van Siouxsie en de Banshees?
0: Nee, door.
1: Door.
0: Die hebben best wel wat covers
1: Prudence,
0: gedaan.
1: Ja, maar ja, de week dat ik zeg, Dear Prudence.
0: Is dat een cover?
1: Dat is van de Beatles.
0: Zeg maar, uw micro staat niet open.
2: Ah.
0: Ja, we moeten er nog wat in komen.
2: Oh, ja, ja. Ja.
0: This town ain't big enough for...
2: The two of us.
0: The boat of us. Origineel van...

0: origineel liedje van The Sparks, 1974.
1: Ja. Oké, dat is lang geleden. Ja. Met die micro is niet goed.
0: De...
2: Zie, ja? Ja, nu wel.
0: De titel This World Isn't Big Enough for the Both of Us werd vaker gebruikt in films, zoals westernfilms. In de jaren 29 of 30 zelfs al.
2: Oké. Okay.
0: Dat was een klein beetje tussendoor.
2: Oké. Ja, dan doe ik The Flying Lizards, of wat? Je stond er niet helemaal achter een tekst.
0: Money, money.
2: Ja.
0: Money, money, money.
2: Maar het is wel een goeie week, hè. De Motown Classic. Flying Lizards.

0: Ja, wat was dat, jong?
1: Wat was dat? Wat was dat? Een cover, hè?
0: Ja, ja.
1: All by myself. Welke vond je beter? Céline Dion of die van Babes in Toyland?
0: Ja. Ik zou deze nou ook niet direct thuis opzetten. Maar
1: Céline heeft het dus ook gecoverd.
0: Ja, blijkbaar is dat.
1: Origineel Eric Carmen.
0: Oké.
1: Okay. Jaren 70.
0: All right. Daarvoor was het Snooper. De cover van de Beatles, Come Together. En daarvoor,
1: ja, ik weet de volgorde niet meer, maar we hebben Modets gedraaid. Ah, ja. Ja. We hebben...
0: Slit, Heard It Through the Grapevine.
1: We hadden... Dat was het, Haruomi Hosono.
0: Ah ja, Don't Be Cruel. Oké. Okay. En dan gaan we nu naar de Pixies. Met een cover van Jesus and Mary Chain, Head On.
2: This is Jesus and Mary Chain song.

0: Ja, Fool the Cry. En zelfs Caro herkende niet wie dit coverde.
1: Nee, en de kwaliteit was ook zo'n beetje afland.
0: Ja, ook, het is wel abominabel. Maar ja.
1: Maar het was dus
0: Ween. De Rolling Stones cover. Ja.
1: En ik kreeg hier een heel mooi cadeau van...
0: Van de volgende, van Maarten van de Webgang. Om in het Wien-thema te blijven, is natuurlijk. Hier... Ja, het is cadeautjesdag vandaag.
1: Grappig, allemaal een cadeautje voor elkaar bij.
0: Ja.
1: Ik kreeg een cadeau van Els, een t-shirt van Wien.
0: Ja.
1: Van 1996?
0: Nee, 2006.
1: Ah, sorry. Dus retro, echt.
0: Ja, het is toch wel redelijk
1: prachtig.
0: Vintage, ja.
1: Ik kreeg tranen in mijn ogen.
0: Ja. En ik kreeg een t-shirt van Björn Borg. Ja. De tennis. En Maarten van de Webgang, die had een mooi sketchboekje voor ons bij.
1: Ja, van Radio Rijsjeus.
0: Onze creativiteit in kunnen losgooien.
1: Ja, of heel veel notas nemen.
0: Ja, zoiets kan ook. Ja.
1: Over muziek. Herin,
0: ja, of dingen om te touwen. Ja. Gezien onze leeftijd
1: gaan
0: is dat misschien ook wel
1: kunnen gebruiken.
0: Handig. Ja. En dan gaan we eindigen met Gloria. Niet in de versie van Patti Smith, of het is origineel van Van Morrison, maar hier is het dus in de versie van Electric Prawns 2.
1: Okay.
0: Uitgebracht op Pang Pang Records.
1: Tot de volgende keer.
0: Vers, redelijk vers van de pers. Ciao, guys.
1: Dan is de mens bereid.
0: Yep.
1: Bye. I need so many people. Breaking through from outer space. Here is, or here they are. Anyhow, they are.

0: 166.
1: Kopje koffie?
2: Oh, graag.
0: 164.
1: Melk en suiker, hè?
0: 163.
2: Twee klontjes.
0: 162.
1: Twee klontjes?
2: 161. 160. Zeg, jij drinkt wel wat veel koffie tegenwoordig, hè?
0: 158. 157.
2: Volgens mij is het al je derde deze morgen.
0: 155.
1: Vierde.
0: 54.
1: Zoals het vandaag begonnen is, is dit zeker niet mijn laatste.
3: 151, 149, 148, 147,
4: OCD, 146,
5: de cafeïne, 144, Linux Torvald,
6: 142, S-Linux, 141, 140, 139, 131.
7: The divided operating system has fewer total connections.
6: In de donkere achtergrondkamertjes de lobbygroep door te drukken.
8: The idea in the project is try to do with what we have. Okay.
9: 129. 127.
10: De vrije softwaregemeenschap niet willen. Fortuinen. Monopoly. Het is gewoon intellectueel niet eerlijk.
9: 123.
11: Ja, Unix of Linux.
9: 121.
12: Oh ja, dit wordt niet te technisch.
9: 120.
12: Dus het is meestal doen, maar
9: 118.
12: 117. Nee, maar het is technisch. Het is niet technisch. Het net technisch genoeg, oh, net te technisch.
13: Die komt nog volgen, dus dat is niet te technisch.
9: 113. 112.
14: Ja, het gaat zo langzaam vooraan.
15: Open documentformaat.
16: To share our experience to spread the use of free software and open standards.
14: 7. Wat passiert daar?
17: It depends on what you consider useful.
18: 104. Please raise your hands if you cannot hear me.
9: 101.
19: 100. 99. 98.
18: What does free software mean?
19: 97. Die free, dat slaat niet noodzakelijk op het feit dat het moet gratis zijn. Hè?
20: It's always newer, it's larger, it has more packages.
19: 92.
21: Hello, I'm Delphine Lavidel and the project is called 90. Women in Mozilla.
22: The meaning of Grimmel is the sound of the world. You see, it's the sound you make when your system don't work.
21: Ja, nu nog niet.
9: 85.
21: Yes, it's from the last DEPCON van Extremadura, Spain.
23: Nu of die e-mail het doet in 2 seconden of in 3 seconden, maakt het niet uit.
19: 80. 79.
22: 78. Snap, is a different system.
19: 77.
21: Daarnet heb ik er eigenlijk helemaal niks van gestaan.
19: 75.
21: Maar ja,
19: 74.
21: Dat ligt aan mij.
19: 73.
24: Alles is gebackupt, ja.
19: 72.
25: Enable firmware.
19: 71.
22: No.
21: Functie sys add remove heet dat, die is toevoegen, verwijderen. En dan heb je de echte speeltuin van programma's dat je allemaal kunt downloaden.
26: Vandaag was de install party en zo, het is de D-Day dat je moet hier zijn.
23: De console. Het zijn eigenlijk vooral tussen de plaats. Dat is het standaard in de boekjes. En daar staat het in de bijvoorbeeld is er gewoon een ID-device. Dat is gewoon aangecondoleerd. En de BIOS ziet eruit. Die gewoon staan op een primary hard disk. En dan heb je gewoon een compactflash van 4 gigabyte. Die kan gewoon partitioneren als je gewoon schiet. Dat is perfect met beeld dat je erin.
2: Goedenavond. Ergens ligt een koptelefoon dicht bij een micro, daar gaan we iets aan doen. We zullen die koptelefoon misschien ook een beetje zachter zetten. En dan moet het allemaal beter gaan. Hè.
19: 7, 16, 15, 14, 13, 12, 11,
2: 10,
19: 9,
2: 8,
19: 7,
2: 6,
19: 5,
2: get your freedom.
19: 4.
18: Freedom 3, freedom 2, freedom 1. Freedom Zero.
2: Ja, goedenavond. Dus in webgang ook Mart is terug.
27: Ja,
0: Ik heb het gevoel dat deze micro heel, heel, heel luid staat.
1: Kijk, die staat hier op de...
0: Nu helemaal niet meer, maar er stond micro rood, maar ik denk dat die helemaal in het rood ging.
2: Ja. Die knop stond hier, die gain stond heel ver open, maar dat is nu bijgestuurd.
0: Goed, ja. En het is al eventjes geleden, maar
2: ja, je bent lang weg geweest, hè?
0: Het nieuws voorbereid, of...
2: Heb je het niet afgehaald?
0: Nee, eigenlijk heb ik nog niet in de Git repository mij begeven. Maar ik zal eventjes...
2: Een webgang install party moeten doen om de broadcast control panel te installeren bij jou.
0: Nog eens terug,
2: bij mij is die wel geïnstalleerd en die heeft een versie nummer 0.7.4 en ik zie daar het nieuws staan. Ik zal proberen de tune al mee te geven, hè. Dan kunnen onze luisteraars daar even mee voort.

0: Hoi. Ja, we zullen het even zo moeten doen. Goed, in het e-nieuws vandaag zitten de volgende onderwerpen. AI, voortplanting en bijna afgeluisterd. AI voortplanting. Meestal zijn de grote AI-modellen stijl ChatGPT in het nieuws. En de meeste problemen kwamen van experimentele AI-agents. Die werken samen en breken uit de hen toegewezen afgeleide computerruimte, hun sandbox, en gaan via het internet inbreken op andere systemen om hun doel te bereiken. Nu waarschuwt Anthropic voor kleine AI-modellen die ook snel evolueren. Tegen volgend jaar zouden die in staat kunnen zijn om zichzelf te vermenigvuldigen en verspreiden via allerlei computersystemen en Internet of Things apparatuur. Die kleinere modellen die op die kleinere Internet of Things systemen kunnen draaien. Dat zijn apparaten als slimme camera's, deurbellen, digicorders, interactieve tv's en allerlei toestellen die aan het internet hangen en bijvoorbeeld op Android of iets draaien. Ze zijn dikwijls minder goed beveiligd of niet geüpdate en zijn toch krachtig genoeg om een kopie van een klein AI-model te verspreiden. Of het model kan ook het werk verdelen over verschillende van die apparaten om tot hetzelfde resultaat te komen. Als dat AI-model dan evolueert richting malware, krijg je een fenomeen als een computerworm. Een uit zichzelf voortkopiërend programma dat bovendien de capaciteit van AI heeft. En dat zichzelf dus kan veranderen. Dat zal voor de mens niet gemakkelijk zijn om dat op te sporen, want malware die gemaakt wordt door mensen heeft meestal een bepaald doel en één of meer centrale servers waar het van afhangt, waar het meldt, waar het data naartoe kopieert. Maar deze AI-replicators hebben geen centraal punt van waaruit ze eventueel zouden kunnen gedeactiveerd worden. Dus het kan moeilijk worden, want ja, het... dat model kan ook zelf leren met nieuwe kennis nieuwe apparaten binnen te dringen waar het vroeger niet in binnen geraakte. En het is dus moeilijk te volgen. Maakt het sturen van
1: bijna afgeluisterd. OpenAI postte op X een bericht dat ze gesofisticeerde afluisterapparatuur hadden ontdekt in een ruimte in het gebouw van het bedrijf. Voor ze het FBI verwittigden, probeerden ze eerst zelf te weten komen hoe de vork in de steel zat. Ze schakelden hun AI-model in en dat leidde tot de identificatie van een werknemer van het bedrijf als implanter van de apparatuur. Die werd op staande voet ontslagen. Nadien wou het FBI er ook nog even mee praten en ze arresteerden hem. Het afluisterapparatuur was volgens CNBC geïnstalleerd in een vergaderzaal van de directie van het bedrijf. Uit de vrijgegeven foto's lijkt het op de achterkant van een groot computerscherm in de conferentiezaal gezeten te hebben. Het geheel had maar de grootte van een USB-stick. Het ontdekte apparaat vertoonde de leesbare tekst Seed Studio 2.40A02. Seed is een merk van zelfbouwapparatuur voor de wereld van de kleinere computerbordjes als Arduino. De aanduiding is terug te vinden bij Seed en verwijst naar een combinatie van een lipobatterij en Seed Studio XIO SP32/S3. Dit is een kleine microcontrollerbord met een ingebouwde microfoon en camera. In sleep mode verbruikte het maar 14 microampère. De 2.4 van de tekst verwijst naar de 2.4 gigahertz wifi, de bluetooth-verbinding van het bord. Het gesofisticeerde apparaat is hier ook gewoon voor een goede €15 te bestellen.
0: Tot zover het INIS van 6 na 6, straks terug te vinden op onze website. Ik ben iets later binnengekomen door biologische en technische problemen. Had jij iets klaarstaan misschien toevallig? Of,
1: Ik was, toen ik in Berlijn was, was er Flinta Voices Sound and Technology Lounge. En dat was in de Galilea Kirche, mede georganiseerd door Liebig 12, dat eigenlijk een geluidsresidentie en kleine galerij is, die al 10 jaar bestaat. En dat was op 10 oktober en dat was gecureerd door Katarina Bevand en Bojana Knežević. En waren vooral optredens, workshops en presentaties op de intersecties tussen geluidtechnologie en feministische praktijk. En ik vond die Veronica Motto Galindo, aka We Are Cyborgs, vond ik eigenlijk wel heel tof. Dus nu heb ik op SoundCloud een fragmentje gevonden. En dat is dat die Veronica Motto Galindo meets AI. En door ermee te praten, zei ze dat die eigenlijk een LLM of een model gebruikt, dat ontwikkeld is door een afrofuturistische feministische groep. En ik moet toegeven dat dat optreden, die tekst die eigenlijk voorgelezen werd door een soort van bijna natuurlijke, maar toch wel synthetische stem, dat dat eigenlijk een oproep was om hoe tegen de opkomst van AI te reageren. Maar dat is dus omdat heel veel van dat model gevoed is door afrofuturistische, feministische literatuur. En ik was wel aangenaam verrast, want ik dacht eerst dat zij het zelf misschien had geschreven, maar het was dan toch door het model. Dus ik weet niet, ik heb nu een fragmentje gevonden van een jaar geleden, Transhuman Canticles. En ik ben alvast benieuwd. Spelen.
0: Welke schuif had jij daar straks voor?
1: De gele schuif met het geel plusje hier. Ik weet niet degene die waar dat jingle was.
0: Ja, ik weet niet.
1: Dus ik ben nu eigenlijk aan het spelen. En ik zie dat ik precies toch hier nog het volume naar boven moet trekken. Hup, hup, hup, hup.

0: Maar dit is niet die tekst of zo, hè?
1: Nee, dat moet nog gereleased worden. Dat was eigenlijk een performance en dat is nog niet opgenomen of nog niks specifiek van online gezet. Maar die Vera Motto Galindo, wel een interessant figuur. Hij is een transdisciplinaire onderzoeker die nu aan de Vrije Universiteit van Berlijn zit en focust allee, binnen het filosofie-departement en genderstudies en technowetenschap en decoloniale theorie. En zit toch al lang ook in onderzoeksprojecten tussen mens-machine. En daarvoor is ze ook, gaat ze ook een boek uitbrengen. En ze begeleidt ook studenten en heeft eigenlijk een specifieke focus op hoe AI dan decoloniseren en door intersectionele, feministische en ecologische geletterdheid. En ik weet dat ze ook ooit, zo 4 jaar geleden, heeft ze zo het lab in de transmediale geleid. En dat is dan een laboratorium waar daar andere mensen uitgenodigd worden. En ja, vooral eigenlijk de kern van haar werk gaat over de Harrowese cyberborg. En zij produceert daar dan muziek en nu ook academische en filosofische teksten. Komt origineel van het Portugese, maar ook wel actief in Latijns-Amerika en Mexico. Interessante figuur.
0: Zullen we een stukje verder ervan luisteren? Of?
1: Verder, dan moet ik een ander stukje. Een ander stukje zoeken, want ik zie hier eigenlijk maar één klein. Ik weet ook niet of dat iemand is die iets gepost heeft onder hun naam. Want ik moet toegeven dat heel veel dingen die ik nu zo terugvind, toch wel op de mainstream media zitten. Ik zie hier wel iets op I shall sing until my land is free. Dat heeft ze ook geproduceerd en dat staat op Bandcamp. Daar kunnen we misschien nog naar luisteren.

0: a biologist, but also she does technoscience. She's a philosopher. So she's working internationally. That means.
1: Yeah. Is het het?
2: Ja. Ik vind ondertussen, blijkbaar komt ze onder veel verschillende namen. Heeft ze toch veel avatars. Maar ik denk als je via Veronica Motta Galindo zoekt, dan vind je video's, referenties naar cyberpunk, Haraway's Informatics of Domination and Technopolitics in the Age of AI. Dus echt iemand die wel probeert om vanuit haar geracialiseerd standpunt of identiteit een technopolitiek visie rond AI te formuleren, maar ik weet dat ze er ook samen mee werkt, met AI. Ja, de moeite.
1: Die veel avatars, dat kan van pas komen om je een rookgordijn op te trekken in de wereld van het volgen van identiteiten en het vastleggen van identiteiten. Het is juist ook uitgekomen dat Google bijvoorbeeld, die hebben een operating systeem voor smartphones, hè, Android, dat redelijk veel gebruikt wordt. Die hebben in stilte een instelling veranderd, waardoor de standaardinstelling aan is. En het gaat over het koppelen van het gsm-nummer van, van de smartphone aan de gegevens die Google in heel... In alle digitale gegevens die het bijhoudt over jou ja, als gebruiker.
2: Van... Welke verschillende identiteiten dat je allemaal aanneemt? Wel, want dat is toch al lang dat je soms als je inlogt, dat ze dan zei, ben je ook niet. Ben je ook niet.
1: Ah, ik weet niet, ik heb nooit met zo'n apparaat gewerkt. Dus ik heb er zelf geen ervaring mee. Ik heb het maar gelezen, maar het kan zijn dat ze identiteiten denken van, ah, ben je ook, omdat je ingelogd bent geweest op bepaalde websites onder andere naam. Maar nu, en dat is het grote verschil blijkbaar, wordt het ook gekoppeld echt aan het gsm-nummer. En vroeger...
2: Ah, ja, oké, dat is wel...
1: Dat,

0: naar aanzetten. Als je dus er nooit veranderd hebt en je laat gewoon de standaardinstelling staan, wel, dan is nu misschien ondertussen de standaardinstelling aan. Hè? Dus,
1: ja.
0: Dus de betekenis van de standaardinstelling in stilte wijzigen, dat is zo een typische tactiek.
1: Ja, maar ik denk dat ze zoveel, hoe dat werkt met terms of use. Hè. Ze mogen eigenlijk zoveel letters per dag veranderen, waardoor dat er eigenlijk gradueel opnieuw
0: te moeten laten. Mogen ze,
1: kleine wijzigingen mogen de aanbrengen. En als je zo gradueel keiveel kleine wijzigingen aanbrengt, kunnen op een bepaald moment toch serieuze veranderingen hebben gebracht in je basisinstellingen.
0: Officieel is het trouwens volgens de eigen documentatie op de support pages, is het om recuperatie van data mogelijk te maken natuurlijk. Hè. Er staat natuurlijk altijd een officiële uitleg om het te verantwoorden. Hè.
1: Ja, die officiële uitwegen, die werden hevig besproken. Wij waren deze week maandag, het Privacy Camp in Brussel. Dat wordt meestal georganiseerd door EDRI, hè, dat is het Europees Digitale Rechtsinstelling. European Digital Rights, en die doen zo jaarlijks...
0: Rechten, niet rechts... Rechts van rechts, maar rechten. Ja,
1: van rechten. Ja. En natuurlijk wat heel veel besproken was nu is ook die age-verificatie, omdat dat natuurlijk ook een manier is om. Hè. Meer informatie, minder privacy.
0: Komt uit de VS, denk ik ook. Hè. Dus daar is het geloof ik al verplicht ingesteld.
1: Ja.
0: En het speelt zich een beetje af. Ja. De vraag is van wie is verantwoordelijk voor het verifiëren van de leeftijd? En als je met computerapparatuur werkt, dan zou het operating systeem daarvoor moeten zorgen. Dat is een beetje het punt. En als het op niveau van het operating systeem zit, ja.
1: Okay.
0: Dan kan je er ook niet buiten natuurlijk. Hè.
1: Ja, en dan wat ik toch altijd een beetje uit het oog verlies, is dat als het privacy camp is, dat de dagen ervoor organiseren ze Freedom Not Fear. En dat is ook zo een conferentie van Europese activisten zelf georganiseerd. Dat was ook in Brussel, dus eigenlijk komen dan veel beleidsmakers, mensen van NGO's, activisten, anderen komen dan eigenlijk toch wel een aantal dagen samen. Hè. Het een in die Freedom Not Fear, het ander in de Privacy Camp. En in die Freedom Not Fear was vooral de campagne van Stop de Datacentrums in België, was een van de grote... keynotes. En dan zijn er ook heel veel mensen die zelf organiserende sessies voorstellen. Maar ik ben niet geweest. Ben jij geweest?
0: Nee.
1: Ja, het kon zijn of online volgen. Hè. Dat is... Maar ik ga dat nu wel in mijn agenda zitten volgende keer, dat als het Privacy Camp is, toch ook is het... Het programma...
0: Ja, het zijn de randprogramma's van grote events die ook interessant zijn.
1: Ja, ik denk dat ze op dat moment gewoon heel veel mensen willen bij elkaar brengen. En, want ik weet dat er nu in Rotterdam is er ook een grote TOR-bijeenkomst. En dat is dan toch allemaal rond dezelfde periodes, waardoor dat mensen kunnen circuleren en aanwezig zijn.
0: TOR, gaat het over die Onion Router?
1: Zo wat is dat? Tor is een soort van secure manier van browsen.
0: Ja, eigenlijk gaan ze... Zo, een ajuin heeft, zo, als je die begint af te pellen, dat is de ene na de andere. Dus je hebt heel veel schillen. En daarmee vergelijken ze hun systeem van het verkeer, jouw internetverkeer als Tor-gebruiker, wordt over het internet heen en weer geleid door allerlei knooppunten om het niet traceerbaar te maken.
1: Ja, dus vooral doordat je zou kunnen browsen
0: anoniem,
1: zonder anoniem.
0: Anoniem, niets dat je telefoonnummer natuurlijk gekoppeld is aan je enzovoort. Hè. Dus dat zijn interessante dingen ook.
1: Ja, maar ik denk dat de meeste mensen die Tor gebruiken dan toch ook wel op een andere manier al omgaan met hun telefoon
0: met
1: de installatie.
0: Of, computer,
1: ja, maar dat kan ook. Je hebt gewoon een Tor-browser en je kunt natuurlijk zelf ook een Onion een onion worden. Hè? Zo'n endpoint, een tussenpunt. Maar je moet vooral zien, ja, je kunt dat zien, dat gaat over surveillance, maar vooral ook natuurlijk in gebieden, en er zijn meer en meer gebieden waarbij

0: dat er natuurlijk censuur is. En om die censuur te omzeilen, wordt Tor ook veel gebruikt. Hè? Want hij heeft een soort van gelaagde encryptie. En is eigenlijk toch vooral... Het zijn vrijwilligers. Hè. Het is geen bedrijf, hè, en draaien door grote donaties te krijgen. Hebben die toch een team van mensen die daar ook betalend voor werkt. Hè. Maar dus allemaal een beetje rond deze periode. Ik denk dat van dat privacy camp, dat er uiteindelijk zijn er sessies online. En tonen die achteraf ook de video's. Dat is. Ik zie dat je de vorige edities kunt zien. En die zijn toch ook al bezig van 2015. En ja, een groot topic is natuurlijk ook. AI, hè? Ja, dat is zeker en vast het geval. Maar ik weet dus niet, als je naar de vorige events gaat, of dat je dan eigenlijk beeldmateriaal kunt zien. Van 2023 hebben ze nog hun programma staan. Maar dat is het dan precies toch ook wel. Sommige van die sessies zijn ook achter gesloten deuren. Hè? Ik heb wel ook, daar was wel eigenlijk nog een interessante film. En ik zat dan ook in een sessie rond content moderatie. En,
1: ook een probleem aan het worden, ook door AI onder andere.
0: Ook door AI onder andere. Die film, ik ga zien of dat ik het nu eigenlijk gemakkelijk vind en of dat die eigenlijk gemakkelijk beschikbaar is. Maar dat was een film waarbij de Nigeriaanse contentmoderators het proces dat die eigenlijk aan het doen zijn tegen Meta. Omdat die op een of andere manier zijn geïnstrumentaliseerd tegen heel lage lonen zonder enige psychologische hulp om contentmoderatie te doen. En blijkbaar zijn er keer op keer dezelfde fragmenten die echt tegen alle rechten van de mens zijn, van het kind zijn, die zij moeten zien en dan moeten flaggen en aangeven als zijnde.
1: En ging het dan over Meta Verenigde Staten of Meta in andere... Want ik dacht dat een tijd geleden Meta zijn politiek veranderd had en dat ze eigenlijk al die content-moderatoren hebben hun ontslag gegeven en dat ze zijn overgeschakeld naar moderatie door andere gebruikers. Dus een soort... je kunt iets aanklikken als dit is aanstootgevend en dat ze op die manier... maar goed, dan zal het misschien, als het aangevinkt wordt, toch nog door iemand moeten bekeken worden om het effectief
0: offline te halen. Ja, die persoon die legt uit ook, ik heb gevonden, de naam van de documentaire is After the Abyss en dat is van 2025.
1: Ah ja, het is ook al een aantal jaar geleden, oké. Okay,
0: 2025, nee, vorig jaar.
1: Vorig jaar.
0: Keira Shishai. Er is een deel contentmoderatie dat door artificiële intelligentie wordt gedaan en een deel moet nog altijd wel door mensen gedaan worden, want veel mensen denken ondertussen dat alles door AI wordt gedaan, maar achter heel het big tech complex zitten ook heel veel mensen die ook wel nog altijd een job, maar ook wel veel uitgebuit worden in hun job aan heel lage lonen. Want daarin wordt vooral aangetoond dat er heel veel Kenianen die daar dan in betrokken waren, dat die vooral tussen de 18 en 22 waren.
1: Dus ook nog wel dus een kwetsbare leeftijd.
0: Een heel kwetsbare leeftijd die nood heeft aan een job, die nood heeft aan geld en die zo eigenlijk gebruikt worden om toch wel heel expliciet materiaal te gaan moeten zien. En veel daarvan hebben nu zo posttraumatisch syndroom. Zijn toch echt wel heel gewelddadige blootgesteld geweest. Ja. En die proberen nu eigenlijk, die hebben elkaar gevonden. Hè, en dan zijn er een aantal... advocaten die hun ondersteunen om dat proces te doen. Maar dat gaat heel traag. He, ze doen heel de tijd bij elke proces dat ze willen doen, zijn er kleine reacties, waardoor dat ze dat laten aanslepen. En ondertussen is natuurlijk die arbeid weer al verlicht.
1: Wat ik in 2025, wat er gebeurd was toen, dan hadden ze een fact-checking programma stopgezet. Dat was in 2025. Fact-checking. Dus het checken van dingen.
0: Van de feiten.
1: Dat programma. Dus
0: maar ik weet niet of dat je het online kunt zien. Misschien is het dus iets voor hier in Antwerpen in het werkhuis of zo. Het was echt een interessante film. En dan hadden ze nadien ook iemand aan het woord gelaten. Maar ze zeggen ook wel, want er is heel veel pers die daar ook op afgekomen is, dat sommige mensen, die betrokken partij zijn, dat die ook niet meer altijd de capaciteit hebben om daar nog eens over te praten. Hè? Want dat is dan toch weer al dat je vrijwillig nog eens stem moet geven aan jezelf en aan andere betrokkenen. Maar dat toch ook wel heel uitputtend is. Maar after the abyss.
1: Het zou iets zijn voor in de Klapij misschien.
0: Klapij, wat zeg ik? Het werkhuis. Ja, ik bedoelde in die serie, de Ies van de redactie doet toch zo altijd een...
1: Ik denk dat het in de Klapij is. Een vroeger politiebureau, trouwens. Of veldwachter of zo, of iets.
0: Ja. Maar ja, de moeite, privacykamp, ik zou zeggen, schrijft u in op de nieuwsbrief, hè, en dan krijg je toch aan wanneer de volgende keer is. Dat is meestal, dat is gratis, hè. Moet je wel registreren. En dat heeft altijd een hele goede lunch. Heel goede lunch. En drank. Het is toch wel goed voorzien, maar ik denk dat de meeste conferenties en symposia voor zo NGO's en mensen van de Europese gemeenschap, dat eigenlijk basis is. Dat dat goed voorzien wordt. En de meeste mensen worden dan ook nog eens betaald om daar te zijn.
1: Ja,
0: want er was ook iemand zo, wacht, van wat was dat nu? Fedi Variety, dat was uit van Luik, iemand die dan vooral met de Fediverse en Activity Pub bezig is om dat voor te stellen aan de staat en gouvernementele organisaties om over te schakelen op vrije software. Maar ik heb het nog niet echt opgezocht, maar Fedi Variety. Het is een Europees collectief van digitale activisten en onderzoekers die vrije software voor publieke administratie proberen op de agenda te zetten. En zo heb je natuurlijk wel een soort van omgeving waarin dat je voelt dat de meeste mensen toch beseffen wat er aan de hand is en weten wat er voor te stellen valt. En ook die legitation, het is een moeilijk woord, ik wist niet altijd, maar dat gaat dus echt over legale en processen die je kunt aandoen. Want ja, je hebt het recht om verwijderd te worden uit databanken. Maar wanneer begin je dat te doen? Of als je video's gecensureerd worden, hoe ga je dat aankaarten? Dat je toch in je recht bent. Je moet altijd ook nog wel de tijd en de energie hebben.
1: Waar moet je zijn? Want bij sommige dingen kan je op internet wel vinden. Maar nu bijvoorbeeld... Ik zit nu naar jouw bril te kijken. Ik vraag me af of dat nu zo'n metabril is met een cameraatje in of zo. Waar ga je naartoe? Hè? Je
0: dat is een Ray-Ban. Deze is geen Ray-Ban. Deze is geen Ray-Ban. Ik denk wanneer dat die andere brillen uitkomen, dat het moeilijker wordt. Nu kun je gewoon nog skip zeggen op Ray-Ban-brillen. Kun je dan eigenlijk gaan proberen te beseffen of dat is. Maar ja, het is een topic natuurlijk dat ook gewoon in de mainstream... media terechtkomt. Ik heb het nu niet gezien, maar dat is zo een of ander Belgisch programma.
1: Ik geloof op VRT of Canvas of zo is er een programma. Ja. Ik heb het zelf ook niet gezien, maar dat komt wel heel dichtbij, want dat was echt op de Meir opgenomen. Mm-hmm. Ik heb er fragmentjes van gezien en dat was echt op de Meir opgenomen. En het feit dat die bril heeft ingebouwde cameraatjes, de LED, de typische LED, zoals bij een gsm, als je begint te filmen of zo, dan gaat er een LED aan naast... maar je hebt een gsm vast, dat is opvallend. Je richt die gsm ook, dus...
0: maar moet je die gsm ook richten? Ik denk
1: mijn
0: niet,
1: gsm, hè? Als je wil filmen, dan richt je hem.
0: Nee, maar,
1: met die bril natuurlijk niet. En dat is veel minder opvallend. Die led is veel kleiner en veel fijner. En als je gewoon in daglicht loopt, overdag, dan valt dat ook helemaal niet op.
0: Je hebt al zo van die kapjes erover. Je kunt er al kapjes over zetten. Maar ik dacht wel bij de bril dat je ook nog je telefoon nodig had voor de gezichtsherkenning en andere.
1: Wel, ze hadden nu gekoppeld. Ze hadden dus bij iemand die technisch wat onderlegd is geweest en ze hebben het gekoppeld met AI. En dat de beelden onmiddellijk doorgestuurd worden naar een AI-interpreteermodel. En die gaat dan gebruik maken van alle kennis die op internet aanwezig is. Hè. Je kent het wel, hè. Waar is...
0: kennis, ja.
1: Waar is de... Ja, of feiten of materiaal.
0: Materiaal.
1: We zijn ooit begonnen met zo het kiezen om niet op Facebook te gaan en niet op dat en dat te gaan. Zo van, want ja, je weet toch nooit wat. En nu zijn we op het punt dat je weet toch nooit wat ze daarmee doen, dat nu maximaal gebruikt wordt. En dat ze lieten zien dat dus live, terwijl die rondloopt, krijgt hij informatie over de mensen waar die naar kijkt. Die wordt geframed, die gaat, oké, dat is die persoon. En...
0: Ik vraag mij soms...
1: Je hebt opgediend op een event daar, die dag. En dat event ging over dat en dat. Dus dat gaat toch al...
0: Maar ik vraag mij nu af, als dat in de mainstream media komt, hoeveel mensen hebben zoiets van, dat wil ik ook.
1: Hè? Ja.
0: En hoeveel mensen stellen zich daar kritische vragen bij?
1: Ja, is dat verwacht een grote witte marsen in Brussel tegen de inbreuk op de privacy van de hele maatschappij of zo? Maar ik denk dat we dat gaan zien.
0: Doordat ik lang onderweg was, had ik nogal veel podcasts. Allee, probeerde ik zo wat podcasts voor te bereiden om te luisteren terwijl ik aan het rijden was. En ik was nog eens gevallen op die Tech Won't Save Us. Ik weet niet of je die Paris Marx, dat is iemand die zo podcasts maakt, toch al wel een tijdje. En ik vind het toch wel heel goed om iemand daarover te horen praten. Dat ging dan bijvoorbeeld vooral over die datacenters, AI gekoppeld aan het denken welke materiële infrastructuur heeft dat en wat is de implicaties van die infrastructuur. En ik denk... ik weet niet, als mensen zo'n bril zien, hè, dan denk ik wil hem hebben of niet. Allee, zijn ofwel freedom of zijn wel fear. Ja, gedacht, niet freedom, maar libertijns, ik weet niet. Denken van, moet ik hebben. Maar ik denk dat wel meer mensen bewust worden, ook van de infrastructuur die noodzakelijk is voor de kunstmatige intelligentie. En dat er meer en meer, en zoals bij Freedom Not Fear dan, wel nagedacht wordt rond die datacenters. Geluid, water...
1: gigantische hoeveelheden energie.
0: Dat mensen een besef krijgen. En bij die Tech Won't Save Us is er zo een vierdelige, als je bij Listen gaat, is er zo'n vierdelige reeks over data vampires redux, is dat. Dat zijn vier episodes. Eén gaat over hyperscaling, dan rond hoe dat je rond tegen datacenters zijn, wat dat je opoffert eigenlijk voor AI, en dan ook hoe dat je eigenlijk al die controle, hoe dat je daar kunt tegen vechten. Maar wat wel interessant was rond die sessie rond die datacenters, is... Je hebt eigenlijk een heel continuum van mensen die daartegen zijn. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen
1: vanuit dezelfde grond...
0: Want de ene is daartegen omdat zijn huis minder waard wordt.
1: En de andere is daartegen... minder waard omdat hij er in de buurt...
0: Omdat hij daar in de buurt
1: komt. Lawaai in de buurt.
0: Ja. En de andere is echt wel bezig met ecocide en denkt, dat maakt uw ecosysteem kapot. Maar wat wel goed was, is wat eigenlijk een soort van factor is, wat goed werkt, maar dan is het kijken globaal. Dat gaat niet alleen over in... Het gaat gaat niet over West-Europa, Amerika, dat gaat over de Global South, waar dan ook dat er grotere datacenters worden geïmplementeerd. Ja. En waarbij dat lokale gemeenschappen gaan proberen daartegen te vechten. En blijkbaar is dan water en het watergebruik en de argumentatie vanuit waterrecht is eigenlijk een heel goede argument om te zeggen van dit mag niet gebruikt worden. En nu hoorde ik op de radio ook een over een Red Bull fabriek, ook hoeveel water dat gebruikt. Hè. Ja. Dus het is, maar water is, is meer schaarser en wordt ook duidelijker door de klimatologische veranderingen als een Rijn uitdroogt. Ja, of bijna.
1: De Schelde, hier, kerncentrale aan de Schelde enzovoort.
0: Ja, maar het is wel deze zomer gebeurd. Dus mensen beginnen wel meer te kunnen zien. Het gaat niet alleen over...
1: Ik denk dat het voordeel van dat waterelement eruit te halen, dat je daar zit met historisch veel meer regelgeving en wetgeving, omdat water is al honderden, duizenden jaren, duizenden is misschien niet over de
0: Maar pas op, als je een molen voor graanten...
1: Er is al over gedacht, er zal al allerlei wetgeving en zo over bestaan, terwijl zo de energieschaarste op het gebied van elektriciteit, bijvoorbeeld de invloed op de prijzen van de elektriciteit voor de consument, doordat een datacentra gigantisch hoeveelheid energie nodig heeft en er eigenlijk niet genoeg energie opgewekt wordt in die buurt, en dan gaat het per opbod. En de prijzen van die elektriciteit kunnen daardoor stijgen. Dat is bijvoorbeeld een situatie die denk ik in de VS al aangetoond is en dat zal hier en daar... daar is moeilijker natuurlijk, want we hebben eigenlijk in Europa... tientallen jaren een soort we werpen ons, alles moet vrije markt worden en alles moet vrijgemaakt worden en goed, dan krijg je dat soort effecten van moment speelt dan de vrije markt en daar ben je dan als burger of als boer of als weet ik veel
0: Je hebt er niet meer veel te zeggen, alhoewel, hè, en ik denk wel waar dat we ook wel een beetje moeten naar kijken met het programma dan, is de Europese gemeenschap wilt nu weg van big tech, maar stelt ondertussen ook wel implementatie van grote datacentra in Europa voor. Eigen datacentra, maar ook vrij grote hyperscalers. En is dat dan ook voor uw eigen artificiële intelligentie? Het is natuurlijk heel het controle- en bewakingsstaat vraagt al heel veel infrastructuur en processorkracht en energie. En dan nog on top, als we daar al die kunstmatige intelligentie ook bij nemen, heeft dat ook wel een implicaties hier.
1: Natuurlijk, je zit daar een beetje met die tweestrijd tussen, als je weg wil van Big Tech, kijk, als je bij die Big Tech blijft, Big Tech komt hier datacentra implanten. Dus wil je weg van Big Tech en ga je zeggen van, ik ga mijn eigen datacentra, of we gaan onze eigen datacentra maken, en dan heb je misschien nog het voordeel dat je daar dan wel iets over te zeggen hebt, hè? Dus
0: dat is de grote vraag.
1: De ethische vraag van wat ga je dan doen in die datacentra natuurlijk. Hè? Dat blijft natuurlijk. Hè? Want ga je de dingen doen die, laten we zeggen, nodig, nuttig enzovoort voor burgermaatschappij enzovoort? Of ga je daar allerlei andere dingen mee doen en heb je er twee of drie keer zoveel nodig? Hè?
0: Ik denk, voordat we vertrokken hebben, ook een aflevering gedaan rond A/I, Austicici/Inventati.
1: Is daar nog evolutie in eigenlijk?
0: Daar is een heel spijtige evolutie in, is dat de Amerikaanse staat een server van hen, die nog in het Nederlandse was, hebben gezegd dat ze daar een kopie van willen hebben uit een datacentrum.
1: Ja, dat kun je veel zeggen, hè?
0: Veel zeggen, veel vragen, maar de Nederlandse autoriteiten hebben dat ook gewoon opgevolgd. En waarom? En dat is eigenlijk een van de eerste keren dat een klein servercollectief gepakt wordt eigenlijk op de zogezegde content die ze zouden aanbieden. Want ja, dat is natuurlijk, al die grote big tech bedrijven bieden ook allerlei content aan die tegen de mensenrechten zijn. Je kunt zeggen vrije meningsuiting, maar omdat er te veel antifa, zogezegde antifa content op die justitie / inventatie zou gediend zijn.
1: Want voor wie die uitzending niet gehoord heeft, misschien even samenvatten, meegeven wat dat dan is. Het is een samenwerking, een collectief, die eigenlijk een beetje de techniek willen aanleren aan organisaties die met...
0: ja, dat is gewoon een linksere, anticapitalistische Italiaanse organisatie die webhosting geeft, e-mail services geeft en ook No Blogs. No Blogs was eigenlijk een gemakkelijk bloggingplatform, maar dat vooral voor iets kritischer, bredere, militantere, maar ook gewoon
1: producers. Een hele brede schare van gebruikers, die groeperingen die gebruik maakten van die dienst, die eigenlijk op zich ook geen commercieel bedrijf was, denk ik.
0: Nee. Dus, en die hebben een heel belangrijk boek uitgebracht, de Orange Book. En dat is hoe dat je collectief eigenlijk veilig een server kunt beheren. Hè. Maar op den duur kregen die meer en meer gebruikers. Maar dus, wat heeft de Amerikaanse gemeenschap gezegd? Dat is die faciliteren antifascistische content. Dus dat is een terroristische organisatie.
1: In Amerika hebben ze een shortcut gemaakt. Ze hebben alle antifa als terroristische organisatie
0: gezien.
1: Dan kunnen ze, vanaf dat je dat labeltje krijgt, antifa, dan kunnen zij allerlei dingen doen.
0: Ja, maar
1: in Amerika,
0: normaal.
1: Maar ook buiten Amerika blijkbaar.
0: Maar ze hadden deels servers...
1: ja,
0: ze hadden
1: via
0: een server,
1: DNS of zo.
0: Ja,
1: of,
0: ze hebben de DNS geblokt in het begin. En mensen konden niks meer bereiken. Maar het is ongeprecedenteerd dat de internet service provider verantwoordelijk wordt in Nederland moet ik eigenlijk zelf... Ik weet zelf niet hoe... dat stond gewoon in het Science Park. Dat is zelfs... Science Park is denk ik, een omgeving van de universiteit. Datacenter in Amsterdam's Science Park. En er moest een kopie van heel de server naar de US gezonden worden.
1: Een gelukkig universiteit heeft of zoiets, denk ik.
0: AI, of dat ligt aan de universiteit... dat is toch al wel vergaand. En ook dat ze dat hebben toegestaan en dat ook hebben gegeven. Natuurlijk, op dit moment, die organisatie heeft zich direct ontbonden.
1: Science Park is een wetenschapspark.
0: Dat ligt zo aan de universiteit. Ja. Maar dus de datacenter is a distant successor for Access for All. En Access for All...
1: Access for All, ja.
0: Ja, is een van de begintijden van internet. Want Nederland was altijd al voor op ons. Ja. En hadden eigenlijk al langer datacenters, internetproviders. Maar we zullen zien... De server is geëncrypteerd, hè? Maar waarschijnlijk zal dat niet zo moeilijk zijn voor te decrypteren als je zoveel processor capaciteit hebt. Maar ze zeggen dat daar geen content op staat die... En dat is nog het grappige, A/I is dat dan, in plaats van... Je hebt de A/I, autistici/inventatie. En we zijn benieuwd. Er was ook nog een Nederlands artikel, maar dat blijft voor mij hier zo wat draaien. En ik moet toegeven dat ik in een of andere groep waar dat ik zit, dat er toch wel een beetje positief gereageerd werd door te zeggen van... dat ze het toch eigenlijk hebben kunnen omleiden of zo. Dat er niet echt iets genomen is. Maar het is voor ons, voor in de gemeenschap, is het heel...
1: Ze hebben de server in beslag genomen, maar dat wil zeggen, die is niet uit dat datacentrum gehaald
0: en
1: naar Amerika gestuurd.
0: Getrokken. Ze hebben een image getrokken. Een image is als je eigenlijk je systeem terug mountable maakt. Hè, dat je dat daarna kunt mounten in een, via andere ja, hardware of een andere...
1: Een kopie eigenlijk, hè, gewoon een kopie. Hè.
0: Systeem.
1: Maar dat is dus wel via dat spelletje dat ze dat via de gewone juridische wegen kunnen doen door een Amerikaanse rechtbank een verzoek aan een bevriende natie, verzoek tot hulp voor een juridische zaak enzovoort.
0: Ja, ik denk binnen onze gemeenschap van, waarin die is breed, is dat toch een heel moeilijk geval deze. Dat je zo snel zoveel gebruikers en anderen kunt raken, dat maakt ons kwetsbaarder. En ik ben benieuwd, ik weet nog niet of dat wij naar CCC gaan, en naar Computers Chaos Congress, want daar moeten toch wel samen over nagedacht worden. Ik voel wel dat er, dat er meer vier is, hè. Dat we toch schrik krijgen, want ja, al die dingen dat je dan zelf opzet, zie hoe rap dat die eigenlijk weggehaald kunnen worden. En nu is er dan in plaats van Siamo tutti antifascisti, zijn er dan ook van die scanderingen Siamo tutti austicici. Dus ja, het geeft natuurlijk ook wel een grotere solidariteit en daadkracht om ons toch nog te blijven organiseren.
1: Ja, ik zie dat er wel reacties zijn vanuit de Dutch Cloud Community, vertegenwoordiger van cloud- en internetsector. Er zijn juridische vragen ook wel natuurlijk. En de politie houdt natuurlijk de zaak een beetje af. Hè. Die willen daar niet op ingaan. Maar het is een gevaarlijk precedent, dadelijk. Daarmee komen we een beetje aan het einde van onze webgang. Ik had nog allerlei andere dingen bij, maar dat is voor volgende week. Ik heb wat leesvoer gekocht de voorbije dagen. Dus ik heb wat Linux magazines en tijdschriften. En natuurlijk komt daar ook soms AI in voor, maar de AI waar wij nu over spraken ging vooral over de Large Language Model AI's. Er zijn ook veel heel kleine toepassingen om op een Raspberry Pi te draaien zonder dat je een eigen kerncentrale moet installeren. Maar goed, dat is allemaal voor een andere keer. Bedankt voor het luisteren. Het nieuws en zo komt online, misschien met nog een paar links en zo. En graag tot volgende week. Volgende week ben je er ook bij?
0: Dat moeten we nog zien. Blijkbaar nu om 7:00 is er ook hier in Antwerpen op het Koningsplein we kunnen reageren toe hoe dat de Antwerpse stad en de politie juist eigenlijk mensen mag arresteren zonder een duidelijke...
1: Ja, er is al een beetje teruggedraaid ondertussen, hè, maar er heeft wel veel acties in gang gezet, dat is goed.
0: Ja, nu ook op het Koningsplein om 7:00.
1: Ja, oké. Dus tot volgende week en over naar Beatscapes. Over naar Beatscapes. Over naar Beatscapes. Over naar Beatscapes. Beatscapes komt naar hier. Wow. We zijn zeer vereerd. Is de kleine studio al afgebroken, Jan?
2: Dit is al compleet veranderd. Onherkenbaar gewoon. Zo futuristisch. Dat wordt weer serieus aanpassen.
0: Ja, altijd op zoek naar het oudste mengpaneel.
1: Nu, een paar weken geleden heb ik nog lof uitgesproken voor toch wel het mengpaneel dat we hier in deze studio kunnen gebruiken.
0: Ja, maar het
1: heeft toch
0: wel
1: nog veel schaven en veel knopjes.
0: Het is een matrix. Het is altijd leuk, ja. Veel mogelijkheden.
3: Het is
0: mogelijkheden.
3: Schaaf deze?
1: Ja.
3: Okay, yeah.

0: Even aanpassen.
1: Ja, zoveel technische mogelijkheden hier in één grote en straks in één kleine studio. Ik ben benieuwd. Waar zaten wij ook alweer?

High Noon. Two Sisters, misschien een van de bekendste werken van Man Parrish. Op dat Sugar Scoop Records hebben ze een LP ook uitgebracht. Maar dit was ja, een extra version. Blijkbaar heb ik toch nog heel wat Raul Alvaro Rodriguez en Man Parrish meegebracht. Zoals deze misschien wat minder bekende Made in the USA, met een mooie, iets andere graffiti. Who's the Interborough Rhythm Team, IRT, Made in the USA. Raul A. Rodriguez met Man Parrish 1984.

My Parish, Raul A. Rodriguez, Randy Klein, Vonetra, Vonetra I, R.R.A. Siegel, op gitaar was dat er juist, Su Hadjoponpoulos, op percussion, Curtis King Jr., Daryl Tooks, die heeft veel, veel namen, maar weinig, weinig die mij meer zeggen dan Man Parish.

0: 1984 komt er nog iets groots uit. Een hele LP van Paul Hardcastle. Ja, die daarna toch wel een paar hits, top 10 hits in de westerse wereld scoort met zijn 19. Hier is het Paul Hardcastle, een Universal Funk met de 01 LP op Europese Bluebird Records, een subje van 10 Records. Maar toch wel een paar merkwaardige goede electro-nummers, ook in 1985 in Europa.
1: Ready? Ready? Ready? Ready? Ready?

Toch wel, ja. Paul Hardcastle steekt er toch mee kop en schouders bovenuit. Over de volgende was ik nog steeds aan het twijfelen. Het is Nutriment met de London Bridge is Falling Down. Dan zitten we al een heel stuk richting, richting top 10. Ik zou daar de special Vocoder mix van opzetten, maar ik ga toch de extra lange Vocoder opzetten. Het is een keer wat anders. De andere kant staat waarschijnlijk toch wel in die top.

Oh. Dit is toch wel heel wat aanpassingswerk aan deze andere studio. Ik ben benieuwd hoe dat in dat nieuwe spaceship hiernaast zal worden. Dat is misschien voor straks al, wie weet. Hier zal het even duren voordat ik al deze techniciteiten in de vinger

Electro West Coast, hier met Tommy Boy, Globe en Wizkid. Ik kwam ook nog even vorige week een Knights of the Turntable, een van die vroege JDC Records West Coast en heel Electro, de Knights of the Turntable. In 1983, wel, ik heb nu toch als uitschuiver die een andere Maxime Meis.

Turntable, West Coast, JDC, Records 384. Ik denk dat ze maar twee maxi's hebben uitgebracht of zo. En toch wel een heel aparte, zeer zuivere 808 sound, oh by the way. Acht uur vanuit een andere studio met andere mogelijkheden uitzenden. Het is me weer een avontuurtje, zeg. Radio Centraal, we leren weer bij. Hoera. Ik heb hier nog een opname natuurlijk, want daar zitten jullie ook wat op te wachten van het. Het feestje vorige vrijdag in het bos. De hot. Satoshi en Vivian Funk kwamen draaien. Wat dat al een zeer aangename selectie gaf. En Red Ray was live en Robert Bergman was live. Naar aanleiding van hun release van een 7-inch. Die ik hier ook bij heb. Maar dat is dan voor tussendoor. Want wij gaan uit luisteren naar... De uitloopstrook. We gaan luisteren naar een opname uit het bos. Het begint al met meteen goed raak met Red Ray live. En we zullen wel zien waar dat ons verder leidt. Dat allemaal naar aanleiding van de 7-inch release. A-kantje Bergman, B-kantje Red Ray. Cheetah on a Formula 1. Op Brew Records. Zo. Ja, ik moet even de schaaf zoeken, zeg. Ja, de zeer geliefde Jack à la Red Ray. Of Red Ray à la Jack, ja.

Thank you.

Maar dit hebt u gehoord. Dit was te horen vrijdag, vorige vrijdag in het bos. Mr. Retré Live. En wat het nu nog even op zal moeten wachten, is dat 7-inchje. Maar dat hebben we hier al voor jullie klaar liggen. Met de groeten van Robert Bergman, Satoshi en Mr. Retré. De cheetah op de Formule 1.

Zo. En zo'n grote handen. Retro op Brew Records.

Merci voor de testpressing. 7 Inch Brew Records. Retré. Wel, nu dat ik dat toch hier op voorraad heb, zo. Meteen naar de B-kant, of is de A-kant, naar Robert Bergman. Zo, en dan kunnen wij het programma afsluiten met een stuk van zijn live.

binnenkort ook in de platenwinkel, dus Brew Records, Red Ray, B-Kent, Robert Bergman, A-Kent. Zo, die hebt u helemaal gehad. Nog een, we hebben nog zeker 5 minuten Beatscapes te gaan deze donderdag, dus de rest van deze Beatscapes. Robert Bergman live in het bos, vorige vrijdag. Alvast bedankt voor het luisteren. Misschien tot morgen na de nachtshift voor wat sfeergeluiden. Ja, dat is dan... Ik heb nog een hele stapel met electro top 10. Dus waarom niet? Hè? Voor de rest van de maand... Ik kan nog zeker 2 beatscapejes vullen met niets dan oldschool electro. Zo. Bye.

0: Right. Hebben we sound? Oké. Okay. We zijn in het... welkom bij Wave Frequencies. We zijn hier in de nieuwe studio. Alleen niet de nieuwe studio, de grote studio. Dus het is even uitzoeken, want we zitten normaal gezien in de kleine studio. We zijn hier dus voor jullie vertrouwde Wave Frequencies hier op Radio Centraal onder de 6.7 FM op deze donderdagavond 15 oktober. Uw wekelijkse portie obscure underground wave grooves, u vers gebracht door Lieve achter de draaitafels, mengpaneel, Chris hier achter de micro. De muziek wordt door ons beide al jaren verzorgd. Weer veel nieuw werk, maar ook enkele oudere nummers. Allemaal in de sfeer van de wave met de synth als rode draad door dit programma. In het rijtje van drie kregen u reeds Dark Minimal Project met I'm Not In Love. Een nummer dat nu al te beluisteren is via Bandcamp en officieel uitkomt volgend jaar. Of, nee, reeds een tijdje uitkomt. Ah, de album waar dit komt op te staan is voorzien voor volgens de gegevens hier op Bandcamp voor 2027. De single is al te beschikbaar. Vervolgens daarvoor de Berlangas met Beauchamp Place van de Congelado Corazon LP uit 2025, lieve. En het eerste, dat moet jij mij eventjes vertellen, want...
1: Ja. Ik hoor mij links en ik hoor mij rechts. En nu ook mij... Oké, amai. Het eerste, A Thousand Societies, Le Crépuscule des Idoles. Van een cd uit ik weet niet welk jaar. Ik heb die afgelopen weekend live gezien. In Le Bidule in Rijssel. A Thousand Societies zijn Johan Ruchalski en G.C. Suffercate. Wat, hoorde jij mij niet?
0: Nee, maar ik denk dat ik hier... Wacht
1: zo. Oh ja.
0: Oh, een volumeknopje nog moet.
1: Ja, dat kan. Welk nummer gaan we draaien?
0: Pak maar het eerste.
1: Het eerste?
0: Niet zeggen, hè?
1: Nee. Ik ga het niet zeggen.
0: Niet zeggen, hè?
1: Nee, ik ga het niet zeggen.
0: Zeg het niet.
1: Oké.

0: Right. Right, mooie muziek. U kreeg André de Keuning met Party Talk. En dat is afkomstig uit de cassette uit 1983, Common Mode. En het is ook op een dubbel verzamelcassette verschenen, ook in 1983, Three Times a Day. Vervolgens Stress met de Pulse Thickens van de Conspiracy Theory LP uit 2012, een soort van compilatie. Origineel is het nummer terug te vinden ook op een cassetje uit 1984, Restraint. En het laatste was een tattoetje. We hebben ook nog duister nieuws met events die doorgaan plaatsvinden. De 17e. Deze zaterdag is het 11 jaar Bakkeliet. Hè, toch wel een bekend café hier in Antwerpen. Dus wel eens leuk om naartoe te gaan. 17-11. Maar het is ook 5 jaar Tati. Ook een leuk cafeetje. Je kunt kiezen. Trouwens, 16-10, de dag ervoor, is het ook XXX Party in de Rumba. Dat is wel in Leuven. Daar draait DJ The Black Widow. 17-11 is het ook Nox Vitea Party in de Club 9013 in Gent. Met DJ Red Alert. En wat hebben we nog? Ja, 23-10, dat is het weekend van Porta Nigra. Porta Nigra Festival is in Aarschot in de Klinker. Op 23-10... is het daar, ik denk 23-10 is het daar, DAF en Years of Denial. En dan ja, 24-10, Potoshkin, Roer, Devil and the Universe en nog vele andere groepen. Check it out, heel goed festivaletje. Je kunt ook naar de Blackout Wave Party in Haagd. 24-10, Ziggo XX in de Casino. En dan 6 november in de Shelter Dance in Darkness. Meer nieuws erover later. En op 7 november in de Wommel, Belgian Electrowave is not dead. Het vijfde deel reeds met onder andere optreden van Parade Grounds.
1: En het geluid stond te luid. Sorry daarvoor. Eerste keer dat ik met dit mengpaneel iets doe.
0: Ja, de nieuwe studio is eventjes aanpassen. Ze zijn de kleine studio aan het verbouwen. En dat wordt een...
1: Crisis live op Facebook.
0: Resultaat. Geniet ervan, van onze kleine blundertjes.
1: En het volgende nummer is een speciale mix van een 80s hit. Je gaat het direct horen.

0: Oké. Okay. Ik kreeg Man Without Heads, The Safety Dance in een speciale remix, de DMX Raterwave Remix. Terwijl ik een koekje eet. De Clinic Black Leather met van de Black Leather 12 inch. Gelijknamig nummer uit 1990. En het laatste was een tattoo van de lieve.
1: Nog even
0: zwart. Ja, dus zoals gezegd, 6 november in The Shelter, dat is die nieuwe club hier in Antwerpen, is er iets nieuws. Dance in Darkness, waar drie prachtige DJ's zullen komen spelen, waaronder ik, mezelf, DJ Baxter, DJ Skullscraper, Dirk Ives en DJ Dark Devil, dat is de Mario. Dus 6 november, vrijdag, allen daarheen. Ook 7 november in de Wommel, Belgium Electrowave is Not Dead 5 met Parade Ground en also met DJ Baxter. Lieven is het nummer aan het klaarzetten.

0: Dat was Enzo Kreft met Escape Failed. Dat nummer is nog niet uit. Het is eigenlijk wel al beschikbaar, maar het komt pas officieel uit op een cd in 2027. We kijken er naar uit. Daarvoor Noise Unit met Agitate van de Responsive Frequency. Nou, de Response Frequency LP uit 1990. Noise Unit is een samenwerking tussen Bill Leap van Frontline Assembly en Mark Verhagen van de Clinic. Het eerste was Lilith met Day for Night. Dat is een nummer dat gaat verschijnen. Of is ondertussen verschijnen op een verzamel LP, Het Vreemd, Dutch Underground, Synth and Wave, 1982-87.
1: Wave Frequencies.

0: Ja. Alright. De schuif is open voor commentaar te kunnen geven. U kreeg Warm Dark Pocket met Pressure Zone. Dat was het laatste nummer dat u hoorde van een 12 inch uit 1986. Warm Dark Pocket. Daarvoor Informatics Factory Nightlife 03 van de Dance to a Dangerous Beat. LP uit 2013. En het eerste was Euphoria met Astra. Van de Stanze Freddy, twee verzamelen LP op het Stanze Freddy label. We zijn er stiltjes aan richting einde van Wave Frequency in het gaan. Ik denk dat we nog twee nummertjes kunnen spelen. Lieve, ik hoop dat jij er eentje hebt klaarstaan. Nog 9 minuutjes, dus dat moet nog lukken, hè. Twee nummers. Alright.
1: Wave Frequencies.

En we zijn aan het einde gekomen van deze Wave Frequencies. We danken u voor te luisteren naar dit programma. En geniet nog van je avond. Er komt nog een programma hier achter ons. En daarna ook nog de Magic Mushroom. Dus nog veel luisterplezier. Wij gaan er alvast uit met gekookt worden. Bye.

0: Billy Childish met zijn band The Mighty Caesars was een van de belangrijkste speelfiguren binnen de beruchte Midway scene en speelde ook een cruciale rol in de heropleving van de rauwe garage rock in de jaren 80 dan toch. Childish, die al actief was als muzikant bij de Milkshakes, is ook verantwoordelijk voor de zang en gitaar, maar is ook gekend als dichter en kunstenaar. In de gelederen van The Mighty Caesars vind je ook Graham Day terug, die toen ook de drumvellen beroerde bij The Prisoners, nog zo'n band uit die tijd. The Mighty Caesars, die hielden het nadien eigenlijk rond 1990 al voor bekeken en Billy richtte direct daarna de al even legendarische band The Headcoats op. Ja. U hoorde het nummer All of Your Love en u hoort ook mijn stem die iets zwaarder is wegens waanzinnig veel snot in de kop.
1: Ja. Welkom in Potage du Jour, aflevering 47 vanavond. Over 2 weken serveren wij u met graagte een suggestiesoepje rond Dave Eugene Edwards. Misschien al iets om naar uit te kijken, maar tot die tijd kan u kiezen uit onze vaste menu met voor ieder wat wils.

Dead Kennedys met Ill in the Head uit hun debuut LP Fresh Fruit for Rotting Vegetables. Het nummer werd in tegenstelling tot de meeste Dead Kennedys nummers niet geschreven door Jello Biafra, maar door Carlos Cadona, toen de tweede gitarist van de band. De man leed zelf aan schizofrenie, wat ook meteen de titel van het nummer verklaart, Ill in the Head. Cadona noemde zich blijkbaar zelf 6025 of 6025 en speelde trouwens ook maar een half jaar of zo mee bij Dead Kennedys. Hij was meer voor de progrock, dus ja, hij is het dan afgetrapt. 1, 2, 3, 4...

0: Afkomstig uit Chicago en verantwoordelijk voor melodieuze pop-rock midden jaren 80 spreken we dan. Ik heb het over de groep Green. Zij maakten een zevental platen, maar de meest noemenswaardige, zal ik maar zeggen, waren hun debuutalbum, dat ook gewoon Green heette, uit 1986, waaruit u eigenlijk ook dit nummer hoorde, Big in Japan. Daarna was er Elaine McKenzie, dat was eigenlijk hun, hoe moet je het zeggen, hun grootste commerciële succes. Kreeg ook de meeste weerklank in de pers uit 1987. En dan kwam er nog White Soul in 1989. Die drie platen heb ik ook in mijn bezit, dus dat vind ik leuke platen trouwens.
1: Ja.
0: De heren van Green brachten in 1988 ook een single uit met de titel R.E.M.
1: Ja.
0: Omdat R.E.M. blijkbaar een album had uitgebracht dat Green heette. En dat vond ik dan eigenlijk weer super grappig.

Morgen komt hun vijfde LP uit, genaamd Dopamine Chamber, die qua stijl wat zou breken met hun huidige postpunk geluid. Een beetje synthesizers, oude Sovjet drumcomputers en koelte doen hun intrede, volgens het tekstje dat ik ergens op het internet heb gelezen. Ik ben benieuwd. Dit nummer kwam echter uit hun vierde LP, dus hun huidige tot morgen. Romance uit 2024. Dead Kink hoorde je van Fountains DC.

0: Oorspronkelijk was hun sound eerder punky met wat emo-roots, maar hun muziek evolueerde al snel naar een unieke mix van post-rock, een beetje slowcore en wat complexe jazz-fusion.
1: Ja, daar heb je een hoop labels op in.
0: Ja, dat klinkt, klinkt zeer intelligent, deze band. De man of de band zelf is opgericht in 1993 in Boston en heet Karate, vind ik wel een coole naam.
1: Ja.
0: Het nummer, ja, heb ik moeten opzoeken met hoe dat het uiteindelijk uitgesproken werd. Cacophony.
1: Cacophony,
0: maar ja, hoe zeg je dat in het Engels? Dus dan moest ik even checken. dat nummer heb ik dus geplukt uit hun plaat Pockets uit 2004. En in 2005 werd het stil rond Karate. En dat kwam door de aanhoudende gehoorproblemen, blijkbaar tinnitus, van zanger-gitarist Jeff Farina. Ten gevolge eigenlijk van langdurig toeren.
1: Ja.
0: Na een pauze van ongeveer 17 jaar kwamen de bandleden in 2022 terug bij elkaar en sindsdien toeren ze weer regelmatig. In 2024 brachten ze hun reunie-album Make It Fit uit, gevolgd door een uitgebreide tournee door de Verenigde Staten en ook door Europa. Een band om te ontdekken en ik heb iemand blij gemaakt van de kwakzalver, denk ik.
1: Denk het ook. Dag, Freya.

0: tweede nummer uit onze LP van de maand oktober, Japanese New Wave on Dub 1980-1985, met daaruit DB van EP4. En dat is een uiteraard Japanse post-punk, no-wave en avant-garde funkband. Jij mocht er net met wat labeltjes gooien, dus het is nu mijn beurt. Die in 1980 in Kyoto werd opgericht door frontman Kaoru Sato. Het waren pioniers van de Japanse New Wave, terwijl de tijdsgenoten destijds vooral technopop maakten, koos EP4 ervoor om een veel duisterder experimenteel geluid te maken. Ze noemen het zelf cold funk. Dus ja,
1: als het maar de naam heeft.
0: Zou kunnen, ja. EP4 met DB.

0: Was het een memorabel en provocerend optreden en de grenzen van de goede smaak werden regelmatig overtreden door het gebruik van varkenskoppen en dierlijk bloed als requisieten.
1: Wacht.
0: Dan zijn de optredens nu in Trix een pak braver.
2: Destruction.

0: Een hangover of een kater buiten misschien. Minister Frank van den Broek heeft iedereen er wel eens eentje gehad. John Spencer, bekend om zijn vette rock'n'roll en garagepunk, bracht eerder dit jaar zijn nieuwe LP Songs of Personal Loss and Protest uit op Bronze Rat Records. Dit jaar ook een geweldig optreden trouwens op Shock. Dat is echt de moeite. En ja, goed, het volgende nummer, Bacon Fat, is ook meteen de remedie tegen, of toch een goede remedie tegen, tegen een kater. Een boken om in de pan met spekvet te soppen, een eiken on the side. En dat is direct genezen, dan stel ik erop.
1: Mijn favoriet.

In fact, it goes. Oh, have mercy. Help yourself, young. Then you go.

0: said. Yes, but the chicken was never like this. Hammer said. Hammer said, young man. Hammer said. Hammer said.
1: Ja, je zou het niet zeggen, maar ooit kreeg hij de eretitel The Godfather of Rap.
2: Okay.
1: Omdat hij nogal een kenmerkende, sprekende stijl van zingen had.
2: Ja.
1: Wat soms alleen in gemurmel eindigde. Mm-hmm. Ja, en dan hebben ze die maar The Godfather of Rap genoemd.
2: Okay.
1: Andre Williams begon zijn muzikale loopbaan in de jaren 50 in Detroit als liedzanger van de groep The Five Dollars. Maar hij scoorde grote solo R&B hits met zijn rauwe en humoristische cultnummers zoals Jailbait. En ook dit nummer uit 1957, Bacon Fat.
2: Ja.
1: Nu, naast zijn eigen optredens werkte hij ook als getalenteerd songwriter voor echt bekende platenlabels als Motown en Chess Records. Want hij schreef onder andere nummers voor Ike en Tina Turner, maar ook voor Stevie Wonder en The Temptations, om er maar een paar te noemen. In de jaren 80 kampte hij echter met armoede, verslavingen en dakloosheid. Maar in de jaren 90 en 2000 begon hij weer te toeren en nam hij opnieuw vuile R&B en garage rock albums op. Via Bloodshot Records, zo is hij uiteindelijk ook eens beland in het Lintfabriek. En dat moet een ongelooflijk optreden geweest zijn.
2: Ja.
1: Ja, in 2012 werd hij nog opgenomen in de Michigan Rock and Roll Legends Hall of Fame, maar hij stierf in 2019 op 82-jarige leeftijd, ten gevolge van darmkanker. Andre Williams.

0: Ja, sinds recent kwam er nog eens een nieuw album uit van de Cramps. Ja, nieuw. Eigenlijk een verzamelaar met nooit eerder uitgebrachte opnames uit 1977. Dus ja, het zijn allemaal wel bekende nummers. Maar dus in een heel vroege opname voordat ze ooit zijn op plaat uitgebracht. Gravest Gravy heet die LP en hij is ook met de goedkeuring van Poison Ivy uitgebracht.
1: En met de eigenlijk initiatiefnemer is ook Henry Rollins geweest trouwens.
0: Ja, ja, die heeft die tapes ergens gevonden. En dan hebben ze terug uitgebracht, geremasterd helemaal en dan opnieuw uitgebracht. I Can't Hardly Stand It, hoorde u. En ja, die versies verschillen toch iets van de versies die dan nadien zijn uitgebracht. Het is wel een superbekend nummer die natuurlijk. Alex Chilton, die heeft daar die plaat eigenlijk geproduced in het begin. En ja, die heeft ooit faam gemaakt in de Box Tops.
1: Klopt.
0: Met hun wereldhit, de letter, die kent iedereen natuurlijk.
1: Heeft ook Off the Bone geproduced.
0: Ja.
1: Een van de latere platen van... The Cramps.

0: Joehoe! Belgische singer-songwriter uit Mol, Dries Bongaert. Die heeft eigenlijk al een apart parcours afgelegd. Want in zijn jeugd was hij een getalenteerd voetballer bij Lommel SK en volgde hij ook een topsportopleiding in Genk. Maar rond zijn 18e ontdekte hij echter zijn passie voor muziek door artiesten als Leonard Cohen, Nick Cave en Bob Dylan. En hij was ondertussen ook begonnen met een studie filosofie in Antwerpen, zat daar op kot. Aha. Maar besloot dan toch maar om dat af te breken en volledig voor de muziek te gaan. Ja. In 2007 richtte hij met een paar mensen de Americana folk rock band New Rising Sun op. Maar in 2017 besloot hij volledig solo te gaan. In 2021 en 2022 was hij artist in residence bij het muziekcentrum Dranouter en kreeg hij schouderklopjes van Belgisch bluesicoon. Wie zou dat zijn?
1: Roland van Kampen.
0: Inderdaad, Roland van Kampenhout en internationaal van de Amerikaanse bluesman Guy Davis.
1: Ja, dat ken ik ook, ja.
0: Ja. In december 2024 was hij live te bewonderen in het podiumcafé en platenzaak Jingle Jangle.
1: Kennen
0: we ook natuurlijk. Dag Peter, misschien luistert hij.
1: Ja.
0: En van dit optreden werd ook een live registratie op plaat gemaakt, die gereleased werd op 9 februari 2025. En uit deze plaat hoorde u het nummer Forevermore.

0: Een Noors jazz piano trio in potage du jour. Hedendaagse Scandinavische jazz. Zeer beluisterbaar wel. Minimalistisch ook. Enkel piano, contrabas en drum. Almost There, gloednieuw album van hen. Hoorde u Winter is Coming. Zo'n zinnetje uit een serie ook.
1: Ik zou niet weten wel.
0: Ja, van goed. Espen Eriksson trio was dat. Ja. En daarmee, zit het er weer bijna op, precies.
1: Ja.
0: We hebben nog geen plaat.
1: Ja, en als u de volgende plaat niet kent, of het volgende nummer niet kent, dan kent u uw klassiekers niet.
0: Inderdaad.
1: Namelijk het nummer De Zotte Morgen is uiteraard van Jeff van Uitzel, die het in 1970 al uitbracht. Maar deze versie is van... Van Amen-Ra. Inderdaad, Amen-Ra, want het is toch wel een verrassende keuze die ze gemaakt hebben.
0: Ja.
1: Die kunnen het dus ook een beetje ingetogener en akoestisch, want meestal is hun geluid loodzwaar.
0: Ja, inderdaad.
1: De zang is uiteraard van Colin van Eekhout, de gitaar van Lennart Bossu en vioolbegeleiding door Femke de Belair. Hun versie van De Zotte Morgen die kwam uit in 2020 op het Gentse label tijdens de eerste COVID-lockdown. En verscheen op single met op de A-kant ook een cover van Jeff van Uitzel, Het Dorp.
0: Ja.
1: En op de B-kant dus De Zotte Morgen.
0: Oké, dat was het. Ik zou zeggen tot volgende week, Sis.
1: Inderdaad, tot volgende week.

De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans te dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werk en met zijn krant, ijdel nog of slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorg op het ritme van

stad wordt wild en auto's razen door zijn poorten en de laatste rust wordt uit zijn schuilhoek gedreven. Vogels vluchten vol verdriet uit zijn torens, want

Goedenavond. Vandaag gaat de Magic Mushroom kuifje achterna, zij het alleen in het zuiden van Afrika. Dat is een stuk van de wereld waarover we het eigenlijk tot nu toe nooit hebben gehad en het wordt dus hoog tijd dat we daar onze vlag gaan planten. Tot ongetwijfeld grote spijt van wie droomde van een rustig avondje komen vrijwel alle tracks die u vandaag te horen zal krijgen uit de compilatie Trip to South Africa van het Weedium-platform dat zich hoofdzakelijk richt op stoner, doom, desert rock en andere bijenluid dit verdreef. En toch heb ik een zeer atmosferisch nummer gevonden om mee te openen.

Om het iets wat radiovriendelijk te maken heb ik deze intro door de compressor moeten halen, omdat er anders bepaalde stukjes vrij onhoorbaar zouden geweest zijn. De makers van het nummer noemen zich Oh Gods en komen uit Kaapstad. Volgens hun eigen omschrijving spelen ze instrumental progressive post-rock. De facteur zal content zijn. De eerste EP van Oh God verscheen in 2015 en heet Forest Feuds. Op hun eerste volwaardige album, The Great Silence, eigenlijk een uitgebreidere versie van een eerdere EP, waarvan u zo net het titelnummer hoorde, staat ook de bezetting vermeld. David Houston en Stefan Bothma speelden gitaar, de bassist was Mark Wolfrey en achter de drums zat Danny Harris. In 2022 plaatsten de jongens nog een losse track op Bandcamp en verder was er geen nieuws meer. Veruit de oudste track in deze uitzending is van Hog Hoggedy Hog, een ska-punk combo dat in Kaapstad rondhing van 1995 tot 2009. Ik vond Sherry Ann te aanstekelijk om u te onthouden, zelfs al sluit het qua stijl niet echt aan bij de rest van de uitzending. Zeg nu zelf, wie kan weerstaan aan een groep met titels als Fish Paste & Vibe, Driving Over Miss Davy, Oink en Method to the Madness, waaruit het gedraaide nummer komt. De uitgebreide bezetting van Hog Hoggedy Hog bestond uit George Bacon, vocals, Amos Quito, alias AIDS, gitaar, Sean Snout, bas, Mike Horn, drums, Lee Lips, trompet en trombonist Ross McDonald. Voor en toe met die bok.

Leuk om de buitenbeentjes van dit programma samen te zetten. Dit waren de Medicine Dolls met Danger Danger Disco uit 2020. De groep begon in 2016 onder de naam The Nasty Narcotics, maar al in september van datzelfde jaar werd die vlag veranderd. Tussen toen en 2019 verschenen er 5 EP's en de LP Filth and Wisdom, allemaal op het Just Music label, een lokale independent. Blijkbaar bestaat de groep nog altijd met de volgende bezetting. Gory Guttersnipe, zang. Bex Nickerles, alias Arabella Wolf, bas. Gitarist Slava Nikonov en achter de drums Kalula Jane Clay Smith. En dan is het nu tijd om ons onder de visie hippies van Kaapstad te mengen. Vooraleer de Wokebrigade op haar achterste poten gaat staan, de volgende band op mijn playlist noemt zichzelf Filthy Hippies. Ze ontstonden in 2018 als trio. Volgens de beperkte beschikbare bronnen bestaat de discografie van Filthy Hippies tot nu toe alleen uit het album Departures uit 2023 en enkele bijdragen aan compilaties. De leden zijn Andrew Payne, Mark van Zijl en Mandy Backstrom en hun label heet Mongrel Records. We luisteren naar Good Time. Baie goed.

Thin Lies van Mosquitoes staat op hun album Mirage van 2 jaar geleden. De groep die bestaat uit Pieter Labouchagne, Albert Leroux en Danny Holzhausen was toen net 2 jaar bezig. Ze brachten in 2022 hun eerste EP uit, Adieu or Die. Daarna kwam de single Magazines met op de achterkant Shakes. Verder kom ik uit Barcelona. Misschien is dit een geschikt moment om het even te hebben over de stad waar al deze verfijnde geluiden geproduceerd werden. Kaapstad, bijgenaamd de moederstad, is de parlementaire hoofdstad van Zuid-Afrika en de tweede stad qua bevolking, na Johannesburg. Het was een van de eerste permanente Europese nederzettingen ten zuiden van de Sahara en werd gesticht door Nederlanders in dienst van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. De rest van de geschiedenis zoekt u maar op, die is overigens best boeiend. We gaan verder met Monstroid, een kwartet dat bestaat uit solo-gitarist en zanger Wayne Hendricks, slaggitarist Andrew Pullen, Larry Layden op bas en drummer Steven Jacobson, die hun inspiratie zochten bij bands als Fu Manchu, Caius, Queens of the Stone Age en The Eagles of Death Metal. Ze debuteerden in 2017 met Set 1 en brachten in 2021 Set 2, Burnt Sky, uit. Daaruit haalde ik voor u Fall in Line.

Weekill Cowboys is denk ik nog een vrij jonge band. Voor zover ik weet is hun output gelimiteerd tot een paar singles en één enkele EP, waarop onder andere het zo net gespeelde Burn the Witch staat. Frontvrouw Alex Muller speelt gitaar en zingt en is blijkbaar ook tattoo-artieste. Om hun sound meer diepte te geven hebben ze nog twee andere gitaristen, Jonel Tate en Floris LaRue. De ritmesectie bestaat uit bassist Danny Otto en drummer Andrew Middelkoop. En daarmee hebben we het gehad voor wat Kaapstad betreft. Onze volgende halte is KwaZulu-Natal aan de oostkust, waar zich de havenstad Durban bevindt. In der tijd, in de vroege jaren 1800, lag die in een lagune die te ondiep en te smal was om grote schepen te ontvangen. Daarom werd ze vanaf de 19e eeuw uitgebaggerd, verbreed en volledig gemoderniseerd. De naam Natal werd aan het gebied gegeven door Vasco da Gama, die er in 1497 aanmeerde op kerstdag. Het waren de Britten die er in 1824 een handelspost opzetten waar huiden en ivoor werden verhandeld. Het land werd gekocht van de Zulu's die in de buurt een fort bouwden met de veelzeggende naam Ukangel Amankenyana, wat vrij vertaald kan worden als hou die vagebonden in de gaten. Als eerste nummer uit Durban heb ik het toepasselijke Invader klaarstaan van de band Mouse. Hun eerste langspeler verscheen in mei 2018 en heet

Elephant Island. De volgende was Reverse Universe, op Bandcamp geplaatst in februari 2020. In de zes daaropvolgende jaren hebben ze maar drie andere nummers op de wereld losgelaten. Miles is een duo met Damon Miles op gitaar en zang en Christopher Che op drums en zang. Invaders stamt uit 2020.

Black Math met Numb and Loving It. Het is een track uit hun album Blood, Sweat, Sparkles van eerder dit jaar. De leden kennen elkaar al van in het secundair onderwijs en begonnen in 2011 samen lawaai te maken voor de lol. Vanaf 2014 begonnen er sporadisch nummers van hen te verschijnen op Bandcamp. Op een eerste langspeler was het wachten tot december 2017, toen Death Existing and Other Joys of Life uitkwam, zij het alleen digitaal. 3 jaar later kwam via dezelfde weg Birth, Create, Dissipate aan de oppervlakte. Blood, Sweat, Sparkles werd voor een deel opgenomen in Kaapstad. De medewerkers aan die opname waren Acacia Ann van Wijk, drums, Cameron Lofstrand, zang, gitaar en synthesizer en bassiste Tyla Burnett. Ik kan je nog een track uit het album laten horen, omdat ik in twijfel stond welke nu de beste was. Deze heet Animals Gagging for Law en de sax erop werd bespeeld door Pieter Labouchagne van Mosquitoes.

De Zalze Horror is een nummer dat verwijst naar een van de meest drukbarende moordzaken uit Zuid-Afrika. Op 27 januari 2015 werden drie leden van de familie van Breda met een bijl vermoord in hun huis op het De Zalza Estate in Stellenbosch. Een dochter werd zwaar gewond en leed later aan geheugenverlies. De lichtgewonde zoon Henry beweerde dat drie gemaskerde mannen hen hadden aangevallen, maar werd op basis van forensisch bewijs zelf aangeklaagd en veroordeeld tot drie keer levenslang. De groep die het nummer in 2018 schreef is Mad God uit Johannesburg, de grootste stad van Zuid-Afrika. De band werd opgericht in 2014 door zanger en gitarist Tim Harper, drummer Patrick Stephansen en bassist Tim Harrison. Debuteren deden ze in april 2015 met een split-EP met Goat Throne. Tales of a Sightless City uit 2018 werd uitgebracht als CDR en Grotesque and Inexorable van een jaar later kwam uit als CD, CDR en cassette. Dan bleef het 7 jaar stil, maar in maart van dit jaar werd een nieuwe langspeler op Bandcamp geplaatst, An Age of Ash. Stadsgenoten Jason Hinch, drums, en Justin Swart, gitaar en zang, doen het onder hun bijtjes als The Amblers. Ze begonnen met het uitbrengen van hun opname in augustus 2017, toen de Dustling Man EP op Bandcamp werd gezet. In oktober 2018 werd daar een vervolg aangebreid met het mini-album Ratty Old Mo. Op het in 2022 als LP uitgebrachte Shadow Pools werd een aantal van deze tracks gebundeld door Lay Bear Recordings tot een langspeler. Een van de nummers erop is 16 100-year-olds.

Cortina Whiplash met Make It Hard uit hun album We Do uit 2017. Het zou hun tweede release zijn na Queen Hyena dat in 2016 werd opgenomen in Angola. Er verschenen ook nummers van hen op compilaties uit Réunion. De drie leden houden hun identiteit geheim, maar lieten wel weten dat ze hun bandnaam te danken hebben aan het feit dat ze waarschijnlijk alle drie verwekt werden in een Ford Cortina, omdat hun vaders allemaal zo'n wagen hadden. De dames gaven ook aan dat ze elkaar hebben leren kennen door hun interesse in brandy. Ze hebben dan ook opgetreden op het Brandyfest in Benoni. We Do werd gelanceerd op een symbolische bruiloftsceremonie in de Good Luck Bar in Johannesburg, waarbij de bandleden zogezegd met elkaar trouwden. Live hebben ze de reputatie dat ze altijd de boel omverblazen. Zelf omschrijven ze hun muziek als Lady Balls to the Wall Rock. Ze spelen dan ook al jaren op grote festivals zoals Opikopi, Four, Park Acoustics en in clubs rond Pretoria en Johannesburg. Ik heb nog een track van Cortina Whiplash klaarstaan, Lemmings to the Sea.

Fantasy Factory is het titelnummer van de meest recente LP van de Tasers, een trio heren uit Johannesburg. Bassist Werner Jordaan, drummer Timothy Edwards en zanger-gitarist Jethro Log draaien al een hele tijd mee in het lokale circuit. Hun eerste uitgebrachte opname, toen nog met Guido Asman op bas, vindt u terug op de EP Time Machine uit februari 2016. Ze zouden in de loop der jaren nog een aantal EP's uitbrengen met als titels Love Machine, Dream Machine en Fuzz Machine. Tracks hieruit werden in 2023 gebundeld tot de in eigen beheer uitgebrachte LP The Machine. 4 jaar eerder was op Kudu Kudu Records al een eerste langspeler verschenen, Plastic Kids. Deze werd genomineerd voor Best Rock Album bij de South African Music Awards van 2020. In 2022 brachten ze ook nog de EP Outer Space uit. Hun platen werden vanaf vorig jaar ook opgepikt voor een Europese release door Sound of Liberation Records. De Tasers speelden dan ook niet alleen op lokale festivals als Oppie Coppie, Rocking the Daisies, Millie Pop, Smoking Dragon en het Lush Festival, maar waren ook te zien en te horen in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Frankrijk, Nederland en zelfs hier te landen. In Bonn werd hun optreden gecapteerd voor Rock Palast en de groep was ook te zien op MTV Germany. Fantasy Factory viel bij mij zo goed in de smaak dat ik er nog 2 nummers uit ga laten horen, Utopia en Velvet Dream.

Acid Magus is de enige band uit Pretoria op mijn playlist. De stad werd in 1855 gesticht aan de oever van de Apisrivier. Tijdens de Eerste Boerenoorlog, 1880-1881, werd ze door de Britten belegerd en tijdens de Tweede Boerenoorlog in 1900 ingenomen. In 1910 werden de Zuid-Afrikaanse Republiek, de Oranje Rivierkolonie, de Kaapkolonie en de kolonie Natal verenigd tot de Unie van Zuid-Afrika. Pretoria werd de administratieve hoofdstad, Kaapstad de wetgevende hoofdstad en Bloemfontein de rechterlijke hoofdstad, een systeem dat vandaag nog steeds bestaat. Maar ik is niet hier om geschiedenisles te geven. Laat ons het even over Acid Magus hebben. Begonnen als trio is het heden ten dagen een quintet, met als samenstellende delen Keenan Kinnear, gitaar, Roelof van Tonder, bas, Jethro Vlag, drums, zanger Enrico Jeske en Brendon Bezuidenhout, die gitaar en achtergrond voor zijn rekening neemt. In 2020 en 2021 brachten ze een vijftal losse tracks uit, als Files. In laatstgenoemd jaar verscheen bij Mongrel Records ook een eerste LP, Weird Sister. Daarna verschenen er nog twee albums in eigen beheer, Hope is Heavy in 2023 en Scatterling Empire in 2025. Deze laatste leverde de zo pas gedraaide track Citadel en is, in vertaling uit de blurb van de plaat, een conceptalbum over hoe cultuur wordt veroverd en hoe de natuur stand houdt. Scatterling Empire vertelt een magisch verhaal geïnspireerd door een moderne wereld in chaos en haar meedogenloze, gewelddadige geschiedenis. Om de uitzending af te sluiten heb ik nog twee oudere nummers klaarstaan van Acid Magus. Conscientious Pugilist uit Weird Sister en de single Psychonaut 1400 uit 2020.

Ziezo. Volgende week springen we weer een continent verder en gaan we ons psychedelische oor te luisteren leggen in Argentinië. Leg alvast een steak op de barbecue en zet alvast de Fermet con Coca koud. En voor u op verkeerde gedachten komt, coca is hier zoals in cola. In Zuid-Amerika dient men op zijn woorden te letten.

vandaag een iets wat speciale uitzending. Als oprecht blijk van medeleven brengen we ons programma als een hulde aan een van onze trouwste luisteraars, die, naar we verleden week vernamen, deze wereld op 8 september heeft verlaten. Dirk Peters uit Merksem. Hij is 65 jaar geworden. Enkel muziek waar hij van hield vanavond. Weliswaar gewoontegetrouw. Alleen zeer recent uitgebracht materiaal, want dat is de essentie van ons programma nu. Wel, Dirk Peters was ogenschijnlijk misschien moeilijk te doorgronden. Leefde op zijn eigen manier, met zijn eigen gedachten en gewoonten. Maar als luisteraar van ons station voelde hij zich alleszins altijd in zijn sas. Hij placht dikwijls te bellen tegen het einde van ons programma, of vlak daarna, om van gedachten te wisselen. Over het programma van die avond, over de artiesten en hun output, maar ook persoonlijke ontboezemingen. We hingen dan soms vrij lang aan de telefoon, dus dat verlies gaat me wel raken. Het doet het nu al, eerlijk gezegd. Hij laat een leegte. Dirk nam ook heel veel programma's van Radio Centraal op. Niet alleen Smegma-uitzendingen. En op cassette. Hij moet een fameuze collectie hebben verzameld die over decennia gaan. Het zou uiteraard fantastisch zijn die archieven te kunnen digitaliseren. Maar dat hangt natuurlijk af van zijn nabestaanden die we in deze moeilijke tijden nu ook niet willen forceren of bruskeren. Het is maar dat ze weten dat we desgevallende interesse hebben. Het gaat ongetwijfeld over uniek materiaal uit onze radiogeschiedenis. En zo zouden we hem dan ook weer wat verder kunnen eren natuurlijk. Den Dirk was een fervente muziekfan. Zijn gezondheid was al vele jaren niet al te best, maar deze radio, dit station, was een verstrooiings- en ontsnappingskanaal. Hij was dol op funk, reggae, rock, maar ook erg op atmosferische muziek, ambient. Met een voorliefde voor, en ik zal het in zijn eigen woorden zeggen en in het Antwerps, van die schoon en donkere ambient. Hoe hij daartoe gekomen was, hangt mijn zinziens sterk samen met het effect dat dark ambient heeft op mensen. Een diep psychologisch en fysiologisch effect dat trouwens sterk verschilt per persoon. Omdat zo'n muziek traditionele structuren zoals melodie en ritme loslaat en gebruik maakt van drones, soundscapes en industriële echo's, activeert het specifieke hersengebieden die gekoppeld zijn aan verbeelding, introspectie en het stresssysteem. Laten we hier toch eens dieper op ingaan, maar eerst een stuk muziek. We waren dus al begonnen met Dirk Series. Dirk Peters was namelijk ook jarenlang trouwe luisteraar van een Radio Centraal programma dat vanaf midden de jaren 80 tot begin jaren 90 heeft gelopen. Genaamd Membraan, samengesteld en gepresenteerd door een voornaamgenoot van hem, Dirk Series. Met een elektrische gitaar en een handvol effecten bracht deze landgenoot, ook internationaal geprezen om zijn werk onder het alter ego Vitna Abmana, bracht hij zo net Curves of Splendor uit. Hiervoor boetseerde hij 4 schitterende, langgerekte ambient-composities die pracht en praal in een optimistisch licht zetten. 4 mantras, doordringd van helderheid, warmte en rust, die de luisteraar meenemen naar een andere plek, een andere tijd, een andere dimensie. Van het melancholische openingsnummer Destination Rewind tot het trance-opwekkende langgerekte slotstuk Oblivion Serenade kenmerkt de muziek zich door verfijnde gelaagdheid. Op Curves of Splendor, Series zijn 5e soloalbum, voor het projectlabel, bewegende grootse, bewerkte boventonen van zijn gitaar speels door een minimalistische rust, gehuld in een sfeer van hoop. De vele overlappende gitaarklanken en golven
creëren een stroom die de luisteraar optilt en vervoert naar een oord van geborgenheid, ver weg van de toch wel heel erg opdringige wereld waarin we vandaag de dag leven, nietwaar? We draaien uit deze release verder de eerste track met de toepasselijke titel Destination Rewind, waarmee we al een stukje gevorderd waren.

We zouden het over de effecten hebben van dark ambient. Wat gebeurt er ten eerste in het lichaam en brein bij het luisteren naar dat muziekgenre? Met andere woorden, het diep psychologisch en fysiologisch effect. Verhoogde focus en isolatie van de buitenwereld. Het repetitieve, monotone karakter van dark ambient maskeert storende omgevingsgeluiden. Omdat er geen zang of abrupte ritmewisselingen zijn, raakt het brein niet afgeleid, wat vaak leidt naar een staat van hyperfocus of een meditatieve trance. Wat nog? Activatie van het stresssysteem, arousal. De diepe, sublaagfrequente tonen en dissonante klanken bootsen evolutionaire alarmsignalen na. Zoals het grommen van een roofdier of een naderend onweer in feite. En dit kan bij sommige luisteraars zorgen voor een lichte stijging van de hartslag en de aanmaak van stresshormonen, cortisoadrenaline. Wat een gevoel van onderuitse spanning of alertheid opwekt. En ook nog prikkeling van de rechter hersenhelft. Dit genre stimuleert sterk de visuele verbeelding en abstracte emoties in de rechter hersenhelft. Luisteraars ervaren de muziek vaak als een filmscenario in hun hoofd. Wat denken mensen tijdens het luisteren? Zo komen we dan toch wel bij bijvoorbeeld Dirk. De gedachten van luisteraars zijn sterk afhankelijk van hun gemoedstoestand en de context waarin ze luisteren. Dit zijn de meest voorkomende mentale patronen. En ik som ze alle vier op. Per type luisteraar geef ik dan wat ze denken en ervaren. Ten eerste is er de onvoorbereide luisteraar. Dat was Dirk dus zeker niet. Die voelt, er klopt hier iets niet. Er dreigt gevaar. Wie niet gewend is aan het genre krijgt paranoïde of claustrofobische gedachten. Het brein probeert de abstractie en de abstracte geluiden te vertalen naar een concrete dreiging, net als bij horrorfilms. Een tweede type is de nachtelijke werker of student. Dat was hij ook niet, Dirk. De rest van de wereld slaapt. Ik ben volledig alleen met mijn taak. De gedachten zijn heel clean en minimalistisch. Er is geen ruimte voor interne monologen of piekeren. De muziek dwingt de gedachten naar het werk dat voor hen ligt, dat voor de luisteraar ligt. Een derde type is de creatieveling, schrijver. Ik zie een verlaten post-apocalyptische wereld voor mij. Er ontstaan

filmische scenario's. Mensen denken aan initiële ruimtes, liminale ruimtes, zoals verlaten metrostations, mistige bossen of de oneindige kosmos, zeg maar. Met andere woorden, de muziek activeert pure fantasie. Dat kan er wel bij geweest zijn bij Dirk. Maar een vierde type, en dat is hem helemaal, de introspectieve. Ik overpeins de diepere, rauwe kant van het bestaan. Gedachten verschuiven naar existentiële vragen, melancholie, filosofie of het verwerken van complexe, donkere emoties. Het biedt een veilige ruimte voor zware gedachten. Kortom, Dark Ambient fungeert als een psychologische spiegel. Voor de een creëert het een comfortabele cocon van acceptatie, van rust en diepe focus, terwijl het voor de andere de deur openzet naar oerangsten en onbehagen. Maar verder met de muziek nu, ter illustratie, een van de beste Dark Ambient werken van dit jaar, gloednieuw ook, Son of Svetovit met Cape Arcona. Waarover gaat het? Het is een gitzwarte plaat die dark ambient, ritual ambient en drone combineert met post-industrial invloeden. De muziek wordt uitgebracht via het onafhankelijke label EMI Records. Zowel de artiestennaam als de titel van het album zijn rechtstreeks geïnspireerd door het Slavisch paganisme. De artiest heet in werkelijkheid Sam Amir Mustafa en is een 20-jarige muzikant van Syrische afkomst die momenteel vanuit Richmond, Virginia, in de USA, opereert. De man heeft van huis uit via zijn Syrische afkomst geen directe historische of culturele band met de West-Slavische mythologie. Zijn interesse in de mythologie van de Ranen, de Rujani, en de god Svetovit is puur een artistieke en conceptuele keuze. Binnen de underground, postrock, ambient en metal scenes is het zeer gebruikelijk dat muzikanten zich laten inspireren door specifieke historische periodes, obscure mythologieën of religieuze folklore die ver buiten hun eigen geografische of etnische achtergrond liggen. En voor Mustafa is de geschiedenis van Kaap Arcona, het tragische einde van een heidens heiligdom dat in de as werd gelegd, simpelweg de perfecte thematische en sfeervolle basis gebleken voor de donkere, hypnotiserende, rituele sound van zijn album. Zijn artiestennaam, zowel als de titel van de release, verwijzen naar een cruciaal moment in de geschiedenis van de West-Slavische mythologie. Svetovit, of Svantovit, is de vierkoppige Slavische god van de oorlog, vruchtbaarheid en overvloed. Hij was de oppergod van de Rujani, de Ranen, de Rujanen, allemaal synoniemen, een Slavische stam. Cape Arcona, de titel van de release, is een steile kaap op het Duitse eiland Rügen in de Oostzee. En dit was de locatie van de legendarische tempelburg Jaromarsburg. Het was het allerlaatste grote bolwerk van het Slavische heidendom. De titels van de nummers, zoals Sacred White Horse, het heilige witte orakelpaard van de god, en Valdemar, First of His Name, verwijzen naar de belegering van Arcona in juni 1168. De Deense koning Valdemar, de eerste, en bisschop Absalon namen de burcht in, hakten het reusachtige houten idool van Svetovit in stukken en verbrandden het, wat de ondergang en het definitieve einde van de Slavische religie in die regio markeerde. Het album is bedoeld om de geschiedenis van die Rujani hoorbaar te maken via groots opgezette nummers die klein beginnen en geleidelijk aanswellen tot een luider filmisch geluid. Omdat Cape Arcona het middelpunt vormde van deze boeiende historische context, heeft hij die naam dan als titel voor zijn album gekozen. Son of Svetovit, Cape Arcona en daaruit twee tracks, As You Slumber en Pitch the Drone, samen goed voor een kleine 24 minuten.

Van de nieuwere ontdekkingen van de laatste 3 jaar was Dirk Peters heel erg geïntrigeerd door de muziek van Slow Foam. Onder die naam, Slow Foam, verkent de multidisciplinaire kunstenares en docente Madeline Bird op speelse en zachte, tedere wijze wervelende, door glitches gekenmerkte soundscapes, opgebouwd uit drones, sprenkelende ambient, dromerige poëzie, veldopnames en textuurrijke percussie. Haar werk is daarbij geworteld in hydrofeminisme, neuroesthetiek en de bevreemdende wisselwerking tussen ecologie en technologie. Ze gebruikt er een bijzondere mix van geluid, gesproken woord en beeld in. Daarmee onderzoekt ze hoe we ons in deze hectische tijden van klimaat en economische crisis toch met elkaar de natuur kunnen verbinden. En die fascinatie komt niet uit de lucht vallen. Ze behaalde een masterdiploma in neuroesthetiek aan de Universiteit van Londen, waar ze specifiek onderzoek deed naar hoe gezamenlijke verbeelding kan zorgen voor meer hoop en verbondenheid. Haar genreoverschrijdende ambient is allesbehalve eentonig of saai. Daarom is ze vrij populair bij sommige van onze diehard luisteraars, zoals Dirk Peters. Haar soundscapes bewegen zich tussen diepe dub- en bass-territoria, glitchy drone-klanken en geluiden die doen denken aan posthumane moerassen. Haar nieuwste album, Night Rider, verscheen vorige maand september. Het kwam toen al even aan bod in onze uitzending van 14 september, spijtig genoeg. Zowat een week na Dirk's overlijden dus. Het album is een vorm van sonische autofictie, diep geworteld in de psychosociale bodem van de Sonora-woestijn, de plek waar Madeline haar tienerjaren doorbracht. Die woestijn is een waas van natuurwonderen en mystiek, maar ook van spirituele leegte. Zoals dat vaak gaat met herinneringen, beweegt de muziek zich in wijde spiralen. Beelden en indrukken kantelen voortdurend. Het nu stort ineen met het toen. Water wordt steen en het verstand glijdt over in het lichamelijke. 2 tracks vanavond van Slow Foam, die we nog niet eerder draaiden. What is, what was, en In Perfume, Remember.

Tanto te requerido is het solo-akoestische debuutalbum van de ook al in Brooklyn gevestigde interdisciplinaire artieste Isabel Crespo Pardo, die er ook elektronica aan toevoegde. Het is uitgebracht onder de projectnaam ISA, drie lettertjes I en dan SA. ISA. Het album verscheen op 2 oktober, jongstleden, via het label Leaving Records op Bandcamp. Isabel Crespo Pardo is geboren en getogen in Costa Rica, heeft daarnaast een multicultureel achtergrond met Colombiaanse en Spaanse wortels en is deels opgegroeid in Duitsland. De intieme stem- en familieopnames die je op haar album hoort, zijn ook afkomstig van haar familie uit Costa Rica. De muziek op het album combineert experimentele soundscapes, veldopnames, field recordings, gedichten en intieme stemopnames van familieleden. Je kunt de muziek beluisteren, digitale tracks aanschaffen als je dat wil, of de vinyleditie bestellen via de officiële ISA Bandcamp pagina. Het album is een diep persoonlijk en conceptueel project. De betekenis achter de nummers, een sonisch archief van herinneringen. Crespo Pardo gebruikt haar composities als een manier om patronen in herinneringen te onderzoeken via vragen, onderbrekingen en reflecties. De betekenis en de rode draad achter de nummers, die laten zich als volgt omschrijven. Ten eerste werken met herinneringen. Isabel heeft de muziek grotendeels opgebouwd uit een persoonlijk sonisch archief van field recordings. Veldopnames dus, die ze in de afgelopen 30 jaar verzamelde tijdens bezoeken aan haar thuisland Costa Rica. Voor haar werkt een geluidsopname als een wormhole dat de luisteraar direct transporteert naar een specifieke tijd, plek en ervaring. Ook het doorbreken van grenzen. De nummers laten de grenzen tussen de innerlijke en uiterlijke wereld vervagen. Sonisch uitzicht dit door flarden van Mexicaanse protesten, intieme familiegesprekken tussen verschillende generaties, minimalistische solo piano en experimentele vocalen.